0: poelt hij geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en dan geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het de komende dagen daardoor nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarnaar ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent toen wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met een scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. En ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Op de spoorwegovergang waar vorige week een schoolbusje verongelukte is nog een incident geweest. Enkele dagen na het dodelijke ongeluk reed een chauffeur van hetzelfde bedrijf de overweg op, terwijl de slagbomen al omlaag gingen. Bij het ongeluk vorige week werd een schoolbusje aangereden door een trein. 2 kinderen en 2 volwassenen kwamen om. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag dan zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat Iran raketten en drones heeft afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Daarbij zouden volgens Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de marine zijn geraakt. Volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven. Dat zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen en haar kindje zou gezond zijn. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat Iran raketten en drones heeft afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Daarbij zouden volgens Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de marine zijn geraakt. De VS ontkent dat. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans controlecentrum in de straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw aanvallen gemeld. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De humanitaire situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan bijna alles is een tekort. Dat zou komen doordat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar slechts 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en er geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. De Amerikaanse regering haalt meetapparatuur uit zee bij Groenland. Het gaat om apparatuur die meet hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het even droog en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel ook neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum in de straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël hulpgoederen nog tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en daarna geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. En vanmiddag wordt het dan ook even droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is 6:07 en de boss is al wakker hoor. Bruce Springsteen, Born to Run. Goedemorgen. Het is alweer woensdag. Hebben we goed geslapen?
1: Ja.
2: Ja, ik wel.
0: Ja, de lach is echt vandaag. Wat een heerlijke nacht. Had jij ook, Dennis?
2: Ja, echt een heerlijke nacht.
0: Maar begrijp ik nou dat jij gisteren, want toen hadden we het over dat we daarvoor een hele slechte nacht hadden gehad, dat jouw dag nog een stukje extra is opgerekt met iets, waarbij de wallen wel even weggewerkt moesten worden, toch?
2: Dat was verplicht, moest dat.
0: Ja, vertel.
2: Nee, ik zat op kantoor en in één keer allemaal al gedoe. En je moet je voorstellen, na de uitzending zitten wij bij Omroep Max. Ja.
0: En de volgende uitzending voor te bereiden. En misschien die van morgen en die van volgende week. Enzovoort.
2: En waar staat Omroep Max bekend om?
0: Jan Slachter.
2: Jan Slachter.
0: Ja, de oranje letters.
2: Carmen, weet jij? Of Carolijn, weet jij?
3: Oude Republiek misschien? Ja. Jongens, denk nou even na. Gebruik even je geheugen.
2: Gebruik je geheugen.
0: Ja.
2: De Max geheugentrainer.
0: Ja.
2: Kennen we allemaal. Ja. Nou, daar kun je gewoon voor aanmelden. Maar wat gebeurde er dus? Er was een kandidaat niet opkomen dagen.
3: Oh nee,
2: dus er is paniek. Want er moet toch iemand daar staan.
0: Ja, dan komt iemand de Max-redactie oplopen en die kijkt op uiterlijk, wordt er dan geselecteerd. Wie is hier het beste voor geschikt en nog niet geweest? Dat is natuurlijk ook belangrijk.
2: Nee, toen uiteindelijk hebben ze iedereen gehad, dat zeiden ze, nou kom jij dan maar. Nee, maar. Dus ze zeiden van, hey, zou jij dat willen doen? Want we kennen jou niet en je bent niet bekend, dus wil jij op
0: en die TV? Wallen krijgen we wel weg.
2: Ja, en ik wil wel dat je mijn wallen wegwerkt, want anders kom ik niet. Dus toen stond ik in één keer 10 minuten later in de
3: studio.
2: Max Geheugentrainer studio.
3: Maar je had een slechte nacht achter de rug. Goed was jouw geheugen?
2: Nou, best goed. Alleen er was op een gegeven moment een ronde dat je een video moet kijken en dan moet je vragen over beantwoorden. Nou, maar ik zat helemaal in die video. Was helemaal ingezoomd.
3: Ik heb
2: helemaal
3: niet.
2: Ja, wat zie ik? Was helemaal niet aan het opletten wat ze aan het zeggen waren.
0: Wat was je wel aan het doen dan? Je stond in de Max geheugen te reden.
3: Ik was ergens in een soort andere wereld.
2: Maar dus bijna alles fout.
3: Hoe gingen de boodschappen natuurlijk? Want dat is aan het einde.
0: Het
3: dat
0: bekendste
3: is echt
0: deel.
3: De
0: ook.
3: Klapper, zeg maar.
2: Ja, je moet 8 boodschappen moet je onthouden. Nou, en die heb ik echt erin gestampt. Ik weet ze nog, denk ik.
0: Oké, kom maar op.
2: Oké. Aardbeien, roze koeken, chocoladepasta, Edammer kaas, aspergespasta, ansjovisfilets en brillendoekjes.
0: Nou. Ja, wij kunnen het niet controleren, maar het zijn er wel 8.
2: 2026.
0: Ja, respect.
2: Nou, echt respect. Zien.
3: Ja. Allemaal
0: dan gaan we controleren
3: of
0: ze alle 8
3: waren.
0: En
3: dan heb je dan die video weer mee goed gemaakt?
2: Ja, gewoon het volledige prijsgeld mee naar huis.
3: Ik ben dus ook een keer gestrikt voor zo'n op Radio 1. Hoe heet dat?
2: De nieuwsquiz.
3: De nieuwsquiz.
2: Ja.
3: Kwamen ze ook in paniek de redactie op. We hebben niemand.
2: Chips. Ja, dat moet je.
0: En hoe liep dat af dan?
3: Nou, dan heb je dus op het laatst zo'n vraag. En dan die moet je eigenlijk goed hebben. Want daar wordt het aantal punten mee vermenigvuldigd. Dat is zo'n raadsel. Mm-hmm. Dan moet je in 3 stappen moet je raden wat het onderwerp is. Ja, ik kwam pas bij de laatste stap erachter. En dan had ik 1 punt. Maar een heleboel andere vragen had ik allemaal goed. Ja, dan is het 1 keer 20 of zo. Ja, 20 punten. In plaats van, je hebt er 6 goed. En je hebt een nieuwsfactor van weet ik veel hoeveel. Dus nee, dat liep niet heel goed af.
2: Oh.
3: Maar ik had het met al die vragen toch wel een beetje goed gemaakt.
2: Ja. Nou, mocht je dus denken, ik kan dit veel beter. Meld je gewoon een keer aan.
0: Ja, we gaan bij de omroep werken. En je komt vanzelf een keer aan de beurt om in te vallen ergens voor. Carmen, wat heb jij gedaan gisteren?
3: Ik heb gisteren mijn boodschapjes gedaan. En toen werd ik eigenlijk in de winkel een pad ingesleurd. Wil ik het even noemen.
0: Door wie?
3: En door de oranje gekte, zeg maar. Het was heel druk in dat pad. En op een gegeven moment, ik liep daar doorheen. En ik zag allemaal heel veel leuke oranje spulletjes liggen. Dus vlaggetjes en... En eerst dacht ik van, nou, ik ben er misschien nog niet even, ik ben er nog niet aan toe.
0: Nee, we hadden het er gisteren nog over, hè, dat het niet echt leeft. Maar bij jou dus ineens wel.
3: Nou, er kwam ineens een oergevoel in mij naar boven.
0: Een oranje golf.
3: Ik wil dit allemaal hebben. Dus ik heb vlaggetjes gekocht, bekertjes heb ik gekocht. Ik heb een oranje armband gekocht en sokken. En ik heb dus ook een mini-megafoon gekocht.
0: Een mini-megafoon?
3: Ja, dus daar kan ik doorheen.
0: Wil je die een keer meenemen?
3: Meenemen? Oh, ja, ik zal het morgen even meenemen.
0: Om 5:05 een keer wakker kan megafonen.
3: Nou, ik denk niet dat mijn buren er heel blij mee zijn. Maar ik heb er nu al zin in.
4: Ja. Wakker worden!
0: Een beetje dat idee, ja. En zo gaat het dan toch misschien een beetje leven. Nou, we hebben nog tot volgende week donderdag. Eigenlijk nog tot het weekend daarna. Want dan gaat Oranje pas spelen. Dan komt het waarschijnlijk echt los. We gaan het straks ook over hele andere dingen hebben. Over bepaald ongemak. Dat bewaren we nog even tot 7:10 als we eraan toe zijn. We halen zo een liedje natuurlijk uit bed. Maar eerst even nog het nieuws.
3: Ja, nou ja, dus in het Midden-Oosten zijn er weer aanvallen over en weer geweest. Maar wat er nou precies geraakt is daarover... verschillende meningen van Iran en de Verenigde Staten. Vandaag bestaat het kabinet Jetten officieel 100 dagen. Grote ambities, maar ja, vooral nu in het nieuws vanwege problemen met het asielbeleid. Ja. En je kunt niet overal kan de gemeente gras maaien. Ze kunnen niet bij met grote machines, maar er is een oplossing. Een hele ouderwetse, met de zeis.
0: Oh, we halen de zeis erover.
3: Dat schijnt allerlei voordelen te hebben, dus dat hoor je zo.
0: Een liedje uit bed halen. Zullen we dat dan doen met...
2: Met de ongemakken, denk ik.
0: Oh, ja,
2: met de letter Z van zadelpijn.
0: Oh, ik dacht met de Z van zeis.
2: Ja, van zeis. Ja, dat kan ook.
0: En dat was een hint, die zadelpijn?
2: Ja, die zadelpijn is een hint. Maar daar gaan we het straks over hebben.
0: Best wel duidelijk ook, trouwens. De NPO Luister-app staat open voor liedjes met een Z. Goedemorgen.

0: Ja, de zomermaand is begonnen hoor. Desireless met Voyage, Voyage. Edith uit Beverwijk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, wat leuk.
0: Ja, nou ja, eens gelijks. Het was nog wel een kleine zoektocht, want toen we je terugbelden kregen we eerst iemand die niet klonk als Edith.
1: Nee, oké, okay, ja, dat was mijn man, ja. Ja.
0: Hebben jullie hetzelfde telefoonnummer?
1: Nee, helaas.
0: Maar hoe kwam dat dan? Oh, we hebben misschien per ongeluk gewoon zijn nummer gebeld.
1: Denk ik, nou, ik heb dat ooit eens opgegeven, denk ik. Ja, dat zal.
0: Ja. Gewoon twee handen op één buik, jullie.
1: Nou, zeker weten. Ja. Zeker weten. We zijn al 48 jaar met elkaar, dus dat wil wel wat zeggen.
0: 48
1: toch?
0: Jaar met elkaar of 48 jaar huwelijk?
1: Nee, met elkaar. Nee, we zijn in 87 getrouwd.
0: Even snel rekenen. Dat is dan 39 jaar. Ja.
1: Ja.
0: Dus je hebt er toch nog 9 jaar over na moeten denken. Toen wist je het zeker.
1: Ja, ja, ja, ja. Nou, hij hè. Oh, hij ja. Hier, hoor.
0: Hoe heeft hij het, weet je nog hoe het ging destijds? Want tegenwoordig is alles natuurlijk een feest, hè? En zelfs het bekendmaken van de gender van je kind, dat gaat met alles erop en eraan.
1: Was, ja, hebben jullie, was, dat was vroeger niet zo.
0: Nee, zei hij gewoon, zullen we maar?
1: Ja, nou ja, zoiets, ja.
0: Weet je het eigenlijk nog? Weet je het moment nog dat hij het vroeg?
1: Nou, dat is zo lang geleden. Ja, ja, ja. Jeetje, man. Echt, ja. Dus nee. En inderdaad, nu gaat het allemaal veel anders. Maar ja, je kan ook op je knieën gaan en nee krijgen, hè? Hoorde ik van de week.
0: Zo,
2: nou inderdaad.
0: Ja.
1: Zo, maar dan ga je toch ook lekker af?
0: Ja, we hebben het nog laten horen. Ik kon het eerlijk gezegd niet aan. Ik moest me laten overtuigen hier door Carmen en Dennis om het te laten horen. Want dat zijn er van die films. Je ziet dat dan zo voorbij komen. Tenminste, ik in mijn tijdlijn van je social media. En ik denk, ik ga hier niet op klikken. Ik wil dit eigenlijk gewoon niet weten.
1: Zo, nou, maar dan ga je toch af?
0: Ja, heb je toch plaatsvervangers? Dus wat dacht jij toen je dat zag? Wat dacht jij? Want dat is dus, je trekt toch meteen ook als kijker van zo'n filmpje je eigen conclusie. Dat je dan denkt, wat moet er aan de hand zijn?
1: Weet je, ik heb het niet gezien, maar ik heb het alleen bij jullie gehoord.
0: Ja. En wat
1: dus
0: dacht
1: ik
0: je?
1: Luister natuurlijk alleen maar naar jullie. Of ik werk vanaf morgens 3:30. En ik vind het zo leuk als het 6:00 is. En het Wilhelmus is geweest. Ik geniet zo van jullie en vooral van Karma.
0: Karma smelt helemaal hier. Je zou haar gezicht nu moeten zien. Maar, ja, dit
1: weet je, die reacties van jullie. En inderdaad, hoe Karma af en toe uit de hoek kan komen. Geweldig, geweldig.
3: Ja. Ik zeg ja, dan geef je
1: wel, Edith. Dubbel en dwars.
3: Wil je met me trouwen?
0: Edith. Ik geef je even een minuutje aan Carmen. In een box apart. Ja, goed, wij luisteren stiekem mee. Echt. Kom op. Vraag wat je wil vragen aan Carmen. Zeg wat je wil zeggen.
1: Nou, weet je, ik heb je verder helemaal niets te vragen. Maar ik vind je gewoon een topper. Echt. Jij kan zo lekker uit de hoek komen. En jij hebt gewoon overal, heb je wel een reactie op. Ik vind dat geweldig. Echt geweldig. Ja, super.
2: Nou, wij kunnen inpakken, Henry.
3: Ja, ik weet even niet, want ik ben helemaal verlegen geworden. Dankjewel,
1: nou,
3: Edith,
1: dat moet je niet doen, hoor. Dat moet je niet doen. Nee, echt helemaal super.
3: Nou,
1: ja,
3: lief. En wat lief ook dat je elke ochtend luistert. Dat,
1: zeker weten. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Lekker man onder het dweilen en stofzuigen.
3: Ja,
1: beter kun je toen niet je dag beginnen.
0: Lekker hard aan dan die radio, zodat het boven de stofzuiger uitkomt.
1: Nou, weet je, ik heb een oortje in. Dus de stofzuiger kan zo hard gaan als dat wil. En ik hoor jullie even goed, ja.
0: En is dat je werk? Want je zei net vanaf 3:30.
1: Ja, vanaf 3:30 en dan tot 9:00 morgens. Dus dan heb ik de hele dag nog voor me. En ik vind het heerlijk. Ik heb niemand om me heen. En als iedereen binnenkomt druppelen, is alles netjes. Nou, wat wil je nog meer, toch?
0: Ja, en wij zijn dan dus de laatste 3 uurtjes van je werkdag. Dat is ook mooi. Voor heel veel mensen zijn we het begin van de werk. Maar voor jou zijn we het laatst. De afsluiting.
1: Echt super. Ja.
0: We gaan een liedje uit bed halen, Edith.
4: Alphabet.
1: Ja, geweldig.
0: Edith Dekker uit Beverwijk. Je mag hem zo roepen. Maar ik zeg eerst even dat ik vind het grappig bij de Z dat er dan ontzettend veel Nederlandstalig, veel meer eigenlijk dan bij andere letters binnenkomt. Bijvoorbeeld zaterdagavond van Weekend en Christian door Wim Walravens. Zolang je bij me blijft van Benny Nijman door Hans. Zondag buiten Veldert van Frans Halsema, aangevraagd door Hannie Kruijen. Zelfs Je naam is mooi. Henk Westbroek door Anna. Zwijgen van het goede doel door Gerrit. Zo ver weg van Guus Meeuwers door Maurice van der Giessen. Ook wel buitenlandstalig trouwens. Nou, was Zombie van de Cranberries heel populair. Aangevraagd door Ferry en ook door Peter en ook door Cap. Maar we gaan voor die van jou, Edith. En dan wil ik eigenlijk dat je nog even kiest. Want van dit liedje zijn 2 bekende versies. Wil jij het origineel? Of wil je de nieuwe versie die werd uitgebracht toen hij was overleden? De 2004 versie.
1: Dat vind ik eigenlijk wel goed. Nou, doe toch maar de origineel. Wij zijn heel groot hazesfan. Vooral mijn man. Hij hangt ook heel groot in de tuin bij ons. Goed. Wij vinden het zo geweldig. En dit is ons liedje.
0: En het heet?
1: Zij gelooft in mij.

0: Carla zegt in de app, dit is toch een songfestivalhit? Ja, dit was inderdaad een songfestivalhit voor Joegoslavië. Deed hij mee in 1983. Daniel met... Zullen we één keer doen met z'n allen? Joe. Nee? Oké. Het NOS Journaal, Carlijn Bari, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Iran heeft vannacht meerdere raketten en drones op Koeweit en Bahrein afgevuurd. In beide landen ging het luchtalarm af. Of er ook iets is getroffen, ja, daarover verschillende berichten. Volgens de VS zijn die aanvallen mislukt, maar Iran zegt Amerikaanse schepen en een luchtmachtbasis te hebben geraakt. Het zou een reactie zijn geweest op een eerdere Amerikaanse aanval op een ongeladen olietanker die op weg was naar het Iraanse eiland Karg. De VS en Iran spraken in april een staakt het vuur af, maar dat wordt geregeld geschonden. Vandaag bestaat het kabinet Jette officieel 100 dagen. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA trapte af met grote ambities, maar kwam vooral in het nieuws door problemen met het asielbeleid en het verzet tegen aanpassingen van de sociale zekerheid en zorg. Toch vindt CDA-leider Henry Bontebal een minderheidskabinet nog altijd de juiste keus.
2: Ik heb integer de keus gemaakt voor een snelle formatie. Omdat ik echt vond dat het kabinet Schoof niet goed was voor Nederland. Het was een kabinet waar slechts nog maar twee partijen in zaten. Dat was echt onhoudbaar om het land met zo'n kabinet te laten doormodderen. En ik vond het heel belangrijk om wel snel te formeren. Dat heb ik niet uit eigen belang of partijbelang gedaan. Ik heb dat in het belang van Nederland gedaan. En daar blijf ik volledig achter staan.
1: De hoogzwangere vrouw die door een politieagent hardhandig werd weggetrokken in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. Tegen nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze op de grond viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. En de agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Niet overal kan de gemeente maaien. Sommige plekken zijn onbereikbaar voor grote machines. In Amsterdam is daarom het Zeiscollectief opgericht. Een groepje mannen werkt zich vrijwillig in het zweet om het hoge gras met een grote zeis in de hand weg te kappen.
3: Maakt veel minder stuk aan de bodem en aan beestjes in het gras.
4: De zeis is de mooiste snede die er bestaat.
3: Het is een beetje een slag die je moet hebben. En verder moet je zeis vooral heel scherp zijn.
4: En het is altijd gezellig, het is sociaal.
3: Absoluut.
4: Goed voor de conditie.
3: Het is het hoogtepunt van de week.
0: De zeis is de mooiste snede die er bestaat. Ja. Mooi. Die gaan we op een tegel zetten, meteen ophangen. Zijn deze mannen ook te boeken als je niet in Amsterdam woont?
1: Dat weet ik niet. Ik zag dat ze op leeftijd zijn. Misschien zijn ze met pensioen, durf ik niet zeker te zeggen. Maar ze vinden het hartstikke leuk. Je wordt er ook fit van, zeggen ze. Spierballen.
5: Ik heb mij dus laatst laten vertellen dat onze collega Hans Schiffers dit dus ook wel doet.
1: Ja, dat is waar.
5: Dat heeft hij van de week verteld.
0: We gaan Hans er straks alles over vragen.
1: Ik ben echt bang dat je iets raakt als je dat doet. Dat mijn hond in de weg gaat lopen of zo bijvoorbeeld. Noem maar wat. Het weer bewolkt met af en toe zon, soms een bui. En in het zuiden is vanmorgen kans op onweer. Het wordt 16 tot 20 graden.
0: Op de woensdagmorgen. Goeiedag, André Klaas. Zijn ze hier hoor, de Beach Boys.

0: Bubba was the Poor Man en daarvoor de Beach Boys met Sloop John B.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Ik neem je mee naar het geluid van 1988.
2: Dag dames en heren, u bent weer rechtstreeks verbonden.
3: Goed, oh, de goal!
4: We zijn vanavond, dames en heren, het al gehoord, live op de antenne.
3: Kom op, die van rijden. 4-12.
0: Ja, ben je er weer? Ben je op de bank kijkend naar Ron of Jos of Henny of misschien wel naar Yvonne? Het is allemaal onmiskenbaar 1988, net als dit. Een stem voor de eeuwigheid. Bij ons allemaal geboren in 1988. Die vrouwenstem als geen ander. Met die single Fast Car ging ze in een paar seconden van 0 naar 100 km per uur. Net als trouwens haar geniale debuutalbum met daarop ook.

14 weken op 1 in de albumtop 100. En daarmee werd haar stem voor altijd het geluid van 1988. Ook al omdat alles daarna de PK's van die eerste plaat niet meer kon evenaren. Dus dit ook niet. Deze vroeg vergeten hit van haar tweede album. Dus de titelsong Crossroads. De onvergetelijke Tracy Chapman.

0: Yesterday Has Gone van Cupid's Inspiration. Het is vandaag Wereldfietsdag. Gaan jullie nog de fiets opstappen dus vandaag?
1: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Waarschijnlijk even goed al, ja. Of doe je het speciaal voor Wereldfietsdag?
1: Nee, ik fiets wel vaak, ja. Ik fiets soms ook vaak wel naar mijn werk. Ik had vanochtend net weinig tijd om op de fiets te stappen.
0: En dan is het toch de auto.
1: Dan werd het toch de auto, ja.
0: Hoe is het bij jou, Carmen?
2: Bij mij? Ik heb eigenlijk sinds kort weer mijn fiets ontdekt. Want ik doe eigenlijk alles met de auto. Ik ben heel lui. Maar vroeger deed ik wel alles met de fiets. Maar nu de benzineprijzen heel erg hoog zijn, dacht ik, nou, ik ga dat ding weer eens afstoffen. Ik pak mijn stalen ros en ik ga erop uit.
0: Je kan er behoorlijk wat geld mee besparen, ja.
2: Ja, daarom. Ja. Dus het eerste stukje wat ik heb gefietst was naar mijn moeder. Dat is ongeveer 7,5 kilometer. Maar eigenlijk, de eerste paar meters dat ik op de fiets ging zitten, kreeg ik enorme last van pijn. Echt meteen.
0: Waar?
2: Waar denk
0: daar.
2: Je? Waar denk je?
0: Ja, het kan ook. Ja. Ik bedoel, ook de houding zelf kan al, als je er heel lang niet in die houding hebt gezeten, kan het heel vervelend zijn.
2: Nou, het was echt mijn stuitje. Mijn stuitje begon ontzettend veel zeer te doen. Ik ging rechtop zitten. Ik ging vooroverleunen. Ik ging naar achter leunen. Nou, ik heb van alles geprobeerd. Elke houding op zijn kop bijna ging ik fietsen. Maar het ging gewoon niet. En ik heb daar echt nog best wel dagen last van gehad. En ik dacht eerst van, nou, het is misschien maar een keertje dat ik moet inkomen. Maar
0: het was meteen de eerste keer dus weer.
2: Ja, meteen de eerste keer. Maar ook nu dus de afgelopen keren dat ik weer op de fiets ben gestapt. En gewoon enorme zadelpijn.
1: Oh.
2: Dus ik weet niet zo goed wat ik moet doen.
0: Het eerste wat ik dan zou denken is, wat voor zadel heb je?
2: Ja,
0: moet je een ander zadel?
2: Nee, ik heb een doodnormaal zadel.
0: Ja, dus niet zo'n racefietszadel, al heel ingewikkeld eigenlijk überhaupt al is om op te kunnen zitten.
2: Ik heb ineens heel veel respect voor de mensen die allemaal de Tour de France fietsen.
0: Als je dat niet gewend bent en je gaat daarop zitten, dan denk je dat je op een stok plaats neemt zo ongeveer.
2: Nou ja, zo voelt het. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Jij fietst veel.
1: Ik heb daar nooit last van. Ik denk dat ik een heel goed zadel heb. Maar ja, misschien zijn er mensen die nu luisteren die denken van, nee, ik heb dit ook altijd. En ik heb er een kussentje op gelegd, weet ik veel. Of een super deluxe zadel met gel memory foam of zo. Ja.
2: Heb je dat?
1: Ja, dat is het toch allemaal?
2: Oh.
1: Net als met je schoen, dat je voet vormt naar je schoen.
0: Maar Carmen, je bent een vrouw van deze tijd. Er ontstaat een probleem. Je hebt vast al even online gekeken of je een oplossing kon vinden.
2: Ja, nou ja, er staat.
0: Of geloof je meer in de luisteraar?
2: Nou ja, eigenlijk wel. Dat sowieso. Want ik ben gewoon een beetje uit die fietswereld. Nu stap ik er weer eigenlijk in. Dus, en er is ontzettend veel gebeurd volgens mij. Je kan allerlei inderdaad zadels aanschaffen. Ik heb ook nog gekeken naar de stand van mijn fiets. Nou, het staat allemaal goed. Dus
1: op heuphoogte toch, van je zadel?
2: Ja.
0: En is er wel sprake van een soort van gewenning of blijft het hetzelfde? Want dat kan natuurlijk ook nog.
2: Nee, het blijft hetzelfde. Okay. Ik word er heel ongemakkelijk van. Heb je me niet krom zien lopen? Deze dagen.
0: Ik wist niet dat het daarvan kwam.
2: Oh ja, het kwam daarvan.
0: Al die trappen in het gebouw hier in het Mediapark word je ook niet blij van.
2: Ja,
0: oftewel, want de app staat al behoorlijk open vandaag. Jullie zijn lekker wakker, dat zien we het afgelopen uur. Zullen we vragen?
2: Nou, als er iemand is die de gouden tip heeft en met mij een rondje wil fietsen, dan sta ik daarvoor open.
0: Ik weet zeker dat een heleboel luisteraars nu moeten terugdenken aan een bericht ooit in het NOS-journaal.
2: Oh ja?
0: Want dit is een probleem, we nemen het serieus, maar je kan er ook wel een beetje om lachen, toch?
2: Tuurlijk.
0: Ja, in 1991 kreeg Harmen Siese, good old Harmen Siese, de slappe lach tijdens het presenteren van een onderwerp in het NOS-journaal over zadelpijn.
3: Minstens 1 miljoen Nederlanders heeft last van zadelpijn. Als belangrijkste klachten worden genoemd pijn in de zitstreek en bij het plassen.
0: En daar gaat-ie.
3: Gevoelloosheid van de geslachtsorganen en een tijdelijk verminderde seksuele belangstelling. De klachten ontstaan volgens de onderzoekers doordat bij de aankoop van een fiets vaak te weinig wordt gelet op de goede afmetingen en de juiste afstelling.
0: Dankjewel, Harmen. En tips kunnen naar de NPO-luisterapp.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Ster. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Nothing ever stays.
3: The Boys of Dungeon Lane.
2: Nothing comes to mind.
3: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
2: No one can erase.
3: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
2: The days we left behind.
3: Is nu overal verkrijgbaar.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
12: Ben je psychiater?
13: Ik ben psycholoog.
14: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
11: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
15: Interessant, hè, de menselijke geest?
13: Ik zal eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
14: Het valt ook niet mee.
11: Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
16: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
1: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: Het is woensdagochtend, het is 7 uur. Je luistert naar Goeiedag Hendrik Man. Nu met het NOS Journaal, Carlijn Bari.
5: Goedemorgen Henry. De situatie in Gaza is nog altijd erbarmelijk, ondanks het staakt het vuren sinds vorig jaar tussen Hamas en Israël. Hulporganisaties hoopten toen op wat verlichting, maar Israël laat maar heel weinig hulpgoederen toe in het gebied. Daarom is er in Gaza een groot tekort aan bijna alles, zeggen onder meer het Rode Kruis en Oxfam Novib. Er zijn te weinig wc's en douches, waardoor mensen cholera krijgen, en door een gebrek aan medicijnen hebben steeds meer mensen in Gaza waterpokken. Ook is er te weinig water en medische apparatuur. Israël maakt het de hulporganisaties ook steeds moeilijker om hun werk te kunnen doen. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat gisteren. Als ook de Eerste Kamer volgende week voorstemt, dan wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Iets wat diepe sporen nalaat, zeggen deze slachtoffers.
6: Eerst beginnen ze met dit is niet Gods plan voor jouw leven, dit is ook niet wat je zelf wilt, wij kunnen je helpen.
7: Het is zo verwoestend geweest dat het mijn hele leven heeft beheerst en nu eigenlijk nog steeds hulp nodig heb om mijn psyche weer op een goede orde te krijgen.
5: Belangenorganisatie COC Nederland heeft de Eerste Kamer gisteren namens 8000 mensen een petitie aangeboden. Bedrijven die kampen met personeelstekorten gaan steeds meer automatiseren. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het vooral voor grote bedrijven over het algemeen makkelijker is om meer aan computers en robots over te laten. 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft last van een personeelstekort en daardoor lopen ze omzet mis. En in Oude Pekela in Groningen is een nieuwe woonwijk gebouwd voor inwoners van het dorp en voor statushouders. Ze wonen naast elkaar en het is de bedoeling dat ze elkaar goed leren kennen.
8: Hoe mooi is het dat we een woonwijk hebben kunnen realiseren waar iedereen gewoon door elkaar leeft. En onze eigen inwoners kunnen uit huis, maar ook de statushouders zitten niet in een aparte statushouderwijk, maar kunnen gewoon meteen in deze prachtige wijk integreren tussen onze Pekelders.
5: Ook de bewoners vinden het fijn dat ze leven tussen allerlei culturen. Het weer bewolkt met soms wat zon en er kan ook een enkele bui vallen. Het wordt 16 tot 20 graden.
3: Goeiedag, Hendrik Man, Henry Schut.

0: Tijdens de vakantie van Bert, die zit lekker in Griekenland, is het een dag met een klatergouden randje. Want voedselwaakhond Foodwatch reikt vandaag weer het gouden windei uit. Dat is een prijs voor het product met de mooiste praatjes op de verpakking. Ja, mijn oren spitsen zich dan altijd, want ik wil dat heel graag weten. Het is voor mij ook een grote ergernis in de supermarkt dat je denkt, ik koop iets, maar dan kom je thuis en heb je het eigenlijk helemaal niet gekocht. De winnaars zijn namelijk 3 drankjes die doen alsof er fruit in zit. Van de boom perensiroop, en daar zit maar 10% peer in. Innocent citrus, dat klinkt toch behoorlijk citrus, maar daar zit, zoals bij heel veel drankjes, toch gewoon weer appelsap in. Ook lekker, maar zeg het gewoon tegen me. En het Dirk Huismerk Iced Tea Persik spant de kroon wel. Even een quizvraag, jongens. Hoeveel persik denken jullie dat daarin zit? En ik zeg alvast lager, lager.
1: Zeg maar.
0: Lager.
2: 2%.
0: Lager.
1: Ik zet hoog in.
0: Lager.
1: Ook al ben ik naïef. 50%.
0: 0,1%. De prijs heeft trouwens wel direct effect, nog voordat die is uitgereikt, want de supermarktketen, Dirk dus, heeft gezegd dat ze het woord smaak zullen gaan toevoegen op de verpakking. Is daarmee opgelost wat ons betreft? Voor mij weten we het wel niet helemaal, hoor. Maar goed, misschien moet je er gewoon opzetten op de verpakking, meteen bovenop, hoeveel procent erin zit, Dirk. Maar dan koop je het waarschijnlijk niet meer.
1: Genoeg reclame.
0: Genoeg anti-reclame in dit geval. De mannen van Oranje draaien vandaag warm voor het WK dat over 8 dagen begint. Nederlands elftal speelt een oefenwedstrijd vanavond tegen Algerije in de Kuip in Rotterdam. En je kunt het Oranje shirt vast uit de kast halen, dan ligt hij vanavond klaar. De wedstrijd begint om 9:15 op NPO 1. En niet alleen de voetballers draaien warm, ook de artiesten natuurlijk. Zij warmen hun stembanden op, want welk lied gaat dan de Oranje hit van dit WK worden? Martijn Fischer zet erop in, die trekt echt alles uit de kast. Want die gaat een heel bijzondere samenwerking aan. Een duet zelfs. Ja, met wie dan? Met wie? We horen het zo van Martijn zelf.

oude Green Green Grass of Home die ligt vanaf volgende week donderdag in Amerika, in Canada en in Mexico, hoor. En we warmen er toch stapje voor stapje volop. In Eindhoven leek het afgelopen vrijdag al even alsof dat WK was begonnen. Want daar werd een videoclip opgenomen voor het WK-nummer van Martijn Fischer. Dat klinkt zo, het heet Oranje zijn wij allemaal.

0: Hoor ik je daar nu ook al een beetje meezingen met je eigen plaat, Martijn?
1: Nou, het is wel verleidelijk, hè? Zie je niet? Het is wel mee slepend wijsje.
0: Hoe vind je hem klinken op de Nationale Radio?
1: Ja, dat is heel eervol natuurlijk. We zijn heel blij dat, dat jullie willen draaien.
0: Ja, en je zegt we, want het is eigenlijk een duet met...
1: Ja, maar niemand minder dan de meest vermaarde Orgeljoker.
0: Hoe zijn jullie tot elkaar gekomen, Martijn?

0: al een beetje meezingen met je eigen plaat, Martijn?
1: Nou, het is wel verleidelijk, hè? Zie je niet? Het is wel meeslepend wijsje.
0: Hoe vind je hem klinken op de Nationale Radio?
1: Ja, dat is heel eervol natuurlijk. We zijn heel blij dat jullie willen draaien. Ja. Ja,
0: en je zegt we, want het is eigenlijk een duet met...
1: Ja, maar niemand minder dan de meest vermaarde orgeljoker.
0: Hoe zijn jullie tot elkaar gekomen, Martijn?
1: Nou ja, zijn we behoren natuurlijk dezelfde leeftijdscategorie. Dus
0: dan vind je elkaar in het bejaardenhuis, waar je dat nou zegt. Nee, toch?
1: Ja, jawel, wij zijn de hipste bejaarden van Nederland. Okay. we hebben elkaar eigenlijk leren kennen via de zoon van Joke. Die heet Jeffrey en die is televisieregisseur. En dat raakt natuurlijk aan mijn echte werk eigenlijk, want ik ben acteur. En ik deed mee aan een spelletjesprogramma. En,
0: de geheugentrainer?
1: Nee, het was geen Max-programma. Okay. Het was, ik weet niet wat het wel was eigenlijk. Maar het was een programma dat we met een hele grote bal door Gouda moesten rollen. Nou, daar was hij de regisseur van. En toen kwamen we in gesprek. En toen zei hij, lijkt het jou niet leuk om eens een keer iets met mijn moeder te aan te vangen qua muziekproductie. En toen dacht ik, nou, dat lijkt me natuurlijk superleuk. Want het is iemand met zo'n zachte, prettige, lieve uitstraling. En toen zijn we een keertje bij Van der Valk restaurant een kopje koffie gaan drinken. En zij had mij gezien in een musical en dat had haar nogal aangeraakt. En toen toen hadden we zo'n leuke klik en toen zijn we gewoon een beetje gaan denken. Toen heeft het een tijdje stilgelegen en toen kwam eigenlijk Jeffrey, weer de zoon van Joke, met dit idee om dit te gaan doen.
0: Ja, en toen was het toevallig een WK. Ik denk dan wel meteen, ja, jij weet natuurlijk hoe Hazes klinkt, want... bent in de huid van Hazes gekropen. Ja, was dat een reden voor je om dat te denken? Ja, dan vind ik het ook wel leuk om een WK-liedje op te nemen.
1: Nou ja, het is, ja, ik heb dat Hazes-liedje heb ik wel eens op het Museumplein tijdens een live-uitzending van een eerder toernooi gezongen. En dan zie je wel wat dat doet. En hoe feestvreugdeverhogend dat is. Dus ja, zo'n WK-liedje is natuurlijk ontzettend feestelijk. Ja, het WK is natuurlijk een hele goede feestelijke gelegenheid om iets positiefs. Dat is ook wat we willen. We willen heel graag dat het... weet je wat, er wordt natuurlijk tijdens zo'n WK heel veel gemopperd op het Nederlands elftal. Die jongens moeten het dan allemaal maar laten zien. En wat wij willen is dat ook als het iets minder gaat... dat het eigenlijk allemaal positief is.
0: Dit klinkt Ronald Koeman natuurlijk als muziek in de oren. Maar dan even de serieuze noot, Martijn. Ja. Want dit is een beetje zoals het WK voetbal zelf. Er doen 48 landen mee. Nederland heeft een kleine kans om te winnen. Dat is een beetje hetzelfde bij jouw WK-liedje. Het hoeft niet meteen te winnen. Ik denk dat je het leuk vindt als mensen het leuk oppikken. Maar je moet de concurrentie aan met, nou, ik weet niet hoeveel. Met Samuel Welten, met Gerard Joling, met, ik noem een Shakira. Met Wilfred Gené. Nou, die kan je hebben, die laatste. Maar hoe komt jouw liedje, jullie liedje, daar bovenuit?
1: Ja, nee, kijk, ik denk, ik weet niet of we het als concurrentie moeten zien, als wel dat het gewoon dat we met z'n allen dat team aan moeten moedigen. Hè? Want als we in die louter positiviteit blijven, dan moeten we dit ook nu in dat daglicht aan de, weet je? Dat, dus ik denk van, ik vind het gewoon leuk dat iedereen zijn steentje bijdraagt.
0: Dat is ook zo.
1: Dat is gewoon. En inderdaad, ja, dat zijn natuurlijk namen. Ik heb eigenlijk nog niks gehoord. Zijn ze leuk, die liedjes?
0: Ze zijn zoals je denkt dat ze zijn. Shakira is Shakira. Ja. Die heeft natuurlijk al een keer eerder gedaan, hè, bij het WK van 2010. Nou, Samuel Welten is gewoon zijn eigen klank. Gerard Joling ook. Wilfred Gené ook. Ja, het is eigenlijk iedereen is zichzelf. Maar dan ineens rolt er een bal doorheen door het liedje. Dat is eigenlijk het idee.
1: Maar die Samuel Welten vind ik wel zo'n vreselijk leuk jong. Dat is echt, die kom ik wel eens tegen in het land. En als je dan ziet hoe zo'n jongen daar eigenlijk in een split second soort artiest wordt waar je u tegen zegt, dat is waanzinnig leuk om te zien.
0: Nou, ik moet zeggen
2: maar die
0: dat...
2: magnetische werking hebben jullie natuurlijk ook, hè? Met orgeljoken en zo, die samenwerking zitten.
1: Ik denk het ook. Kijk, Joke, het gaat ook gewoon om je bereik een beetje. We hebben dit best op een rommelige manier de wereld ingeslingerd. Gewoon omdat we gewoon het allemaal druk hebben en het ook gewoon leuk is om te doen. We hebben het in de vrije uurtjes hebben we dit opgetuigd. En kijk, Orgel Joker heeft ontzettend veel volgers en ik heb er veel minder. Maar we gaan wel gewoon.
0: Nou, moet jij eens opletten.
1: Aan de man te brengen.
0: We gaan zo die plaat draaien, hoeveel volgers jij er dan bij krijgt. En wanneer komt de videoclip? En wat is het unique selling point van de videoclip?
1: Joke is het unique selling point.
0: Wat ziet er van
1: uit? Dus niet te geloven. En even kijken, de clip. Waarschijnlijk. Volgende week ergens komt hij uit. Dus we zijn weer rijkelijk laat ook. Maar,
0: valt op zich mee. Volgens mij doen de grote artiesten doen dat. Volgens mij eerst die single uitbrengen en dan is iedereen lekker gemaakt.

0: gemaakt.
1: Het is een attitude.
0: En de gekte komt, we hebben net gezegd vanochtend, dat hij nog niet zo erg op gang komt. Dus als hij straks op gang is, ja, misschien gaat hij dan mooi mee met de flow.
2: Nou, die gaan we nu eens even een handje helpen. Daar komt hij. In zijn geheel.
1: Dank je wel.
2: Geniet ervan, Martijn. En fijn WK ook.
1: Dat is gezellig. Dank jullie wel.

0: Ja, hij wilde een goede sfeer mee creëren. Ik voel hem wel, hoor.
1: Ja, ik voel hem ook wel. Ja,
2: dat dit binnen een paar uur uit de grond is gestampt, dat hoor je er niet aan terug.
0: En wat een multitalent is deze man.
2: Ja, en orgeljoken ook.
0: Zeker.
2: Knaloma is het nu.
0: Alles erop en eraan. Raps erbij. Het is het liedje van Martijn Fischer en Orgeljoken voor het komende WK. Oranje zijn wij allemaal. En dat klopt. Nou, misschien nu nog niet. Maar ergens vanaf halverwege volgende week, dan is het zover.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. Deze week bestaat Alp du Zes 20 jaar en Bertel 5 is erbij. Iedere middag vanaf 4 uur en morgen de hele dag door. 20 jaar Alp du Zes, want opgeven is geen optie.
1: Deze hele week op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Oude rockers van Status Quo met Rockin' All Over the World. En daarvoor zat nog Texas met Say What You Want. Het is 19:30 en hier is het NOS Journaal met Carolijn Bari. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Henry. Bij demonstraties die uit de hand lopen moeten railschoppers harder worden gestraft en burgemeesters sneller kunnen ingrijpen. Dat staat volgens RTL Nieuws in een brief van de ministers Heerma en Van Wiel aan de Tweede Kamer. Na de zomer debatteert de Kamer over het voorstel van de ministers. Amerika schrapt een uniek meetwerk voor de oceaan. Het zijn boeien en meetinstrumenten bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en voor een zacht klimaat zorgt. Er zijn zorgen dat deze stroming kan stilvallen en daarom zijn die metingen voor Europa volgens deze onderzoeker heel belangrijk.
2: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Ja, het nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
1: Ja, en Amerika wil dat meetnetwerk nu dus gaan schrappen. Komende zomer dreigt het door personeelstekorten weer mis te gaan met het busvervoer van Transdev in Utrecht. Om te voorkomen dat er busritten uitvallen, krijgen buschauffeurs in juli en augustus dubbel betaald. Chauffeurs die hun vakantie al hadden geboekt kunnen gewoon gaan, zegt de busvervoerder tegen RTV Utrecht. Ja, sinds Transdev het vervoer overnam van Q-bus ontstond chaos, maar de laatste maanden gaat het beter omdat er gesneden is in de dienstregeling. Een waarschuwing voor mensen die in Nederland een hotelkamer hebben geboekt. Verschillende hotels zijn getroffen door een datalek en er zijn gegevens van klanten gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar dat datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. En het huis van Willem Schepers in Emmen is meer dan klaar voor het WK-voetbal. Vooral de gevel valt op. Die hangt vol met vlaggen van alle landen die meedoen aan het WK.
3: Ik vind het gewoon leuk. Ja, net zoals ik zeg, ik vind het mooier dan oranje vlaggetjes. En zo doe je wel mooi mee met voetbal. En je laat zien aan iedereen dat het maakt niet uit wie je bent. Gewoon, je hoort erbij. Ik kreeg ook wel van, waarom maak ik onze vlag niet? Ik had ook een die uit Syrië kwam. Ik zei, dan moeten ze even beter leren voetballen. Komen ze er ook bij. Mooi, nou een move aan.
1: Toch gaat Willem enthousiast verder. De vlaggen van landen die dag spelen, die krijgen volgens RTV Drenthe een plek aan de zijkant van het huis.
0: Zo, daar heeft hij wel een hoop werk aan.
1: Want ja, elke keer die trappen op, vlaggen dat, weer eraf.
0: Ja. En er zijn meer wedstrijden dan ooit, want er doen voor het eerst 48 landen mee. Nou, ik vind het al heel wat. Noem maar eens 48 landen. Dat haal je nog wel net. Maar dat doet er dus ook mee aan het WK.
1: Ja.
0: En trouwens, als je het leuk vindt om mee te doen aan een WK-poeltje, doe het vooral natuurlijk waar je zin hebt. Maar er komt er ook eentje hier op NPO Radio 5. En die is zeer de moeite waard, kan ik alvast melden. Daarover later meer.
1: Doe jij ook mee, is dan de vraag. Tuurlijk doet hij mee.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Ik heb geen voorkennis of
1: mag
0: zo.
1: Mag ik bij jou spieken dan?
0: Ik werk wel bij sport, maar ja, ik weet natuurlijk ook niks. Uiteindelijk, over hoe het gaat.
1: Ja, ze zeggen toch altijd wel dat je beleggen net zo goed kunt overlaten aan een aap, want die haalt er net zoveel rendement uit. Ik voel me een beetje die aap, zeg maar.
0: Maar vaak winnen juist de mensen die net die uitzonderingen hebben gegokt. En dat zijn de mensen die er heel dik in zitten in de materie vaak niet. Want die gaan altijd af inderdaad gewoon op de echte theorie en de feiten en de geschiedenis.
1: Ja.
0: Dus neem mijn tips vooral niet aan. Dat is mijn goede tip.
1: Okay. Buiten is het bewolkt met af en toe zon en er valt een enkele bui. Het wordt maximaal 20 graden.
4: Goeiedag, Hendrikman.
5: Goedemorgen.

0: het was die hit waarbij een van de Pointer Sisters klonk als een man. Ruth Pointer zette haar toch wel zware, naturelle stem op. En dat maakte dit liedje. En dat maakte ook het succes van dit liedje. Omdat het ook tegenover de andere twee zussen dan zo heerlijk anders klonk. Dat was Automatic van de Pointer Sisters. We gaan het feestje bouwen voor Linda Teunissen. Die wordt 59. Willy Slegers vandaag 81. Leida Vriesema uit Arnhem wordt 71. Jenny Winkels uit Apeldoorn 76. Ingrid Buntjens uit Helchteren in België 60. Tini Vissers wordt vandaag 81. Frank Goudriaan uit Landgraaf 72. Hajo Strik uit Velsenzuid 79. En Marton de Pint wordt vandaag 63. En we gaan het extra speciaal maken in Drachten. We gaan bellen met Martinus.
1: Martinus Lindstra.
0: Is dit Martinus Lindstra?
1: Ja.
0: Je spreekt met team Haanderikman. Goedemorgen en van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Martinus.
1: Dankjewel.
0: Heb je de radio nog aanstaan? Ik hoor het op de achtergrond een beetje, denk ik.
1: Ja, ik heb hem net uitgezet.
0: Ja, zet hem voor de vertraging even uit, anders worden je oren een beetje dol. Hoe is het op je 70ste?
1: Ja, geweldig.
0: Ja? Even geweldig als op je 69ste of gewoon nog een stuk leuker?
1: Ja, nee, precies hetzelfde. Ja. Verder geen verschil.
0: Is het voor jou een punt waarop je zegt van, nou, ik heb nu deze leeftijd bereikt, dit is toch weer een heel nieuw decennium, ik ga nog eens even wat leuke plannen maken?
1: Nou ja, ik heb nog iets op mijn bucketlist staan.
0: Vertel.
1: En dat is, ik heb 30 jaar geleden ongeveer een boek gelezen van iemand die ging van Sneek naar Vaals en weer terug naar Sneek op een paard. En ik heb heel veel vrienden en kennissen in Maastricht wonen. Toen heb ik me voorgenomen om zelf een keer een rit te maken met een Fries paard dan wel. Maar dat vind ik echt een prachtig beest. Ik heb er net één gekocht. Om van Drachten naar Maastricht te gaan.
0: En weer terug? Of heen vind je wel genoeg?
1: Nee, heen vind ik wel genoeg.
0: Ja, wij ook wel hoor. Jeetje. Maar je neemt het dus echt serieus, want je hebt het paard gekocht. En hoe ver ben je nu? Ben je ook echt aan het voorbereiden al?
1: Ja, nee, ik ga zometeen, want ik ben vandaag vrij, dus ik ga zometeen ook weer even naar het paard toe. En dan gewoon weer een buitenrit maken. We moeten veel trainen, zowel het paard moet natuurlijk goed getraind worden, maar ook voor mezelf. Want het is natuurlijk wel een gigantische rit.
0: Ja, want hoe pak je dat aan? Wanneer weet je of jezelf en vooral ook het paard goed getraind is?
1: Nou ja, ik schat ongeveer volgend jaar om deze tijd hoop ik dat ik er klaar voor ben.
0: Dat is het plan. En dus ergens in mei, juni volgend jaar, dan ga je eraan beginnen. En hoe lang wil je erover doen?
1: Nou, ik trek het denk 2 weken vooruit zo'n beetje.
0: Nou, netjes.
1: Die meneer die heeft 1000 kilometer in 18 dagen gedaan. En dan moet je 55 kilometer per dag rijden. Nou, dat red ik niet. Zie ik ook niet zitten.
0: Nou, ik vind het al fantastisch dat je het gaat doen. En als je het haalt, laten we tegen die tijd nog even contact hebben. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat. Voor vandaag feliciteren we jou natuurlijk met een prachtige kaart. Daar gaan we wat moois op zetten. En met een liedje. Ik geef je aan Dennis met het rad.
2: Oké. Okay. Ja, goedemorgen Martinus, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
2: Wij hebben gedraaid en het rad komt op nummer 948.
0: Uit de onderste regionen van de Evergreen Top 1000 wil jij heel graag Adamo of zeg je ik draai nog een keer en dat wordt hem dan sowieso?

0: Ik wil nog wel een keer draaien.
1: Nou, daar gaat-ie.
2: Stop. 315.
3: Pretty woman, walking down the street. Pretty woman.
4: Pretty woman van Roy Orbison.
0: Wat ja, zeg mooi. Jij dan? Ja, heel mooi. Ja hoor.
1: Ik zie je paard wel in een redelijke galop hier op gaan hoor. Met jou erop.
0: Dat denk ik
1: zie je het voor
0: wel.
1: Je?
0: Kom goed.
1: Geniet van je dag.
0: Dankjewel.
1: En succes met trainen.
0: Ja, dank je.

0: bluf, ik ben niet meer bang. Een song van Stijn.
1: De laatste voor achten is voor de nieuwe generatie met een song die alle generaties kennen. Stijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Net 14 geworden afgelopen zaterdag. Hoe was je feestje?
2: Ja, het was wel leuk. Ik heb met een paar vrienden uitgenodigd. Dus hebben we de Champions League finale gekeken. En we hebben pizza gegeten. En we zijn daarna nog even wezen voetballen.
1: Lekker hoor. Ja, die Champions League finale was speciaal voor deze gelegenheid op jouw verjaardag. Was prima geregeld, hè? Toch?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Waar ken jij het liedje van vandaag van?
2: Ik ken het al, maar het zat in de serie Wednesday.
1: Dat is een spin-off van de Addams Family. Vertel eens even de scène waar dat in zit.
2: Nou, ze moesten onderzoek doen in een gevangenis. Maar mochten ze niet komen zonder dat je een gevangene bent. Maar haar oom is helemaal gek. Het was een gevangenis voor gekke mensen. Dus hij ging een paar domme dingen doen waardoor hij gearresteerd zou worden. En daar naartoe gebracht zou worden. En dus ging hij dit doen. Ging hij lekker een liedje draaien. Wat we vandaag gaan draaien. En ging hij zijn hele hotelkamer slopen. Had de duurste hotelkamer gekocht. Ging helemaal slopen. En ging hij lekker in bad zitten.
1: En toen ging hij het zingen. Het klonk ongeveer zo.
3: Police, come out with your hands up!
1: En daar lag hij in bad. We gaan voor de goede versie, hè, die beter gezongen is. DJ Stijn, het woord is aan jou.
2: Het is I Wanna Know What Love Is van Foreigner.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
8: Thanks.
7: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater... tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Het is 8 uur, goedemorgen. Dit is weer een uur. Goeiedag, Hendrik Man met het NOS Journaal. Carlijn Bari.
14: Goedemorgen, Henry. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan bijna alles is nog een tekort, omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes als cholera en waterpokken niet goed worden bestreden. En er kunnen ook geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Het land maakt het hulporganisaties ook steeds moeilijker om hun werk te doen. In Leeuwarden begint het hoger beroep over de dodelijke botsing bij Terschelling 4 jaar geleden. Op de Waddenzee botste toen een veerboot op een watertaxi. 4 mensen kwamen om, onder wie een jongen van 12 die nooit is teruggevonden. De kapitein en de schipper kregen taakstraffen opgelegd, vertelt deze verslaggever van Omroep Friesland.
15: De schipper van de watertaxi heeft zich bij het vonnis neergelegd, maar de kapitein van de Tiger, de snelboot van de rederij Doeksen, die heeft gezegd, ik voel mij onschuldig, dus ik ga in hoger beroep. En dat speelt dus vandaag.
14: Een Nederlandse viroloog is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het Mpox-virus vanuit Congo. Het virus was wel gedeactiveerd. Het kon zich niet vermenigvuldigen en ook geen infectie veroorzaken. De viroloog werd samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden. De Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak hoog op, omdat de 2 mannen ziekteverwekkers hebben meegenomen op een volgepakte commerciële vlucht vanuit een uitbraakgebied in Congo. In het Spijkerkwartier in Arnhem heeft vanmorgen een uitslaande brand gewoed. Die begon in een appartement op de benedenverdieping en de bewoner kon op tijd naar buiten komen. De omliggende woningen zijn ontruimd en de brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Er waren werkzaamheden in het pand en er is asbest vrijgekomen, meldt Omroep Gelderland. En zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Die richt grote schade aan in sloten en plassen. Rivierkreeften eten waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer en wil dat de regering optreedt.
1: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaarder te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
14: Het weer, het is bewolkt met soms wat zon en ook enkele buien en het wordt 16 tot 20 graden.
12: Goeiedag, Hendrik Man. Hendrik

En een bijzondere dag met bijzondere kunst bij Paleis het Loo in Apeldoorn. Tussen al het goud en de schilderijen hangt nu ook kunst van basisschoolleerlingen. Met de tentoonstelling wil de stichting Meer Muziek in de Klas laten zien hoe belangrijk kunst en cultuur is als lesmateriaal. En het wordt een dag vol met glitteroutfits en bonte boa's. Dat wil zeggen, die kan je beter maar vast klaarhangen. Want na 40 jaar stopt Gerard Joling met zijn solo-shows en gaat hij zich focussen op kleinere optredens. Dat kondigt hij aan vandaag in de krant, in de Telegraaf. Maar dat laat onze Geer, je verwacht het niet, natuurlijk niet geheel onopgemerkt aan zich voorbij gaan. Met een enorm spektakel neemt hij volgend jaar in februari afscheid in Ahoy in Rotterdam. En heb jij je afspraken voor morgen al vastgelegd? Want morgen is het Opa en Oma Dag. Ja, grote kans dat je dat hebt gemist, want we hebben natuurlijk de iets populairdere Vader en Moederdag. En daar zit nou precies het probleem, volgens Wilbert Lindes. Hij legt het zo bij ons uit.

0: Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. Een tijdje geleden kwam er een mailtje bij ons binnen op de redactie van Wilbert Lindes uit Helmond. Er moest hem iets van het hart. Want morgen dan is het namelijk Nationale Opa en Oma Dag. En dat staat waarschijnlijk niet bij iedereen bovenaan de agenda. Bij jou wel, Carmen?
1: Nou, ik moet eerlijk zijn, niet. Je kent natuurlijk Moederdag, Vaderdag komt er ook weer aan deze maand. Maar ja, toen ik dit mailtje binnenkracht, ik heb die uitgeprint, ik heb hem op mijn prikbord gehangen en ik dacht, hier moeten we wat mee.
0: Nou, dan gaan we dat ook maar doen. Want als je iets van het hart moet, Wilbert, dan zijn wij soms een luisterend oor. Dus goedemorgen, eigenlijk altijd, maar soms ook gewoon echt in de uitzending. Ben je er, Wilbert?
2: Ik ben er, hoor.
0: Goedemorgen. Een duidelijke kreet in jouw mail, lazen we. Je schrijft, Nederland moet opa's en oma's veel meer waarderen. Gebeurt dat dan te weinig?
2: Ja, zozeer niet naar mijzelf toe, maar ik heb wel het gevoel dat er inderdaad weinig aandacht is voor opa's en oma's. Terwijl zij toch de smeerolie betekenen van onze maatschappij op dit moment. Al geruime tijd trouwens.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk ook nooit anders geweest, toch? Want zonder opa's en oma's zijn er ook geen zoons en dochters en ook geen kleinkinderen uiteindelijk. Ja, zo simpel is het dan toch ook wel weer. Maar neem me even mee, want ik moet zeggen dat ik dat zelf niet op die manier ervaar. Ik ben ook in de gelukkige omstandigheid geweest dat ik al mijn opa's en oma's tot boven hun 80ste bij me had. Dus ja, die maakten gewoon ons leven. En volgens mij voelden ze dat terug ook wel.
2: Dan zit je inderdaad in een generatie die dat op die manier heeft mogen meemaken. Ik hoop dat mijn kinderen dat ook op die manier hebben mogen meemaken. En nog meemaken. Mijn moeder is er ook nog. Ik ben zelf bijna 67. En ik heb nog een hele vlotte, vriendelijke, mooie moeder.
0: Van hoe oud inmiddels?
2: Die heel erg betrokken is bij haar kleinkinderen.
0: Hoe oud is ze?
2: Mijn moeder is 89.
0: Oh, mooi.
2: Ja.
0: Maar vertel.
2: Dus ik zit te denken van, wat net al gezegd werd, Vaderdag, Moederdag,

0: op die manier hebben mogen meemaken. En nog meemaken. Mijn moeder is er ook nog. Ik ben zelf bijna 67. En ik heb nog een hele vlotte, vriendelijke, mooie moeder.
1: Van hoe oud inmiddels?
0: Die heel erg betrokken is bij haar kleinkinderen.
1: Hoe oud is ze?
0: Mijn moeder is 89.
1: Oh, mooi.
0: Ja.
1: Maar vertel.
0: Dus ik zit te denken van, wat net al gezegd werd, vaderdag, moederdag. Dat wordt op een hele mooie commerciële manier wordt dat gevierd. Terwijl ik denk van ja, maar een opa en oma dag kan op een heel andere manier. Gewoon een extra aandacht voor opa en oma op 4 juni.
1: Nou, neem ons eens even mee. Hoe zou je dat voor je zien? Morgen is het zover, dat is misschien een beetje kort dag om alles helemaal nog om te regelen en op touw te zetten. Maar volgend jaar, opa en oma dag, hoe ziet het eruit?
0: Nou, dat lijkt me leuk als bijvoorbeeld mijn kinderen, niet zozeer mijn kleinkinderen, ik heb overigens 14 kleinkinderen.
1: Zo.
0: Die nog vrij jong zijn. De oudste is 14. De jongste is van vorig jaar op 28 januari geboren.
1: Dan ben je een drukke opa.
0: Ik ben een drukke opa, ja, zeker. Ja, wat je dan kunt zien is eigenlijk het feit dat er dat wij bijvoorbeeld heel veel oppassen. Wij passen op maandag, dinsdag en woensdag op. Momenteel is de woensdag veranderd naar de donderdag. En dat doen we al 14 jaar, zolang dat we kleinkinderen hebben. En dan heb je de gelukkige omstandigheid dat je ze heel veel ziet. Dus dat je heel erg betrokken bent bij de opvoeding. En je kunt ze overal precies volgen. Mijn kinderen die hebben dat in mindere mate mogen beleven. Hun opa's en oma's die zijn op een vrij jonge leeftijd overleden, met uitzondering van mijn moeder. En het zou heel mooi zijn als mijn kinderen morgen bijvoorbeeld even oma bellen. Of even bij oma een bakje koffie gaan doen. Gewoon op een hele simpele manier.
1: Ja, nou dat is er inderdaad redelijk bescheiden. En ik mag toch ook hopen dat dat wel gebeurt. Waar ik nog wel een beetje bij blijf steken, als je me niet kwalijk neemt, Wilbert. Wij zijn gewend om opa en oma gewoon naadloos mee te nemen in vader- en moederdag. Dus als het moederdag is, dan geven mijn kinderen hun moeder cadeautjes. En ik geef dan weer mijn moeder ook een cadeautje, want een oma is toch ook altijd een moeder. Dus die wordt daarbij automatisch al in het zonnetje gezet eigenlijk.
0: Ja, dat snap ik. Ik heb een hele poos voorzitter geweest van een cliëntenraad in Zomeren van een zorginstelling. En daar heb ik toch getroffen dat er heel weinig aandacht gaat naar de ouderen. En terwijl ze natuurlijk in hun verleden best wel betrokken zijn geweest, ook in die maatschappij. En daar miste ik toch wel die gave dat ze die moeder gingen bezoeken of die vader.
1: Ja, dat is eigenlijk waar je op aanslaat. De opa's en oma's die misschien net iets te veel aan hun lot overgelaten worden op hun oude dag.
0: Zeg je helemaal goed?
1: Ja. Oké. Nou, om het dan even leuk af te sluiten. 14 kleinkinderen. Ken je trouwens alle verjaardagen, sportwedstrijden, schoolactiviteiten zo uit je hoofd van alle 14? Nou, die jongste zal nog geen sportactiviteiten hebben, maar die van 14
0: die
1: zeker wel.
0: Wel.
1: Nou ja, nee, ik weet niet, maar dat lijkt me een behoorlijke administratie met z'n 14e.
0: Ja, maar daar hebben we ook kalenders voor. Hè? Tegenwoordig hebben we ook social media die daarbij bij ons.
1: Ja, dat is het, ja. Dat klopt, ja. Maar wat is voor jou het allerleukste aan opa zijn, Wilbert?
0: Dat je hun kunt vertellen over je eigen verleden. Ik ben zelf militaire veteraan en ik heb ook PTSS. En dat ze kunnen meekrijgen wat ik heb beleefd. En dat ze nog meegroeien in mijn nabije toekomst.
1: En nou is die oudste 14. Want het is best wel, dat kan ook heel zware kost zijn. Heb je die dat al verteld? Heb je die al meegenomen in de verhalen van vroeger?
0: Jazeker. Ja? Ik ben ook een actieve veteraan. Dus ik ga op scholen langs. En ik betrek inderdaad mijn kleinkinderen, althans die al zover zijn, bij hetgeen wat ik in ieder geval in mijn laatste missie in Bosnië heb mogen meemaken.
1: Ja, dat zijn heftige dingen. Dus dat moet je ook wel met beleid vertellen, denk ik dan, hè?
0: Zeker, zeker. Ja.
1: Maar dat is inderdaad, dat soort verhalen moeten worden doorgegeven. Morgen is het zover. Wilbert, ik denk dat wel goed zit met 14 kleinkinderen. Die gaan zeker langskomen en je in de watten leggen. Dus ik wens je een beautiful day alvast voor morgen. Heel veel plezier op opa en oma dag. En ik zie hier al een eerste appje binnenkomen. Dus ik denk dat het bij de luisteraars ook wel landt. Ben heel benieuwd wat iedereen ervan vindt. Fijne dag morgen.
0: Zeker. Dankjewel.

0: Silver Star van de Four Seasons. En daarvoor zat ook nog Beautiful Day van Gare du Nord. Dat wensten wij alvast alle opa's en oma's voor morgen, voor de opa en oma dag. We spelen zometeen vroeger of later voor alle opa's en oma's. En aan alle anderen natuurlijk ook die de radio nu aan hebben. We gaan weer van hit naar her met steeds de vraag: was wat je hoorde vroeger of later een hit dan de voorganger? En dan wil je natuurlijk weten, wat kan ik daarmee winnen? Carmen. Ja.
1: Nou, je hoeft niet per se je zware verleden te delen, hoor, met je opa of oma. Je kan ook gewoon een leuk prijzenpakket aan ze schenken. Ja. Je maakt namelijk kans op de sleutelhanger van dit programma. Ook de Omroep Max zoeken. En de goede dag aan ik mijn boodschappentas natuurlijk. Maar bij deelname krijg je al de deurhanger.
0: Zoals ze dan op de kermis roepen. Altijd prijs, dat sowieso.
2: Altijd prijs,
0: maar
2: altijd prijs.
0: Wel pas als je het codewoord hebt ingestuurd.
2: Ja, en dat doe je door naar de NPO Luister-app te gaan of die even te downloaden en je op te geven door het codewoord kleinkind te sturen.
0: Geweldig, toepasselijk. Kleinkind naar de NPO Luister-app. Celine Dion.

0: ineens was ze terug. Céline Dion, Dansons. Het is 8:30 geweest, hier is het NOS Journaal met Carlijn Bari. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, de Amerikaanse soulzanger Peebo Bryson is overleden. Hij lag in het ziekenhuis na een beroerte. Peebo Bryson kennen we vooral van zijn duetten met Céline Dion bijvoorbeeld, A Whole New World, en van Beauty and the Beast, een andere Disney-klassieker. Maar dit was ook een hit, een duet met Roberta Flack uit 1983. Nou.

0: Ja, een mooi liedje hoor.
1: Prachtig hè, als je dat zo weer hoort. Ja. Ik heb ook nog die andere duetten zitten beluisteren. Een prachtige stem. Zijn familie zegt ontroerd te zijn door de overweldigende hoeveelheid liefde, gebeden en steun van fans, vrienden en collega's van over de hele wereld. Zijn nalatenschap en muziek zullen generaties voortleven, zeggen ze. Peebo Bryson was 75 jaar.
0: Gaan we zo even draaien.
1: Heel mooi. Ondanks de wapenstilstand voerden Amerika en Iran vannacht over en weer luchtaanvallen uit. Wat er precies is geraakt, daarover zijn verschillende berichten. Iran zou raketten hebben afgeschoten op Kuwait en Bahrein, allebei bondgenoten van de VS. Iran zegt dat daar Amerikaanse schepen en een luchtmachtbasis zijn geraakt, maar Amerika ontkent dat. Het zou een reactie zijn geweest op een eerdere Amerikaanse aanval op een ongeladen olietanker die op weg was naar Iran. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. De veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Maar hoe die eraan toe is, is niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. En Almeerse basisscholieren stappen deze week voor het eerst in hun leven in een zeilbootje tijdens de Dutch Water Week. Voor velen is het echt de allereerste keer op het water en dat levert spannende momenten op.
2: Vooral omdat ik met mijn vriend zaten we de hele tijd zo'n vrol tegen de kanten. Maar toen zinkten we bijna, omdat mijn vriend de hele tijd water erin. En toen ging de omkantelen bijna. En toen zei ik kof, kof, kof, kof. En toen ging ik de stuur overnemen. En toen gingen we heel snel naar die andere kant en toen weer terug.
3: Dat klinkt heel spannend.
2: Is ook heel spannend.
1: Ja, echt, ja.
0: Toen zinkten we bijna.
1: Ja, mijn kinderen hebben dit ook gedaan. Die vonden het echt heel erg leuk. Ze mogen bijvoorbeeld ook suppen uitproberen. De organisatie hoopt dat deze kennismaking de Almeerse jeugd inspireert om op een watersport te gaan.
0: Vast en zeker.
1: Vandaag iets minder goed watersportweer. Wisselend bewolkt met een enkele bui. Soms ook zon en het wordt 16 tot 20 graden.
0: En daar is hij, helaas overleden. Hij gedijde het beste in duetten blijkbaar. Zoals met Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love, Peebo Bryson.

0: Ontbijten met marmalade, wat wil je nog meer? The Loving Things.
1: Vroeger of later?
0: Het spelletje is en blijft heel simpel. We laten fragmenten horen van bekende liedjes en dan willen we weten, werd wat je hoort nou vroeger of later een hit dan het liedje dat we daarvoor draaiden? Helma Hekman uit Amersfoort, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je net dat gesprek gehoord over...
2: Radio uitzetten.
0: Ja, dat is wel beter, want anders hoor je echo. Ja, en je eigen stem.
2: Ja,
0: ben je
2: er? Nee, dat wil je niet hebben.
0: Heb je het gesprek net gehoord over de opa en oma dag?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Wat vind je? Moet opa en oma dag grootser gevierd worden morgen?
2: Wel, nee.
0: Want?
2: Oma ben je gewoon.
0: Oma ben je gewoon. Ja, je wordt het zomaar. Ja. Nou ja, niet zomaar, maar het kan je overkomen als oma. Hoeveel kleine kinderen heb je?
2: Ik heb er niks aan gedaan, hoor.
0: Nou, in principe heb je het wel goed weggezet ooit.
2: Ik heb 2 dochters voortgebracht.
0: Ja, precies. Dat was dan wel weer voor nodig. Hoewel, je kan ook op andere manieren oma worden natuurlijk. Dan heet het soms bonus oma. Hoeveel kleine kinderen heb je?
2: 6.
0: Zo, in welke leeftijdscategorie, Jun?
2: Er zitten precies 6 jaar tussen de jongste en de oudste. Dus de jongste wordt in juni 8 en de oudste wordt in juni 14.
0: Zo, dat zijn
2: allemaal tussenin.
0: Allemaal leuke leeftijden bij elkaar, toch? Van alles te beleven.
2: Ja, zeker. Ja, leuk hoor.
0: Heb je een voorkeur voor een bepaalde fase? Ben je meer van de luiers of van daarna lekker de speeltuin?
2: Ja, de baby's vond ik wel heel leuk.
0: Oh ja, vanwege gewoon dat ze zo lekker cute zijn, de baby's.
2: Ah, zo lekker warm tegen je aan liggen en zo. Ja, heerlijk hoor.
0: Dus er moet nog
2: En nu zijn ze ook leuk hoor. Ze zijn nu ook leuk.
0: Is dit een hint aan je dochters? Moet er nog een 7 erbij?
2: Nee. Mijn dochters zijn 44 en 43. Dat is geen kleinkinderen meer.
0: Nee, in principe niet, nee. We gaan het spel doen, Helma. Ben je er bekend mee, vroeger of later?
2: Ja, ik ken het. Ja.
0: We gaan beginnen in 1998 met dit historische fragment. We horen Pia Dijkstra over de nieuwe luchtalarmsirenes. Die worden gelanceerd.
3: Het nieuwe systeem dat in Madurodam in gebruik is genomen kost 180 miljoen gulden en heeft een veel groter bereik dan het oude. De nieuwe sirenes zijn afzonderlijk te gebruiken, zelfs per wijk, ook in het kleinste stadje van ons land.
0: En dat was luid en duidelijk. Wat moet je onthouden, Helma? Dat weet je alleen 1998. Daar gaan we. Succes! Is Turn Around and Start Again van The Cats vroeger of later een hit dan 1998?
2: Nou, die was wel heel makkelijk vroeger.
0: Ja, we doen er 30 jaar af zelfs. 1968. When Doves Cry van Prince, vroeger of later dan 1968.
2: Ik heb hem nog nooit gehoord, maar hij is later.
0: Ja, want toen zat Prince nog ongeveer in de luiers nog. Het was 1984.

0: Ja, het blijft natuurlijk niet zo makkelijk, hoor ik de spelleider denken. Nee. Zonder jou, van Erik Messi. Was dat vroeger of later dan 1984?
1: Ik hoop iets later.
0: Je hebt het helemaal goed. Het is inderdaad iets later, 1986. You got the notion. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Oei, oei, oei, daar waren meerdere versies van, maar is Rock the Boat van de US Corporation vroeger of later dan 1986?
1: Ik denk vroeger.
0: Ja, dat is ook goed, 1974. Dan gaan we met de laatste voor de volle map. Wat zei je tussendoor?
1: Dat ik er slecht in ben.
0: Nou, dat blijkt dus helemaal van niet. Je moet gewoon vaker meedoen. Up Around the Bend van Creedence Clearwater Revival. Vroeger of later, een hit dan 1974?
1: Ik denk eerder.
0: Vroeger of later. En dat is goed. Het was 1970 en dus gaat de kist helemaal leeg. Wat komt eruit? Wat komt eruit?
2: Nou, de schatkist bevat de Goeiedag Hendrikman sleutelhanger, de Max sokken, de Goeiedag Hendrikman boodschappentas en we doen er ook nog even de Goeiedag Hendrikman deurhanger bij.
0: En dan pikken we er één liedje voor je uit, zoals gebruikelijk, Helma. We hebben gekozen voor die Nederlandstalige van Erik Messi.
1: Heel goed.
0: Best leuk, toch?
1: Ja hoor, heel goed, dankjewel.
0: Geniet van je dag en geniet morgen ook van de opa en oma dag natuurlijk. Hè.
1: Nou, ik ben nu met klein hond vandaag. Oh.

0: Yes, Ring of Fire. En daarvoor hadden we Zonder Jou van Erik Mezi. Nou, waar zouden we zijn zonder jou de luisteraar? Want dat hebben we geweten, zeg. Carmen zit deze ochtend een beetje scheef. We hadden het er om 6:50 over. Want ze heeft last van zadelpijn. En je vroeg om tips.
1: Ja.
0: Nou, we kunnen 3 postzakken vullen met tips.
1: Ja,
0: toch?
1: Die toepasselijke plaat ook, de Ring of Fire. Zo voelt het een beetje. Manny, die stuurt, het is niet alleen het zadel, Carmen, je zadelpijn. Je moet naar een goede fietsenzaak gaan en laten kijken of je fiets wel goed is afgesteld. Wat bij je houding past, want ze zegt, ja, ik fiets zelf heel veel en ik heb nooit ergens last van. Nou, dat is een goede tip, dankjewel, Hanny. En Annegien die stuurt ook een foto van haar zadel. Die zegt, neem deze foto maar mee naar de fietsenwinkel, dan komt het goed.
0: Ja. Ja, ik zit er bij de Ring of Fire. Maar
2: ja, ik ook. Frans Hendricks, die zegt, doe een biefstuk op je zadel.
1: Een biefstuk?
2: Ja, en mijn moeder luistert blijkbaar ook mee. En die appt, neem een goede fietsbroek met zeemleer. Een goede fietsbroek moet je met zeemleer zonder onderbroek dragen. Of een fietsbroek zonder zeemleer met een goede onderbroek. Of dus geen string.
0: Ja,
2: geen
0: biefstuk, dat deden wielrenners vroeger ook altijd. Als het in de Tour de France pijn ging doen. Zat er iets voor je tussen of moeten we nog meer tips vragen?
1: Moet ik die biefstuk uitproberen?
0: Ga jij ze allemaal lekker
2: raar, even
0: door. Dan kijken we morgen of het misschien geholpen heeft.
1: Oké. Nou, dan nog even over opa en oma dag. Dat is morgen 4 juni. En opa's en oma's die mogen wel iets vaker in het zonnetje gezet worden, vindt Wilbert Linders. Dat hoeft niet met een bos bloemen of tuingereedschap, maar gewoon met een leuke activiteit. Want zonder de meeste opa's en oma's is er geen oppas of geen ritjes naar de sportwedstrijden en meer. Nou, daar kwamen ook veel reacties op.
2: Ja, Anton onder andere, die zegt, kleinkinderen geven energie en levensvreugde aan opa's en oma's. Nanny of Nanny zegt, voor mij is het elke dag oma-dag. Het is een rijkdom als je ze hebt. En Harry was een beetje kritisch. Die zegt, niet nog een commerciële dag.
0: Ja, dat heb ik meer binnen zien komen.
1: Ja, maar dan luister je niet goed. Want het gaat juist om dat je iets gaat doen. Ja. En niet dat je iets geeft.
0: Dat is waar. Ja.
2: En Gert-Jan heeft dubbel plezier. Want die is zowel jarig en die heeft dus open oma-dag.
0: Mooi. Nou, die komt helemaal niks tekort. Wij zijn er morgen natuurlijk weer met opa en oma dag. En we geven hem zometeen aan Mr. Arbeidsvitamine Hans Schiffers. Wat ons betreft...
1: Een goede dag!

0: Samen Max.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
5: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten. Nothing
6: ever stays. The Boys of Dungeon Lane. Nothing comes to mind. Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney. No one can erase. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney. The days we left behind. Is nu overal verkrijgbaar.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
10: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
13: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
15: Goedemorgen Hans. De wereldwijde hulpverlening staat onder druk door de crisis in het Midden-Oosten. De stijgende brandstofprijzen en de onzekerheid rond de straat van Hormuz leiden tot logistieke problemen. En dat heeft volgens UNICEF directe gevolgen voor kinderen in crisisgebieden.
16: Ook onze schepen met humanitaire hulp die moeten vaak omvaren via Kaap de Goede Hoop, waardoor hulpgoederen 2 tot soms wel 4 weken later aankomen. Maar we zien dus ook dat bijvoorbeeld de kosten voor luchtvracht, een heel belangrijke manier om vaccins te vervoeren, dat die soms al tot 50-70% duurder is.
15: Ook het transport van speciale voeding voor ernstig ondervoede kinderen kost nu zo'n 30% meer volgens UNICEF. President Trump heeft een bekende van hem aangesteld als hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Het gaat om Bill Pulte. Volgens Amerikaanse media heeft hij geen enkele ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Dit democratische congreslid heeft er dan ook totaal geen vertrouwen in.
0: James, Bill Pulte is deeply unserious, deeply dangerous and deeply unqualified. Why in the world should Democrats or any member of Congress trust Donald Trump or Bill Pulte with the privacy of the American people?
15: Pulte is de oud-directeur van een onafhankelijke toezichthouder die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Lange files tussen Den Bosch en Tilburg vanmorgen omdat de stoplichten op de N65 niet meer werken. Daardoor is niet alleen het verkeer op die provinciale weg vastgelopen, maar ook daarvoor nog op de A65, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. De verkeerslichten zijn nieuw, maar niet goed afgesteld.
17: En daarom zijn nu alle verkeerslichten uitgeschakeld. Ze knipperen oranje, zorgt voor een grote verkeersinfarct, grote vertraging. Dat lijkt erop dat het niet binnen een paar uur is opgelost, want vandaag moet Rijkswaterstaat alle verkeerslichten opnieuw gaan inregelen.
15: Ja, die storing ontstond rond 7:00 vanmorgen en om 8:00 was de vertraging al opgelopen tot 1:00. Rijkswaterstaat heeft verkeersregelaars ingezet op alle kruisingen. En de beker van het WK voetbal is gearriveerd in New York en daar werd natuurlijk even een momentje van gemaakt met burgemeester Mamdani. Daarna konden scholieren de wereldbeker bekijken en fotograferen in het American Museum of National History.
18: Who's ready for the World Cup?
19: I told my dad about it and he was so jealous.
20: I was like, oh my god, can I just touch it?
15: Ja, de eerste WK-wedstrijd is op 11 juni. Het weer bewolkt met af en toe zon en een enkele bui. Het wordt maximaal 20 graden.
21: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Otis Redding en James Brown, die konden dat beter zingen dan hun 21-jarige protégé Arthur Conley. Dank aan Henry voor de afgelopen uren. Het was mooi. En wij gaan weer platen draaien hier natuurlijk, zoals we altijd doen in arbeidsvitamine. De aanvragen die halen we uit Borger, Drenthe en Zoeterwoude, Zuid-Holland. Uit Borger zijn het de paragolfers en buddies van golfclub De Sems Landen. Jan Elema die stelt ze voor als golfers met een beperking die iedere ochtend, woensdagochtend spelen met een gezellige nazit. We nemen lessen, we houden wedstrijden en hebben een jaarlijkse uitwisseling met paragolfers uit Ommen, aldus Jan. En hierbij onze favorieten, die liggen dus hier op tafel. Jan Berg uit Zoeterwoude is pensionado, luistert veel naar arbeidsvitamine. Jan Berg wil graag hopen dat zijn persoonlijke aanvraag wordt uitgezonden. En is daar natuurlijk van tevoren ook vanzelfsprekend van op de hoogte gebracht. Dus daar gaan we, Jan.

achter de tel altijd bij hem. Is eigenlijk de volmaakte personificatie van dus niet die J.J. Kill. Call Me The Breeze was dat. Daarvoor Don't Give Up van Peter Gabriel en Kate Bush. Als Dolly Parton ooit ja had gezegd tegen dat duet, hoe anders zou dat dan hebben geklonken? Maar voor ons ook heel mooi, want uiteindelijk Kate

Een van de mooiste Beatle-liedjes nog steeds. Je zult maar 24 zijn. En dit schrijven, John Lennon deed dat natuurlijk voor de Beatles. En ik heb ooit Adam Curry aan de telefoon gehad in arbeidsvitamine notabene op 3FM. En die vertelde mij dat zijn dochter Christina Curry ter wereld kwam, terwijl in het ziekenhuis tijdens de bevalling de radio aanstond en dit liedje voorbij kwam, In My Life. Ik ben dat nooit vergeten. Dat was een hele mooie vertelling van hem. En later werd dat ook bevestigd door Patricia Paar, die natuurlijk daar ook bij was. Zoals dat heet. Dat klopt dus. You Ain't Seen Nothing Yet. Dat is de eerste stotterplaat die ooit het grote publiek bereikte. En het blijft altijd leuk van Beckman Turner Overdrive. En het eilandje dat niet bestaat. Waarvan een legio verzonnen zijn in de popmuziek. Denk aan Kokomo. Dat was vandaag La Isla Bonita van Madonna. Arbeidsvitamine met Johnny Tillotson. Without You.

grote man, Otis Redding was dat, die zijn belofte nooit helemaal kon waarmaken, omdat hij maar 26 is geworden. I've got dreams to remember, Otis Redding. Daarvoor Right Back Where We Started From van Max en Nightingale. Dat was een leuk demootje dat ze toen inzong, maar het was eigenlijk per ongeluk een ongelooflijk grote hit hier. En je hoorde ook nog Johnny Tillotson. Dames en heren, Billy Joel, The River of Dreams.

Devly Brothers in de arbeidsvitamine van die Death Discs en Teenage Tragedies. Dat sprak enorm tot de verbeelding van die jonge levens die ineens zomaar konden eindigen. Dat was in de mode toen. Daarvoor ook in de mode platina blonde haar van Rod Stewart en een legging met luipaardprint en een zilveren spandex vestje aan. Dat trok hij dan aan op het podium als hij Do You Think I'm Sexy zonk. En daar weer voor Billy Joel met River of Dreams. Mooie muziek in de arbeidsvitamine de hele ochtend op aanvraag uiteraard. Want dat doen we elke dag zo. Dit is Them met It's All Over Now, baby.

0: arbeidsvitamine. Fijne show, goede muziek en elke dag anders.
1: Arbeidsvitamine is jullie dagelijkse programma. Van maandag tot en met vrijdag op NPO Radio 5.

Dr. Ruth en de Gypsy Wave Banner waren dat, zo noemden ze zich. Maar wij kennen ze vooral als Womack & Womack met Teardrops. En daarvoor It's All Over Now Baby Blue in de arbeidsvitamine. We hebben een leuke puzzel die op te lossen is, vandaag ook weer. Net als elke dag via arbeidsvitamine.nl zie je welke tekening er staat. En daar moet je dan een titel bij bedenken en een artiest van een bekend nummer, in de meeste gevallen. En daar win je deze week twee kaartjes voor van een feel-good film die nu uit is. Treat Her Like a Lady. Anders dan die doet vermoeden is dat een Nederlandse film. Een vrouw met veel schulden die haar kinderen desondanks de vakantie van hun leven bezorgt. Dat is in de kortste samenvatting ervan. Nou, dan genieten we nog even van Frankie Knuckles. De godvader van de Chicago House destijds. Ook alweer lang geleden.

0: beste evergreens.
1: Dit is NPO Radio 5. NPO Radio 5.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
7: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 10 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
14: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller moeten kunnen ingrijpen bij demonstraties. Volgens verslaggever Wilco Boom is een belangrijk onderdeel dat burgemeesters eerder de mogelijkheid krijgen om demonstraties te verplaatsen.
15: Nu kunnen ze overigens ook wel opdracht geven om een demonstratie te verplaatsen, maar in de praktijk heeft dat niet altijd het gewenste effect. En daarnaast wil het kabinet het strafrecht aanscherpen, zodat demonstranten eerder kunnen worden vervolgd als ze bijvoorbeeld vernielingen hebben gepleegd of infrastructuur zoals spoorwegen of snelwegen blokkeren.
14: Na de zomer debatteert de Tweede Kamer over het voorstel van de ministers Heerma en Van Wil. Bij een steekincident in Rotterdam is een jongen van 16 vannacht zwaar gewond geraakt. Hij is volgens Omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Een van hen werkte niet mee bij zijn aanhouding, waarop agenten een politiehond inzetten. Het minderheidskabinet van premier Jette is vandaag 100 dagen oud. D66, VVD en CDA trapten af met grote ambities, maar er is nog weinig terechtgekomen van de plannen. GroenLinks-PVDA-fractievoorzitter Klaver vindt dan ook dat het kabinet het regeerakkoord moet openbreken.
16: 66 zetels steunen dat regeerakkoord en daardoor zit het vast. Kijk, dat vuilbrief de bonden niet aan tafel krijgt is niet het probleem van sociale zaken, van dat ministerie. Het is het probleem van het hele kabinet. En als er niet geschoven wordt, als er niet geld ook ergens anders gevonden kan worden op de begroting, ja, dan houdt het op. Dan komt er geen steun in de samenleving en ook niet bij ons.
14: Klaver diende ook een motie in, die in de Kamer is aangenomen, en dat heeft tot gevolg dat regeringspartijen geen politieke akkoorden meer zullen sluiten met politici die omvolkingscomplotten verspreiden of oproepen tot geweld tegen asielzoekers. En in Tilburg hebben middelbare scholieren hun dronekunsten laten zien tijdens de Drone Cup Finals. Volgens de organisatie ontdekken jongeren bij deze wedstrijd hoeveel mogelijkheden er zijn met drones. Nou, deze jongen viel buiten de prijzen, maar vindt dronevliegen wel heel leuk en wilde wel even uitleggen hoe het werkt.
0: En deze is omhoog en naar beneden. En dit is eigenlijk de stuurknop. Dus dan kan je zo en zo hem helemaal sturen.
4: Dus eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk?
0: Nee, het is helemaal niet zo moeilijk.
14: Ja, de verslaggever van Omroep Brabant had er toch iets meer moeite mee. Het weer dan, bewolkt en een enkele bui, tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 20 graden.
12: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Nou, het hoogvliegende Bohemian Rhapsody en het krullerige Killer Queen was You're My Best Friend eigenlijk best een frisse wind. Van de hand van de bassist van de groep John Deacon. Dat daar bij vitamine zijn dit ook. En de aanvragen die komen van Jan Berg uit Zoeterwoude. Net als veel pensionados heeft hij veel tijd om te luisteren naar arbeidsvitamine. Aan hem als aanvrager is het wel besteed om met een lijst te komen die hij opstuurde naar arbeidsvitamine.nl. En dat kan iedereen doen die nu dit programma hoort natuurlijk. Dan hebben we ook de golfclub De Semslanden in Borger, die paragolfers de mogelijkheid biedt om golfers met een fysieke of mentale handicap tegen elkaar uit te laten komen. Op woensdag is dat, met een gezellige nazit, begrijp ik. Ze zijn er met z'n twintigen en doen dat al bijna 10 jaar. In Noord-Nederland is golfen voor mensen met een beperking alleen mogelijk in Ommen. En bij ons in Gasselte staat hier.

morgenochtend is het zover. Nog voor Goeiedag Hendrikman hoor je Bert Kranenbarg live vanuit Frankrijk. Vanaf 4 uur 's morgens brengt hij het laatste nieuws, de sfeer en de verhalen van de Alpe d'Huez. Zet je wekker vroeg en luister mee.

zijn plaat I'm a Writer, Not a Fighter. En eigenlijk een liedje om zichzelf een beetje op te warmen op de piano. Maar dat werd een leuke single van hem, Get Down, Gilbert O'Sullivan. Daarvoor Stay With Me Till The Morning van Vicky Brown. Doet mij ook denken aan Alpe d'Huez. Want Vicky Brown heeft natuurlijk ook de strijd tegen kanker destijds verloren. Daar gaat het morgen allemaal over. En Bert Kranenbarg die zendt al de hele week uit vanuit Frankrijk. Hij is vandaag op dit moment, as we speak, bezig om de berg op te gaan met zijn supersonische bike. Hoofd tussen 11 en 12 aan te komen. En vandaag heeft hij natuurlijk de live-uitzending daar vandaan. En vanavond ligt hij dan op de massagetafel. En dan spreekt hij met Gerja Wolf hier op deze zender. Morgen om 4 uur moet je erbij zijn. Want dan begint die hele Alpe d'Huez. En dan heb ik hem morgen om rondstreeks deze tijd ook even aan de telefoon. En om te vragen hoe het allemaal gaat. Dan spelen we geen puzzel. Maar die hebben we vandaag dan weer wel.

0: Chronische bike hoofd tussen 11 en 12 aan te komen. En vanmiddag heeft hij natuurlijk de live-uitzending daar vandaan. En vanavond ligt hij dan op de massagetafel. En dan spreekt hij met Gerja Wolf hier op deze zender. Morgen om 4 uur moet je erbij zijn, want dan begint die hele Alpe d'Huez. En dan heb ik hem morgen om rondstreeks deze tijd ook even aan de telefoon. En om te vragen hoe het allemaal gaat. Dan spelen we geen puzzel, maar die hebben we vandaag dan weer wel.
1: De arbeidsvitamine-puzzel.
0: En die puzzel gaat vandaag dan over 4 stukjes weer. 1, 2, 3, 4, zo noemen we ze altijd. En vandaag gaat het om een van de grootste Duits-talige hits die er gemaakt is en die je ook nog regelmatig bij ons hoort. Met de woorden Marmorstein und Eisenbricht, aber unsere Liebe nicht, alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu.
1: 1.
0: Als je het beroemde arbeidsvitamine puzzelboek wilt winnen, met tekeningen van mij er onder meer in, dan moet je even reageren via de NPO Luister-app. Wat is de juiste volgorde waarin we dit lied weer helemaal...

0: Tavares. Toch altijd een strategische keuze was die naam. Maar het is gewoon een familienaam die heel normaal is. Ook op de Kaapverdische eilanden waar ze vandaan kwamen. Tavares dus met Don't Take Away the Music. Daarvoor The Simple Minds met Don't You Forget About Me. En we hoorden ook nog 96 Tears van Question Mark and the Mysterians. Een beetje een sadistisch plaatje, want de zanger huilt niet alleen 96 tranen. Hij hoopt ook dat hij haar terugkrijgt. En wanneer hij het dan uitmaakt, dat zij 96 tranen zal plengen.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Michael Tanzer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Leuk je te spreken.
0: Ja, leuk. Is dit een Duitse oorsprong die ik vermoed, Michael Tanzer?
2: Ja, inderdaad. Ik ben oorspronkelijk uit Oostenrijk, dus...
0: Ja.
2: Maar ik leef al 49 jaar in Nederland.
0: Oh, ja, oké. Ja. Ik hoor heel klein beetje inderdaad een Duits, mag ik zeggen, Oostenrijks accent. Ik weet niet hoe je dat moet noemen dan. Ook, maar,
2: ja, sommigen zeggen uit Limburg een beetje. Dat horen ze er wel eens uit of zo, maar ik heb niks met Limburg te doen. Dus,
0: nee, oké.
2: Ik woon in Zevenaar, dus.
0: In Zevenaar woon je, oké. Okay. Nou, dan weten we al best veel even van je. En vooral die Marmerstein op de IJsselbrecht, die heeft even je kopzorgen bezorgd, maar niet lang voor misschien wel. Was het makkelijk of niet?
2: Nou, het was eigenlijk vrij makkelijk. Het was mijn eerste poging, denk ik meteen. Volgens mij is het dat. Dus in toetsen, want ik luister meestal vertraagd, dus ik ben sowieso al een beetje aan de late kant met insturen. Dus,
0: hoezo vertraagd? Hoe luister je vertraagd?
2: Via online. Of via de Google dinges, of via de
0: ik begrijp wat je bedoelt, ja. Maar dat is niet vertraagd, want uiteindelijk betekent dat ik tot 5 minuten geleden nog allemaal oplossingen binnen zag komen. Dus mensen moeten het soms langzaam vermalen even, dit spel. Het is niet wie het eerst reageert. We pakken gewoon iemand eruit die een interessante oplossing heeft.
2: Ja. Maar meestal als ik de lijn verbreek of zo, dan kan ik het nog gaan luisteren. Dus,
0: Het zit
2: wel vertraging op. Dus,
0: ja, dat snap ik inderdaad, ja, dat is waar. Maar goed, de opgave is voor niet iedereen even makkelijk te antwoorden.
2: Ik ben heel blij met mijn puzzelboekje. Dat wou ik heel graag.
0: Nou, je hebt het nog niet gewonnen, per se.
2: Nou ja, ik vind die crypto-pictures van jou altijd geweldig.
0: Oké, nou, dat is leuk om te horen. Maar dan nu toch eerst even checken of je de goede oplossing had.
2: Ja. Ik had 2, 1, 4, 3.
1: 2. 1. 4.
0: Ja, nu mag ik je officiële hand geven. Je hebt het goed. En je krijgt van mij het puzzelboek toegestuurd, inderdaad. Hartstikke leuk.
2: Ja, ik weet niet of er een mogelijkheid is of dat ik in kunt schrijven.
0: Oh, dat doe ik even voor je.
2: Heel mooi. Ik vind het geweldig. Je mag er ook een karikatuur van maken. Maar dan ook wat je wil.
0: Van jou? Ik ken je niet. Het is geen idee.
2: Ik ben 2 meter 8 lang.
0: Oh, daar ga ik al wat mee.
2: Oké. Okay. Nou. Oh. Aan

0: That's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Ja, het kon niet anders dan dat het een majeure impact had op de wereld toen David Bowie dit mooie nummer met die orchestraties van Paul Buckmaster opnam. Dat Space Oddity. Overigens zou hij later ontkennen dat hij inderdaad graag die ruimtereizen zou maken.
2: I'm the last person on Earth that would ever actually be an astronaut.
1: Ja, ja, dat nam me dan ook maar weer aan van hem. Mooi om dat te horen. Space Oddity, daarvoor de muziekpuzzel met Marmorstein und Eisenbricht. Morgen weer zo'n puzzel. Maar eerst nu Carly Simon, Coming Around Again.

Hallo, ik ben André Rieu. Muziek is voor mij een van de mooiste dingen van het leven. Ik zou niet zonder kunnen. Arbeidsvitamine is een heerlijk programma. Als je muziek

0: The Boys of Dungeon Lane.
1: Nothing comes to mind.
0: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
1: No one can erase.
0: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
1: The days we left behind.
0: Is nu overal verkrijgbaar.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie, ik?
2: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
3: Echt waar?
2: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
3: Dat is stoer van mij.
2: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
3: Woehoe!
2: Op sunweb.nl.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraamvogels vliegen naar het zuiden.
13: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: Het 11 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
20: GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro. Dat oordeelde de Raad van State een half uurtje geleden. Lokale partijen die al Pro in hun naam hebben zitten, hadden bezwaar. Ze zijn bang voor verwarring. Maar de Raad van State ging daar niet in mee, zegt verslaggever Wilco Boom.
21: Volgens de Raad van State gaat de eerdere beslissing van de kiesraad om de naam Pro voor GroenLinks-PvdA toe te staan alleen over landelijke en Europese verkiezingen en niet over lokale verkiezingen. En daarom had de kiesraad volgens de Raad van State geen enkele grond om de goedkeuring voor die nieuwe naam van GroenLinks-PvdA te weigeren. En hebben ze dat dus terecht toegestaan.
20: Iran heeft drones en raketten afgevuurd op Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein. Dat zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum in de straat van Hormuz. De gesprekken over een staakt het vuren liggen stil, zolang Israël zich niet terugtrekt uit Libanon, zegt correspondent David Poort.
0: Iran die houdt op dit moment nog steeds vast aan een soort van allesomvattende deal. Maar Netanyahu wil daar nog niet aan, want die wil verder met het bestrijden van Hezbollah. En ja, ondertussen gebeurt er dus weer dit in de Persische Golf. En misschien niet zo heel erg gek natuurlijk als het allemaal langer duurt.
20: Een grote plofkraak, dit keer op een geldautomaat in Voorburg. Twee winkels zijn flink beschadigd geraakt. Bij een woonwinkel ligt de pui eruit en ook de boekhandel ernaast heeft schade. En de geldautomaat van de bank zit precies tussen die twee winkels in, zegt deze verslaggever van Omroep West.
1: De hele omgeving rond de ASM-bank en de blendende Bruna is afgezet. Er kan eigenlijk helemaal niemand bij. De technische opsporing is daar bezig met foto's maken. En die Bruna, ja, daar gaat het niet goed mee. De hele voorgevel ligt eruit. Ik sprak net een mevrouw die daar werkt en die was wel eventjes binnen geweest. En die zei van ja, het hele interieur is naar achter geblazen, achter in de winkel.
20: Omwonenden hoorden vannacht ook een harde knal. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanmorgen samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg, de bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. En daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, soms zon, maar er valt ook een enkele bui en het wordt 18 tot 20 graden.
18: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

je stadions vanaf zo'n uur om het live uit te laten voeren. Het bleek ineens uit de basement van Tom Scholz' studio vandaan te komen. Niet voor niets werd hij ook later rijk met de Rockman, een amplifier waarmee je groot geluid kon maken zonder de speakers allemaal op elkaar te stapelen. Het hele project noemde hij Boston, More Than a Feeling. Afijn, je hebt er vast eens langs horen komen, ook in de arbeidsvitamine. Vandaag hebben wij aanvragen van Jan Bergert Zoeterwoude en van paragolfers en hun buddies van golfclub de Semslanden in Borger. En morgen is een speciale dag op NPO Radio 5, want dan is de Alpe d'Huez, waar een heleboel vrijwilligers bij betrokken zijn. We hebben dan ook Bert Kranenbarg, die op dit moment waarschijnlijk ergens op weg is naar de top van die Alpe d'Huez, waar hij vanmiddag dan ook verslag van doet in zijn programma.

Nummer 1 in 1973. Thelma & Joyce, dat waren de dames Dawn en Tony Orlando met Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Daarvoor de Roemeense Michael Cretu en de Duitse Sandra Lauer, die Gregoriaanse gezangen populair maakte. In combinatie met ondeugende gedachten uit de koker van Marquise de Sade, die als schrijver, en essayist en filosoof in de 18e eeuw berucht en beroemd was. En daarvoor hadden we ook nog Sammy van Ramses Shaffi. Apple Knockers Flophouse. QB in the Blizzard.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Mooi hoor. Lou Reed, hij was 30 toen hij Transformer maakte. Zo'n Walk on the Wild Side stond erop en Vicious. Dat doe je maar één keer in je leven zoiets. En dan dit, dat toch regelmatig op verzoeklijstjes opduikt bij ons. Irene Cara hoorde je met Fame. Alsof het snelweg zit op dit moment. En wie komt daar voorbij, stap er even bij hem in. Fergal Sharkey.

Deze London Festival Orchestra onder leiding van Peter Knight. Dat stond op de hoes geschreven bij de Moody Blues. Maar waarschijnlijk is het gewoon vooral dat ze het zelf deden en alles uit die mellotron haalden. Want er zit een heel orkest achter met dat Tuesday Afternoon van Days of Future Past. Zo heette die plaat. Daarvoor 6345789. Ik vraag me af wie dat nummer destijds heeft gedraaid en wie er dan opnam als je dat belde. Wilson Pickett was dat. En daar weer voor Good Heart van Fergal Sharkey. En dan is hier die man die met 79 jaar nog steeds ontbloot op een podium staat en doet alsof hij de grootste is. En dat is leuk om naar te kijken altijd, want het is een enorme nozem. Iggy Pop.

Voel me net zo'n hondje af en toe dat je vroeger achter in de auto zat staan met zo'n kopje dat helemaal zo heen en weer gaat. Je hebt geen andere keuze bij de Mavericks met Dance the Night Away. Het zit goed in elkaar. Daarvoor Iggy Pop met Lust for Life. En dan zijn we er alweer bijna doorheen, maar we hebben nog één verzoek liggen hier. En dat is nogal een lijvig stuk van Rick Davies van Supertramp. Die dat schreef voor de band. Rudy,

0: Ja, mooi is dit hoor. Rudy van Supertramp, we draaiden dat als slotstuk van deze aflevering van Arbeidsvitamine. Het lijkt leuk om dat weer eens te horen, zegt Frederik. Ik weet niet waar dat naartoe leidt, dit spannende intro. Dacht even aan Lady Grinnin van David Bowie. Ook een mooi nummer met een piano intro. Maar het was dus Supertramp van Crime of the Century, die mooie luisterplaat. Dit waren ze, de Arbeidsvitamine, met de aanvragen, die zal ik zo meteen nog even noemen. Maar morgen is natuurlijk een speciale dag hier.
1: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers, ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker, ingezameld door het grootste goede doelevenement van Nederland. Deze week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Berto 5 is erbij. Iedere middag vanaf 4 uur en morgen de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez, want opgeven is geen optie.
2: Deze hele week op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.
3: NPO Radio 5.
0: Nou, daar ben je helemaal bijgepraat. Morgen zijn we er weer met nieuwe aanvragen. Jan Berg, het Zoeterwoude, deed vandaag mee. En ook nog de paragolfers en buddies van golfclub de Semslanden in Borger. Is alles gezegd? Alles is gezegd, alles is gedraaid. Lunch lekker met Daniel Dekker en maak er een fijne dag van. Tot morgen dan maar.
4: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
5: Ben je psychiater?
6: Ik ben psycholoog.
7: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
4: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
8: Interessant, hè, de menselijke geest?
6: Ik zal eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
9: Het valt ook niet mee.
4: Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf 378 euro per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
17: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets... depont.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
5: 12 uur, het nieuws met Carlijn Bari. Goedemiddag, Carlijn.
9: Goedemiddag, Daniel. Oekraïne heeft vannacht diep in Rusland aanvallen uitgevoerd. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zouden in de door Russen bezette provincie Donetsk in Oekraïne een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. NAVO-chef Rutte is nu in de Oekraïnse hoofdstad Kiev om met president Zelensky te spreken. Rutte is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Erben Wennemars heeft een herseninfarct gehad. De oud-schaatser voelde zelf al aan dat het niet goed ging, omdat hij in een telefoongesprek steeds warriger ging praten. Hij is daarop naar de huisarts om de hoek gefietst, schrijft zijn vrouw Renate in een column in de Stentor. In het ziekenhuis kreeg hij een scan en bloedverdunners. Inmiddels is hij weer thuis. Een medewerker van een begraafplaats in Den Haag is aangehouden omdat hij verdacht wordt van het roven van sieraden uit graven. Die zou hij bij een goudhandel te koop hebben aangeboden. De politie kwam de 60-jarige man op het spoor via een tipgever. Het Haagse College van Burgemeester en Wethouders reageert geschokt en schrijft dat het afschuwelijk moet zijn voor de nabestaanden. Om te voorkomen dat er in Utrecht weer busritten uitvallen, krijgen buschauffeurs van Transdev in de zomermaanden dubbel betaald. Sinds Transdev het vervoer overnam van Q-bus ontstond chaos, maar de laatste maanden gaat het beter omdat er gesneden is in de dienstregeling. Toch zijn er nog altijd tekorten.
19: Wij komen op dit moment toch nog gauw 120 chauffeurs tekort. En in de zomerperiode vanwege het verlof is dat natuurlijk ietsjes meer. Vandaar ook deze maatregel. Het betekent dat wij hen vragen of zij een extra dag willen werken. En die zullen we dan of in tijd vergoeden, zodat ze op een later moment wat meer verlof kunnen nemen, of dat we ze dubbel betalen.
9: Chauffeurs die hun vakantie al hadden geboekt kunnen gewoon gaan, zegt de busvervoerder. En in Schiedam is een winkelcentrum onder water gelopen. Vanmorgen sprong de sprinklerinstallatie aan en het lukte de brandweer niet direct om het bedieningspaneel van die sprinklers te vinden. Toen dat wel was gelukt, was er nog een probleem, zegt deze verslaggever van Omroep Rijnmond.
20: Het water stroomde nog niet weg omdat het afwateringssysteem verstopt zat. Dus de wateroverlast is behoorlijk en daardoor kunnen mensen hier even niet winkelen hier in het centrum.
9: Er was geen brand, de sprinklerinstallatie ging mogelijk aan door een harde klap. Meerdere winkels hebben waterschade. Het weer, een mix van wolken, soms zon en een enkele bui. Het is 16 tot 20 graden.
5: Dankjewel. Nou, je blijft in de buurt, hè?
9: Altijd.
5: Gaan wij vast aan tafel.
21: Lunch lekker met Daniel Dekker.

Frankrijk bij de Alpe d'Huez. De Alpe d'Huez. Je mag er namelijk ook naar boven lopen. En vandaag is een soort generale repetitie. En morgen gaat dat dan echt gebeuren. Bert Kranenburg is daar. Dus je hoort er alles over. Ook vandaag op NPO Radio 5. Goedemiddag en welkom aan de Omroep Max Lunchtafel. Daar zitten we weer samen met zometeen Twan Huis aan de telefoon. Die heeft een boek geschreven over een wandeltocht die hij gemaakt heeft met zijn zoon. En Jeroen van de Boom was met de familie in Amerika. En daar bedacht hij dat hij twee liedjes tegelijk ging uitbrengen. Hoe dat precies in elkaar zit, dat horen we later. Want hij is te gast in onze lunchtafel woensdag 3 juni. Dit is Lunch Lekker.

0: die tijd Genesis. En die Invisible Touch. Nogmaals, hartelijk welkom. Eet smakelijk voor thuis. Daar zijn we weer. Het lunchprogramma hier op NPO Radio 5. Lunch, lekker, zeggen we altijd. Maar ook nog de Young Ones van Cliff Richard uit die jaren 60. Nou, ik heb een echte wandelaar aan de telefoon. Want dit is al het tweede boek over het wandelen. En ja, toch wel bijzonder ook. Twan Huis, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, hallo.
0: Ja, het Droompad, dat schijnt een hele beroemde wandelroute te zijn in Europa. Maar jij bent daar helemaal in thuis volgens mij, hè?
1: Ja, dat klopt. Nee, het Droompad is inderdaad een hele beroemde route in Duitsland, Oostenrijk en Italië. En veel jongeren zitten erop. En het is een prachtige reis van München naar Venetië. Van 550 kilometer. En daar heb ik 3,5 jaar geleden aan mijn zoon gevraagd, Jack, of hij het leuk zou vinden om met mij die wandeling te maken. En dat hebben we gedaan. Hij was niet meteen, stond hij te springen van enthousiasme, want hij was 16 toen ik het hem vroeg. Maar uiteindelijk stemde hij toe en zei hij, als we het dan in 2 etappes kunnen doen, dan doe ik het graag. Dat hebben we gedaan, althans dat wilden we doen, maar tijdens de 2e etappe overleed plotseling mijn vader. Dus toen hebben we het moeten afbreken en hebben we afscheid van hem genomen, dus dat was heel verdrietig. En vorig jaar hebben we de tocht wel kunnen afmaken, hebben we Venetië bereikt. En toen bleek dat mijn moeder ziek werd en die is kort daarna overleden. Dus het hele boek is niet alleen het verslag van een wandeling van Jack en mij van München naar Venetië. Maar het is vooral ook een afscheid van mijn ouders en een familiekroniek en een in memoriam.
0: Ja, nou dat geeft een hele andere lading ook aan het boek. Gecondoleerd, Twan, alsnog. Want dat lijkt me wel iets als je onderweg bent en dan ook juist met je zoon. Dat wel even binnenkomt natuurlijk. Want dan heb je een hele andere, hoe moet je dat nou zeggen? Een hele andere mindset als je daarna weer gaat lopen met Jack.
1: Nee, dat is ook zo. Toen het bericht binnenkwam, mijn vrouw belde ons op vanuit Amsterdam. En die had net mijn moeder aan de lijn gehad. Je vader is gevallen in de keuken en het ziet er heel slecht uit. Dus ja, ik heb slecht nieuws. Jullie moeten de wandeling onderbreken. En dat was ook helemaal terecht, want een uur later is mijn vader overleden. Maar het jaar daarna, dus vorig jaar juli, toen we de wandeling opnieuw weer oppakten, ging het natuurlijk heel veel over mijn vader. En ook over mijn moeder, maar vooral de herinnering aan hem. En ik heb het geluk gehad, en Jack dus ook, ik heb fantastische ouders die ons altijd gesteund hebben en geen enkel taboe hebben opgelegd. Dus daar zijn Jack en ik, daar raakten we niet over uitgesproken natuurlijk in de berg. Dus het was een wandeling die het verlies zachter maakte. En het afscheid makkelijker, omdat dat wandelen zo verzachtend werkt in dit soort moeilijke periodes.
0: Ja. En niet zomaar een wandeling, een route van 555 kilometer van München. Dus je vertelde dat net door de Alpen naar Venetië. En dat is nogal wat natuurlijk. Hoe hebben jullie dat mentaal en fysiek aangepakt daar? Maar je moet wel een beetje fit zijn.
1: Nou, je moet een beetje fit zijn, dat is zeker zo. En bovendien, als je aan zoiets begint, dan weet je eigenlijk niet precies waar je aan begint. Dus we hebben alle fouten gemaakt, laat ik voor mezelf spreken. Ik heb alle fouten gemaakt die je maken kan. En ik was ongeduldig af en toe, daar werd ik door mijn zoon op aangesproken. En ik zat te veel op mijn telefoon. Maar wat vooral onhandig was, was dat ik op dag 1 toen hij een blaar kreeg hij er een dikke blarenpleister op plakte. Ik s'avonds zei van, joh, trek het er in één keer af, want dat is eigenlijk het advies wat mijn moeder ook altijd gaf. Dan kan er wat lucht bij. Maar wat ik niet wist is dat je dat bij een blarenpleister niet moet doen. Oh. Dan moet je er vanzelf af laten vallen. Dus toen trok hij een lap vlees mee op zijn hiel, op zijn blaar.
0: Oh,
1: en toen heb ik bijna meteen onze

0: de tocht gesaboteerd. Maar het is uiteindelijk goed gekomen. En meer nog dan dat, want dat nieuws dat krijg ik eigenlijk net terwijl wij aan het praten zijn met elkaar binnen. Heel veel mensen herkennen zich in het boek. En het is net bekend geworden dat het door lezers zo massaal gekocht wordt dat het nu op nummer 1 staat in de bestsellerlijst sinds een half uur.
1: Nou, ik kreeg net ook een pushmelding, dus ik denk, hé, die heb ik aan de telefoon, Twan Huis met zijn nieuwe boek. Nou, niet te geloven, toch? Nou, gefeliciteerd
0: daarmee. Goeie
1: timing, hè? Ja, maar dat is ook wel mooi, toch? Met alles wat hierachter zit.
0: Nou, daar ben ik heel blij mee, want ik heb nooit in mijn leven een persoonlijk boek geschreven. En dit is wat ik als einde eerbetoon ook aan mijn ouders, die het fantastisch hebben gedaan. En juist bij dit boek, ik heb meerdere boeken geschreven, maar bij dit boek denk ik van ja, hier ben ik nu wel heel erg trots op en blij mee. En dan vind ik het ook fantastisch dat de lezer het ook ontdekt.
1: Ja, en vooral ook omdat jij door je ouders eigenlijk het wandelvirus hebt opgedaan.
0: Ja, want die hebben mij en mijn zus hebben ze op jonge leeftijd meegesleept het wandelpad op. Zeer tegen onze zin, want zo vergaat het heel veel kinderen. Ook nu nog. Ik krijg heel veel verhalen te horen van mensen.

0: nooit in mijn leven een persoonlijk boek geschreven. En dit is een, wat ik als einde eerbetoon ook aan mijn ouders, die het fantastisch hebben gedaan. En juist bij dit boek, ik heb meerdere boeken geschreven, maar bij dit boek denk ik van ja, hier ben ik nu wel heel erg trots op en blij mee. En dan vind ik het ook fantastisch dat de lezer het ook ontdekt.
1: Ja, en vooral ook omdat jij door je ouders eigenlijk het wandelvirus hebt opgedaan.
0: Ja, want die hebben mij en mijn zus hebben ze op jonge leeftijd meegesleept het wandelpad op. Zeer ja. Tegen onze zin, want zo vergaat het heel veel kinderen. Ook ja. Nu nog. Ik krijg heel veel verhalen te horen van mensen die zeggen, ja, mijn kinderen willen niet mee, die vinden het verschrikkelijk. En ik zeg dan wel eens, maar ik moet iedereen zelf weten natuurlijk, van nou, misschien een beetje zachte dwang. Want later zal toch blijken dat de kans heel groot is dat ze het dan wel oppakken. En bovendien, we zitten al zoveel, we doen al zo weinig, dus weg achter die schermen. En de natuur in, want dat, daar is het echt mooi toeven.
1: Ja, als je wandelt zie je ook veel meer natuurlijk.
0: Precies.
1: Twan, heb je nog een, iets op je lijstje staan van een wandelroute die je nog wil doen? Want er zullen er wel meer zijn in Europa, denk ik.
0: Ja, nou, wat het leuke is, ik kreeg heel veel reacties op mijn mail of mijn website en via Instagram en LinkedIn van mensen die geïnspireerd raken door het boek. Dus sommige vragen advies aan mij of hebben ook hun ouders verloren. Dat komt natuurlijk ook heel veel voor. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel mensen, en dat is hartstikke leuk, die mij ongevraagd, maar daar ben ik heel blij mee, mijn routes doorsturen.
1: Oh.
0: En dat zijn er nu zoveel dat ik aan het kijken ben welke zou ik nou het mooiste vinden om, nadat ik met Jack ben geweest, misschien zelfs wel met mijn dochter nog een keer op pad te gaan, die nu 17 is. Ja. Maar die reageert nog niet heel enthousiast op mijn plannen.
1: Nee, nou ja, het is misschien ook wel een keer goed, ja, ik bedoel, moet je helemaal zelf weten natuurlijk, om het alleen te doen, hè?
0: Nou ja, dat is eigenlijk, ik wandel heel graag met familie en met vrienden. Maar dat is wel een goede opmerking van je, want ik heb nooit alleen gewandeld en misschien moet ik dat een keer uit gaan proberen.
1: Ja. Nou, je hebt in ieder geval een prachtig boek gemaakt en daar ga ik je even succes mee wensen. Leuk dat je even aan de telefoon kwam, Twan.
0: Dankjewel, man.
1: Ik wens je een hele mooie, fijne woensdag en hopelijk sta je nog lang nummer 1.
0: Hoop ik ook. Jullie een fijne uitzending.
1: Dankjewel.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Waar zijn je nou, smut?
2: Ja, smut.
1: Wat is dat?
2: Nou, dat is dus erotische literatuur. Dus ja.
1: Oh, dat schrijf ik even op. Dus, dat wist ik helemaal niet, joh.
2: Ja, nee, dat weet je nu dus wel.
1: Ja, ik ben ook weer wat geleerd. Ja.
0: En dit ook.
1: Ja, je kan wat tips aan André ook vragen.
3: Ja, maar dat heb ik ook wel gedaan, hoor.
1: Ik zou het ook nog een andere vragen, hoor. Niet alleen aan hem.
4: Nee. Zeg maar, die laatste 5 jaar kan je wat van mij leren, maar de eerste 2 niet.
1: Ja, er zijn een paar dingetjes die kun je gewoon skippen.
4: Ja.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker.

Deze was van Belinda Carlisle uit 1987. Heaven is a Place on Earth. En daarvoor dat hele mooie nummer nog van Chicago. Saturday in the Park. Daar moeten we nog een paar dagen op wachten. Het is woensdag vandaag.

0: komt op het nieuwe album van Ilse de Lange dat over een paar maanden gaat uitkomen. Daar is ze weer hoor, Caroline, met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. Bij de laatste Kamerverkiezingen gingen relatief meer Nederlanders met een migratieachtergrond naar de stembus dan mensen zonder. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dat te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. En daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. En ze stemmen vaak op progressievere partijen. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in dat hotel in New Delhi uitbrak. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. En om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen.
0: Oh, ja, natuurlijk.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen het mee naar huis.
0: Een haas is toch geen wild dier?
1: Niet?
0: Is ze wild?
1: Een haas.
0: Een haas?
1: Ja.
0: Zijn die wild?
1: Ja.
0: Ik denk,
1: heb jij ze thuis? Dat is geen huisdier.
0: Nee, dit is geen huisdier. Maar ik denk aan wilde dieren. Denk toch niet meteen aan een haas. Jij?
1: Nee, ook niet in een restaurant. Je denkt, ha, wild. Ik neem een haasje.
0: Nee, jij geen,
1: niet, hè?
0: Ik jij eet geen hazen.
1: Nee, ik ook niet. Nee. Maar goed, niet zelf thuis opvangen, zegt ook de...
0: Ja, ik zit wel te lunchen, maar ik eet geen haas.
1: Gelukkig. De stichting Wildopvang Snorhaar in Utrecht, die zegt, doe het niet, het loopt vaak verkeerd af. Bel gewoon meteen de wildopvang als je een gewond dier vindt. Want ja, daar bij die wildopvang worden ze heel goed verzorgd. Luister maar.
3: Kijk, hier zitten de haasjes en dat zijn hele...
4: Twee haasjes.
3: Die zaten ergens in de tuin, heeft iemand ze gevonden, die dacht, ik moet hier iets mee doen. Die heeft ze in een doos gestopt, de dierenambulance gebeld en naar ons laten brengen. Terwijl die eigenlijk prima nog eigenlijk buiten in de natuur hadden kunnen overleven.
4: Die hadden niet hier hoeven zijn eigenlijk.
3: Die hadden niet hier hoeven zijn, inderdaad.
4: Nee. Wat is jouw collega aan het doen? Is dat nog leuk om naar even te kijken? Want ik zag net met een hele grote spuit lopen. Wat gebeurt hier?
5: Ik ben Martine Eekhoorn even melk aan het geven. Hij wil nog niet lekker hazelnootjes eten. Dus hij krijgt nog wat extra...
1: Ja, de stichting heet Snorhaar, omdat ze alleen dieren met snorharen opvangen, zoals ook konijnen en egels.
0: Het is wel een officiële stichting dit.
1: Ja, bestaat 2 jaar, maar ze vangen een heleboel dieren al op.
0: Maar het is wel een beetje, je moet wel opletten wanneer je de dierenambulance belt, hè? Het is ook een beetje iemand naar het ziekenhuis brengen die niets heeft.
1: En nou
0: wat
1: ja,
0: met die haas is gebeurd.
1: Ik heb bij mij wel eens een vogelkaart tegen de gevel aangehad. Eentje heeft dat niet overleefd, die ander wel.
0: Had je het raam dicht gedaan?
1: Nee, ik heb een raam van boven tot beneden, dus dat ging niet.
0: Ja, daar vliegt de vogels tegenaan. Hè?
1: Daar vliegt ze tegenop. En ja. Eentje zat er een beetje zielig bij met een lamme vleugel. En toen hebben we gebeld en toen kwam die langs en die man die pakt het vogeltje op, trekt die vleugel uit dat ik dacht, gaat dit wel goed?
0: Oh.
1: Hij zegt, nee, dat doe ik vaker. Nou, niks aan de hand, hij is een beetje in shock, maar ik neem hem wel even mee. Ja. En die is gewoon weer daarna vrijgelaten.
0: Jij bent ook echt een dierenvriendin.
1: Ja, enorm.
0: Hoeveel haas heb je al weggebracht dan?
1: Ik ga als een haas naar het weer nu. Ja, goed. Enkele buien buiten, soms ook zon. Het is maximaal 20 graden. Vanavond regen, morgen krijgen we weer stevige onweersbuien en dan gaat het

0: twee korte fragmenten horen van een bekend liedje. Blinded by the Light vandaag. We willen graag van jou weten, wie was er het eerst mee?
1: 1. Blinded by the light. Wrapped up like a douche. Another runner in the night.
0: En dat was Manfred Mann's Earth Band. En dit is
2: 2.
1: Blinded by the light. Oh, cut loose like a douche. Another runner in the night.
0: Nou, de goede versie natuurlijk van de enige echte Bruce Springsteen. Wie was het eerst met Blinded by the Light? Als je denkt te weten, dan stuur je een appje naar de studio. Dat kun je het beste doen via de NPO Livestream. Doe je binnen een paar seconden hier op het scherm. En je hebt al de 5% kans. Dus dubbeldekker 1, Manfred Mann. Dubbeldekker 2, Bruce Springsteen. Laat het ons weten en doe mee vandaag met de dubbeldekker quiz. Dit is Humpy Dumpy en Robert Humperdinck.

0: Les Walls van Engelbert Humperdinck. Vandaag, dames en heren, jongens en meisjes, met Ronald van Rossum uit Tilburg. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Sorry?
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja, nee, nu hoor ik je goed. We hadden even een haperingetje op de lijn.
1: Ja.
0: Gaat het allemaal goed. Ronald?
1: Ja, uitstekend, joh.
0: Nou, prima. Nou, fijn om te horen. We gaan de quiz spelen. Je weet hoe het werkt?
1: Ik weet hoe het werkt, Daniel.
0: Nou, dan beginnen we bij het begin. Manfred Mann of Bruce Springsteen? Wie was het eerst met Blinded by the Light?
1: Dat was Bruce Springsteen. Die heeft het geschreven.
0: Ja, dat klopt, 1973. En 3 jaar later kwam Manfred Mann's Earth Band. Je hebt de Omroep Max Sokken gewonnen.
1: Fantastisch.
0: En ik zeg dan altijd, draag ze met trots.
1: Ja, zeker wel.
0: Welke van de volgende 3 nummers is niet van Bruce Springsteen? A, Born to be Wild. B, Born to Run. Of C, Born in the USA.
1: Dat is A.
0: Ja, Born to be Wild. Ja, laten we even makkelijk beginnen. Want dat is van Steppenwolf. Een van de grootste hits van Manfred Mann
1: Easy
0: was...
1: Rider.
0: Sorry?
1: Van Easy Rider.
0: Van Easy Rider, op die motoren, ja, over die brug. Ik zie het met
1: even
0: voor me. Ja, mooi hè?
1: Mooie film.
0: Film is het ook. Ja,
1: prachtig.
0: Ja, Ronald, een van de grootste hits voor Manfred Mann was... Haha, Set the Clown uit 1967. Welke bekende clown werd jarenlang gespeeld door acteur Cor Wietzsche?
1: Pipo de Clown.
0: De enige echte. Pipo de Clown en Mama Lou. Nou, we zijn al bij vraag 3, joh. Dat gaat hard, hè?
1: Zeker, ja.
0: De lunch lekker kaasschaaf heb jij als je deze vraag goed hebt. En het gaat over de zanger Ray Davies. Die vloog op 3 juni 1970 heen en weer naar New York en Londen... om 1 regel in de hit Lola te veranderen. Het woord Coca-Cola werd aangepast in Cherry Cola... Wat weet jij van sinaasappelsap? Nee, van welke groep is de single Lola?
1: Natuurlijk.
0: Wat zeg je? Sorry?
1: Van de Kinks.
0: Van de Kinks, ja, inderdaad. Nou, dat kwam luid en duidelijk door. Ja, dat antwoord moet natuurlijk wel goed zijn. Dat snap je ook wel, hè, Ronald?
1: Ja, uiteraard.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Ja. Je hebt de prijzen die ik had, die heb je allemaal gewonnen.
1: Nou, geweldig, Daniel.
0: Ja, nou, gefeliciteerd ermee. Ik wens je nog een mooie dag vandaag. Hey. En jij mag voor iedereen en alles bepalen... welke versie van Blinded by the Light gaan wij laten horen in Lunch Lekker.
1: Ja, ik wil toch graag die van de Manfred Mann's Earth Band horen.

0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
8: We love you, president.
7: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
13: Goedemiddag, Daniel. GroenLinks-PvdA mag ook van de hoogste rechter pro gaan heten. Lokale partijen hadden bezwaar gemaakt tegen de naam, omdat ze ook pro in hun naam hebben en bang zijn voor verwarring. Maar volgens de Raad van State is dat geen probleem. Partijleider Jesse Klaver is opgelucht, zei hij in het programma Sven op 1.
14: Het besluit van de kiesraad moet er echt zijn en dat is er nu. Heel blij dat het nu definitief is en dat we daarmee ook de naam ook echt kunnen gaan voeren, ook in het parlement.
13: De man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in, omdat hij 2 mensen heeft geprikt met een injectienaald. Dat gebeurde vorig jaar in een trein tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt, een ander in zijn scheenbeen. Volgens de rechter was de dader door een psychose minder toerekeningsvatbaar. Zanger Peebo Bryson is overleden. Die naam doet vaak niet meteen een belletje rinkelen, maar iedereen kent wel de duetten die hij zong, zoals met Celine Dion.

0: Ja, die dus. Ook het nummer A Whole New World met Regina Bell werd een grote hit. Net als Tonight, het duet dat hij in 1983 zong met Roberta Flack. Peeble Bryson was 75 jaar. En voor het Prinses Maxima Centrum wordt geregeld geld opgehaald door mensen voor kankeronderzoek. Minder bekend is het Protonus Centrum in de provincie Groningen. De zoon van Jurgen is daar bestraald en Jurgen is nu bezig met een triathlon langs de Nederlandse kust om geld op te halen zodat kinderen in dat centrum een aangepaste speeltuin kunnen krijgen.
1: Het is ook dat kinderen die bestraald worden echt een zeer kwetsbare huid hebben. Dus ze mogen niet in de zon. Als het in de regen is, dat werkt ook eigenlijk niet. Dus het zou heel mooi zijn als ze daar een buitenspeelgelegenheid hebben waar ze dan ook echt wel een beetje door de elementen voor de elementen beschermd worden, ja. Zeg maar. Ja.
2: Ja, heel mooi. Mooi doel. En eigenlijk, voordat zij dus buiten kunnen spelen, moet jij eerst nog eventjes de komende dagen buiten spelen.
1: Ja, zeker. Het weer zit niet altijd mee. Volle bakken regen gehad. Maar gelukkig geen onweer.
0: Vandaag is hij aan het fietsen. Vanmorgen was hij op weg van Rozenburg, net onder Rotterdam, richting Scheveningen. Het weer, af en toe zon en een enkele bui. Met een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het hooguit 20 graden. Vanavond regen, morgen stevige onweersbuien, maar 's middags ook weer zon bij een graad of 18.
3: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Dat kwam uit 1983, weet ik gewoon aan mijn hoofd. Zelfde goede muziek op, waaronder de grote hit Rosanna. Welkom terug aan de andere kant van de lunchtafel. Dit is Lunch Lekker op NPO Radio 5. Het zal meteen hier Jeroen van der Boom. Genoeg om over bij te praten. Natuurlijk ook over de Piano Man Live. Misschien heb je daar al kaarten voor, want dat is weer aan het eind van het jaar in Ahoy Rotterdam. Maar ook over een heleboel andere dingen. En we gaan het over nieuwe muziek hebben. Nu ik het toch over muziek heb...
1: De beleggingstips.
0: Jij mag je er ook weer mee bemoeien. Of je een beetje mee wil denken over een liedje dat te maken heeft met Wereldfietsdag. Dat is vandaag. Dus iedereen die op de fiets zit, doet mee aan de Wereldfietsdag. Ik ga er zo meteen nog wat meer over vertellen. Maar heb je een goede suggestie in een liedje dat daarbij past? Bicycle Race van Queen moet ik meteen aan denken. Op fietsen van Skik. Er zijn natuurlijk nog veel meer nummers die jij misschien wel in je hoofd hebt. Laat het me weten via de NPO Luisterapp.

0: Ein Festival der Liebe. Ja, al die evergreens blijven maar voorbij komen hier op NPO Radio 5. Ook tijdens de lunch van de voordeur de Supremes nog met Stop in the Name of Love. Ik had hem al aangekondigd, hij is hier, Jeroen van der Boom.
1: Zeggen.
0: Zo, nou, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het er mee?
1: Nou, het is goed. We zitten alle bedrijven door. We hebben die hele toppersmotor weer aangezwengeld. Dus we hebben de hele week gerepeteerd. Iedereen is er klaar voor. En nou, ik heb lekker de afgelopen periode 3 weken fantastische vakantie gehad met het gezin.
0: Ja, je was in Amerika.
1: Ja, man. Lang.
0: Ja, zijn jullie lang weg geweest?
1: Ja, ik merk ook dat ik een aantal Nederlandse woorden niet meer weet.
0: Nou, zeg.
1: Dat vond ik altijd zo kick als iemand een heel lang in Amerika is. Ja. Dat ze dan in één keer zeggen... Broek, wat is het? Trouser? Broek?
0: Nee. Dienald Woesthof is nooit meer teruggekomen.
1: Nee, maar ik heb het ontzettend fijn gehad met mijn vrouw en met de boys.
0: Je hebt een mooie reis gemaakt.
1: Ja, heel Amerika doorgetrokken. Ver gereden, van de Grand Canyon tot San Francisco, van New York en Las Vegas. Ach jongens, dit was een droomreis die we echt met z'n vieren wilden maken. En dat heeft ook weer ruimte gegeven om nu de tweede helft van het jaar weer flink te gaan knallen. Ja. Ik heb daardoor ook nieuwe muziek gemaakt en daar ga ik met jou over praten.
0: Zeker, maar tussen de bedrijven door, want ik wil toch ook even weten hoe het met de repetities ging met de toppers. Want 19 en 20 juni is het zover in de Johan Cruijff Arena.
1: Je bent erbij, hè?
0: Ik ben erbij. Maar ging dit allemaal oké? Okay? Zijn jullie nu helemaal klaar? Of moet je nog een keer bij elkaar komen?
1: We moeten sowieso nog even bij elkaar komen. Kijk, het zijn altijd 114 liedjes verdeeld over 27 medleys. Dus ik zou brood meenemen als ik jou was.
0: Oh.
1: Nee hoor. Wij zorgen wel voor een bitterbal en een drankje, maar het is een lange avond. En,
0: het is gewoon waar voor je geld ook.
1: Ja, absoluut. Maar wij willen natuurlijk altijd wel het feest bouwen. En het wordt anders, het wordt een ander decor. We hebben een andere idee erover. Het is de Summer is Magic. En wij moeten het ook gebruiken als een echt jaar wat eventjes... We moeten even door, want voor ons is het niet fijn om eind juni natuurlijk... We hebben natuurlijk Bruno Mars en Harry Styles. Die hebben ons eruit gekikt, zo is het gewoon. We moesten daardoor een maand later. En we weten uit ervaring, we zitten al 20 jaar... Rond de,
0: In mei is het ook.
1: Ja, Hemelvaart, dat is ons weekend. En dan is ook mensen net niet voor de vakantie. We zitten nu eigenlijk net even te dicht tegen de vakantie aan.
0: Ja.
1: Te dicht met de festivals. En vooral, die kregen we ook nog even. We hebben natuurlijk december de toppers gedaan in de
0: kersteditie.
1: De kersteditie. Daardoor konden we ook 2 maanden, dat wisten we, 2 maanden later beginnen met verkopen. Want je kan niet 2 shows door elkaar heen doen. Normaal beginnen we in november, nu was het pas januari. Maar nou kwam die. We kregen daarna, toen we bekend waren, dat we, ik zie je al te knikken, 19 en 20 gaan wij het weer doen. De Amsterdam Arena. Dag later. Op de 20e speelt Nederland tegen Japan.
0: Nee, Zweden.
1: Zweden. Nee, Japan denk ik.
0: Nee, Zweden.
1: Oh, nou, Zweden, dat zou dan wel kunnen, denk ik, dat misschien winnen.
0: Maar Harry Styles, die heeft een beetje huisgehouden. Want mijn club speelt ook in dat stadion.
1: Ja, wij zijn ook...
0: Werd er ook uitgezet.
1: Ja, wij zijn gewoon... Wij dachten dat we wat voorstelden met elkaar.
0: Nee, maar dus niks. Nee. Maar als Harry Styles komt...
1: Gaat alles weg. Iedereen moet eraan. Nee, wij zijn überhaupt blij dat we nog een plek hebben gevonden. Maar het is verre van ideaal natuurlijk. Maar op de 20e bieden wij iedereen aan dat je voetbal gaat kijken met 60.000 man, zoals je nog nooit hebt gekeken.
0: Nee, de KNVB heeft dat eerder gedaan, volgens mij 2 jaar geleden. Mm-hmm. Kon je daar ook wedstrijden kijken.
1: Klopt.
0: Het is natuurlijk altijd leuk om dat met z'n allen te doen.
1: Ja, dat wordt natuurlijk een fantastisch
0: Maar is
1: feest.
0: Dat niet heel kostbaar, stelt ik me nog af te vragen.
1: Nou, sterker nog, dat mag je wel vragen. Want die kregen we ook, tenminste, de productie is niet natuurlijk mijn risico.
0: Je mag niet zomaar een tv'tje aanzetten voor 50.000 man.
1: Daar moet gewoon afgerekend worden per bezoeker. Per bezoeker moet er afgerekend worden aan de FIFA. UEFA, denk ik.
0: Hoeveel is dat dan?
1: Ik zou het niet weten, maar dat is een behoorlijk bedrag.
0: Oh.
1: Ja, dus we... Ja, hier zit, het is niet dat we naar de voedselbank hoeven.
0: Maar het verdienmodel is wel uit de toppers inmiddels.
1: Maar het verdienmodel is wel in te zoeken. Vroeg, als je luistert, je kan gewoon met mij komen eten.
0: Ja, precies. Dat kan altijd natuurlijk.
1: Nee, dat komt allemaal goed. Kijk, je moet ook niet heel zwaar tillen. Maar we moeten, net zoals iedereen, je moet gewoon ook... Je kan allemaal lopen roepen, het wordt easy, easy. Maar het leeft, het moet even gaan leven. Mensen moeten wel weten, dat we zijn er dit jaar gewoon. Maar even wat later dan normaal.
0: Ja, maar dat maakt ook niet uit. Ik bedoel,
1: nee, helemaal niet. Maar lekker. Het is... Het liefst zeg je natuurlijk, oh, niet normaal, iedereen heeft het erover. En het is 3 keer uitverkocht. We noemen 2. 2 keer 65.000 mensen op eigen kracht.
0: Ik hoor de laatste weken meer mensen over de Pianoman. Dat is pas in december dan over de toppers.
1: Ja, maar dat komt door social media.

0: Allemaal goed, kijk, je moet ook niet heel zwaar tillen. Maar we moeten, net zoals iedereen, je moet gewoon ook... Je kan allemaal lopen roepen, het wordt easy, easy. Maar het leeft, het moet even gaan leven. Mensen moeten wel weten, we zijn er dit jaar gewoon. Maar even wat later dan normaal.
1: Ja, maar dat maakt ook niet uit. Ik bedoel,
0: nee, helemaal niet. Maar lekker. Het is, het liefst zeg je natuurlijk... Oh, niet normaal, iedereen heeft het erover. En het is 3 keer uitverkocht. We noemen er 2. 2 keer 65.000 mensen op eigen kracht.
1: Ik hoor de laatste weken meer mensen over de pianoman. Dat is pas in december dan over de toppers.
0: Ja, maar dat komt door social media.
1: Oh, is dat
0: social media? Okay.
1: Ik ga een liedje van je draaien, want je hebt 2 liedjes uitgebracht tegelijkertijd. Zometeen moet je ook maar vertellen hoe dat allemaal ontstaan is.
0: Oh, grappig dat je deze als eerste kiest. Of heb je dat gewoon, is het gewoon toeval?
1: Ik wil het ook wel omdraaien.
0: Nee, helemaal niet. Ik vind het wel mooi.
1: Oh, jij vindt het wel mooi.
0: Ja, dit was ook dit was mijn eerste. Daarna kwam die andere pas, dus zo had ik het ook bedacht.
1: De liedjes heten Luchtballon en De Liefde. En ik wilde met De Liefde beginnen. En dat is altijd goed, toch?
0: Nou, De Liefde, dat is weer, denk ik, typisch Jeroen van de Boom. Zoals die klonk in 2007. Lekker lang geleden.
1: Ja,
0: het is niet meer van nu, maar het klinkt wel lekker.
1: Het was wel een mooi liedje. Jeroen van de Boom en De Liefde.

0: de Bart en Who's Johnny?
1: De beleggingstip.
0: Woensdag 3 juni hebben we op de kalender het Werelds Fietsdag is het vandaag. Deze dag werd in 2018 in het leven geroepen bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dat stond op de agenda als agendapunt 3C. Unaniem goedgekeurd en deze dag erkent het unieke karakter, de lange levensduur en de veelzijdigheid van de fiets. Inmiddels is de fiets al 2 eeuwen in gebruik. Dat hebben we ook nog even uitgezocht. En liedjes die daar iets mee te maken hebben, daar zijn we naar op zoek. Deze bijvoorbeeld.
2: Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind?
0: Ja, daar was hij dan, hoor. Boudewijn de Groot. En Jimmy had het album Hoe sterk is de eenzame fietser? Vandaag bij ons Jeroen van de Boom. Nou, Jeroen, we hebben net de liefde gedraaid. Ik vind het een fantastisch liedje.
3: Dat vind ik leuk om te horen van jou.
0: Ja, dat vind ik echt.
3: Ja.
0: Het is echt een. Je hoort meteen dat het Jeroen voor de Boom is. Dat vind ik altijd wel prettig. Dan weet ik meteen waar ik naar luister.
3: Ja. Dat is ook wel. Nou, wij twijfelen daar wel eens over natuurlijk. Hè? Want dat is wel. Je hebt natuurlijk in 2007, 8, 9, precies in die periode natuurlijk zo'n geluid afgegeven. Toen waren we nog heel erg druk bezig met een eigen identiteit. Toen had je nog. Dat klinkt heel stom, maar ook bij de keuzes van toppers in concert. Ik lijk niet op Jan Smit, ik lijk ook niet op Gerard en andersom ook niet. Wij zijn allemaal verschillend.
0: Mm-hmm.
3: En ik, dat zullen we denk ik allemaal zien. Wij zien natuurlijk best wel veel dezelfde soort artiesten met dezelfde. Vroeger was ik altijd heel goed in hitster. Daar ben ik nog steeds goed in die muziekspelletjes. Maar als je nu een aantal 4 nieuwe songs neerlegt van 4 nieuwe jongens, dan weet ik het niet. En dat. Dan denk ik, ze lijken toch wel te veel op elkaar. Maar dat is ook wel weer goed, want ik lijk op Jeroen van de Boom met zingen.
0: Ja, maar zo gaat het altijd in de muziek, Jeroen, door de jaren heen.
3: Maar ik heb me er wel eens over opgewonden, hoor. Want ik heb met Rob de Nijs wel eens een gesprek gehad, thuis bij hem. Toen was hij al ziek en toen zei hij, ja, ik klink ook als Rob de Nijs. En iedereen roept, ja, dat is wel typisch Rob de Nijs. En dat heb ik natuurlijk ook.
0: Ja, dat komt omdat jullie het al een tijdje doen ook.
3: Ja.
0: Ja, dat heeft ook mee te maken. En daarom houden de mensen ook van jullie muziek.
3: Ja, maar als er wat gebeurt, zoals bij Rob de Nijs, gaat ook iedereen zeggen, hij was wel heel erg goed, hè?
0: Ja,
3: en nu zeggen ze allemaal, ja, het is wel heel erg typisch Jeroen. Of typisch Benny Nijs. Ik vergelijk me nu met Rob de Nijs, want dat vind ik echt een held in mijn ogen.
0: Als icoon.
3: Icoon, ja, dat vind ik echt wel. En het was met Benny Nijman ook. Hè. Ik vind dat ook een keer een jonge artiest goed naar het repertoire van Benny Nijman moet gaan luisteren.
0: Daar ben ik helemaal met je eens, ja.
3: Dan moet in de theaters heb je daar echt. Dat was echt goed, hoor.
0: Ja, zeker. Een prachtige songs en een hele goede zanger ook.
3: Best wel onder, toch een beetje ook niet ondergewaardeerd, maar dat is toch iets anders of zo.
0: Ja,
3: dus maar goed, dat is een kleine tip.
0: Ja.
3: Maar ik ben, ja, het klinkt als Jeroen van de Boom. Ik hoop dat bij Luchtballon dat het iets minder Jeroen van de Boom. Ja, het begint ook weer als Jeroen van de Boom.
0: Ja, dat mag toch wel open zeggen.
3: De eerste 30 seconden is helemaal Jeroen van de Boom.
0: Of ben je AI? Je bent het toch wel echt ook, hè?
3: Ja, er zit bij ons nog niks van AI in.
0: Oké, heel goed, heel goed. Zometeen praten we verder en dan laten we Luchtballon horen. En we hebben ook het laatste nieuws zometeen nog met Ewout. Maar eerst deze van Cancer.

0: Ik weet niet of hij erin staat. Ik had even geen tijd om na te kijken. Maar de Evergreen Top 1000, ook dit jaar komt hij weer. Ik hoop dat het liedje erin komt. Dat luisteraars zijn die net zo mooi vinden als ik. En erop stemmen. Kansas Dust in the Wind. En als hij er al in staat, heb ik niks gezegd. We gaan naar het laatste nieuws. Ewout, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Khadija Ariep bij haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei ook dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet heeft genomen tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van €22 miljoen. Volgens de Franse Consumentenwaakbond houdt de webwinkel zich niet aan de regels voor het terugsturen van producten. Verder is vaak niet duidelijk waar de kleding van Shein is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Vorig jaar kreeg de webshop in Frankrijk een boete van €40 miljoen vanwege nepkortingen. Het Chinese platform kwam eerder in opspraak omdat het kinderseks-poppen en wapens verkocht. Nog meer consumentennieuws. Het Gouden Windei, de prijs voor het meest misleidende product, gaat dit jaar naar 3 drankjes. Van de boom siroop peer, Innocent Citrus Shield en Iced Tea Persik. Dat is van het huismerk Eén de Beste van Dirk. De producten zijn volgens Foodwatch misleiders vanwege vage beloftes over fruit. Op de verpakkingen is aantrekkelijk fruit te zien, maar dat zit er amper in, zegt Foodwatch.
2: Kijk maar eens in de supermarkt bij die van de boom siroop peer. Daar staat op de voorkant heel erg mooi groot afgebeeld. Allemaal peren. Het woord peer en die siroop, die bestaat dus voor 75% uit appelsap en slechts voor 10% uit peer. En ook hier weer, die appel zie je niet op de voorkant.
0: Ja, die appel had erop moeten staan, niet die peer. Ja. Maar je kan hem meteen op aanspreken, want hij is hier, de man van de boomsiroop.
3: Ja, daar mag ik het even over hebben.
1: Ik realiseer het me net inderdaad. Ja, hoe zit dat, Jeroen?
3: Nou ja, wij bieden ons verontschuldiging ervoor aan. Maar ik zal morgenochtend, als ik ga stampen, zal ik eventjes iets meer de verhoudingen aanpassen.
0: Ja, even iets meer appel. Ja, ik dacht dat jij iets met de mode, met de kledingmerk aan het doen bent.
3: Ik zit overal in. Maar jullie hebben het lek boven. Okay. Mijn naam is Van der Boom.
1: Nou, heb ik nog het weer. Af en toe zon en een enkele bui. Met een matig tot krachtige zuidwestenwind wordt het hooguit 20 graden. Vanavond regen, morgen stevige onweersbuien, maar 's middags ook weer zon. Bij een graad of 18.
0: Dankjewel, Ewout.

0: Find the Fire. And Let's Go. Nou, we gaan hem zo draaien. Hij heeft twee nieuwe liedjes uit. Jeroen van der Boom.
1: Applaus is altijd wel fijn hoor, hier.
0: Ja, tuurlijk. En ik moet het ook even hebben over je zoon natuurlijk, Luc van der Boom. Want die is ook, die heeft gestudeerd aan de Herman Brood Academie. En heeft nu, dat dreigt een hele grote hit aan te komen voor een Teetje.
1: Teetje, ja. Ja. Dat is vooral onder de doelgroep in zijn, in zijn scene. Want dat is het. Dat is een heel andere doelgroep. Ook ander soort muziek. Hij schrijft het zelf met leuke producers ook. En met een leuke samenwerking. Pashina, die heeft ook heel veel hits in de jeugddoelgroep. En hij maakt samen met zijn producer Raphaël fantastische liedjes.
0: Ja.
1: En heel veel liedjes ook. En eentje is nu gaat helemaal viraal, zeg ik. En dat zien we als je op TikTok zit. Ik zit er niet heel veel op, maar ik zie het wel voorbij komen.
0: Leuk voor hem, toch?
1: Ik wil naar je huis in de pijp en het weet je. Jeetje mineetje. Ja. Ik wil wel een theetje met je drinken. Ja, het is een hartstikke leuk liedje. En dan gaat de Oliva en al die tenten in Amsterdam, die gaat hij af.
0: Oh ja.
1: Ze hebben elke vrijdag om zoveel tijd hebben ze een feest. En hij gaat hartstikke goed. Hij doet festivals. Het is gewoon echt een leuk getalenteerd joch.
0: Ja, hou hem in de gaten. Luc van der Boom. En hij zal ook wel eens een opmorgeling maken in december bij de Pianoman Live.
1: Dat sowieso.
0: Totaal 6 shows nu, hè?
1: 6 shows.
0: 6 shows.
1: We beginnen donderdag. Donderdag, vrijdag, zaterdag. Zondagmiddag, zondagavond en maandagavond.
0: En ik weet dat Kimberly Fransons in ieder geval een van de gasten is. En Luc van der Boom zal ook wel eventjes in de beurt zijn.
1: Als ik hem liever aankijk en er niet een te grote hit gaat scoren, dan is hij erbij.
0: En voor de rest weet je nog niet of wil je nog niet bekendmaken?
1: Waylon komt sowieso terug. Dat is mijn vaste maat. En vorig jaar hebben we een fantastisch Toto gedaan. En ik vind het ook heerlijk om hem uit te dagen. En hij mij. Dus dat is ook wel. We zijn lekker aan gewaagd met elkaar. En we hebben ons aan de country gewaagd. We zitten nu in Queen hebben we gedaan. Toto. En dit jaar willen we ook iets van de Eagles doen. Ik denk Hotel California moet ook voorbij komen.
0: Mooi.
1: We gaan echt wel weer een waanzinnig show maken. En 1 juli maak ik al mijn gasten bekend. Ik heb veel gasten weer. Natuurlijk, vorig jaar hebben we Tino Martin. In diezelfde hoek hebben we natuurlijk iemand gevonden. Ik heb een buitenlandse act weer erin zitten. Ja, ik ben gewoon apen trots op dit concept. De grote pianobar. En er gaat de komende 3 maanden gaan we nog heel veel nieuwe stappen bekendmaken wat wij gaan doen met de Pianoman.
0: Hou je in de gaten. Derde editie dus in december. En, maar de toppers zijn dichterbij. Er kwam wel een berichtje binnen. We hadden het net even over Rob de Nijs.
1: Ja.
0: Of er ook iets gezongen wordt van Rob tijdens de toppers. Dat is vorig jaar niet gedaan.
1: Wel.
0: Of wel?
1: Nee, hebben we het vorig jaar niet gedaan?
0: Volgens mij, ja.
1: Zat het Bange Hart er niet in vorig jaar?
0: Dat weet ik eigenlijk niet meer.
1: Ik denk het wel.
0: Of ik was even bier halen.
1: Nee, Hazes, alle helden zitten erin en proberen zoveel mogelijk te doen. Maar volgens mij wel. Als ik me uit goed en me goed erin zit, er wel een liedje van Rob de Nijs in de medley.
0: Oké.
1: En in de kerst zat hij ook, hè? Zondag zat erin. Ja. Hou me vast, zat erin.
0: Ja, in de kersteditie zeker. Dat weet ik. Nou, we gaan naar je luchtballon. Want jij was dus in Amerika, je was in een platenwinkel. En toen kwam je op het idee om een dubbele A-kant uit te brengen. Dat is ook lang geleden, hè, dat gebeurde.
1: Ja, en eigenlijk is het, waarom maken wij steeds maar 1 liedje en dan over 4 maanden weer een liedje? Wat is dat voor raar iets?
0: Het ook allebei.
1: En die nieuwe generatie die brengt om de 3-4 weken een nieuw liedje uit. En wij zitten maar steeds te wachten. Zo, dat is een goede tijd.
0: Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk raar. Ik heb heel veel liggen nog. Ook in de studio, daar ben ik ook met jou wel eens geweest. Ik denk dat er wel 10 nieuwe liedjes heb liggen.
0: Zo, dat was ook een lange avond.
1: Dat was een leuke avond.
0: Nee, het was een hele leuke avond.
1: Moeten we snel weer doen.
0: Ja, ik vind het leuk om even wat te luisteren. Wat je allemaal aan het uitvogelen bent op je piano.
1: Ja, maar het blijft wel allemaal hetzelfde. Hoorde ik, toch? Het klinkt wel.
0: Vind je?
1: Maar we hebben het er net over gehad. Nee, dit niet. Dit is maar leuk om te zeggen. Han Korenef heeft wederom geschreven voor sinds de tijd weer. De Liefde had ik zelf gedaan, de tekst. En de Luchtballon heeft Hans en Thomas met Han Korenef geschreven. En nog iemand.
0: Oh, dat zijn wel hele goede tekstschrijvers.
1: Ja, en die begonnen dus als een ballad. En we wilden iets moois, ze wilden iets unieks maken voor mij weer. Nou, Han heeft voor mij werd de tijd maar teruggedraaid. Een fantastisch nummer, grote hit ook. Ze werd onlangs nog gezongen bij de Voice in de finale. Was ik ook trots als een pauw erop.
0: Ja.

0: En dan, dit begon als een ballet. En na 33 seconden volgens mij hebben ze een afslag genomen naar links. En toen zeiden ze tegen elkaar, ik denk niet dat Jeroen dit gewoon opnemen. Want luchtballon is een beetje K3. Frans Bauer heeft een keer een luchtballon. Ja, goed. Laten we het maar wel doen. En de eerste 33 seconden had ik dus Han al aan de telefoon. Ik zeg, Han, dit ga ik opnemen. Dit is een knaller. Hij zegt, heb je me helemaal afgeluisterd? Ik zeg, nee, dat nog niet. Hij zegt, nou, na 33 seconden breekt de pleuris uit. Ja. Ik zeg, hoezo? Het is toch een ballet? Nou ja, oordeel zelf.
1: Ja, dit is hem geworden.
0: We beginnen met een ballet.
1: Ja, ja.
0: Tot 33 seconden dacht ik, dit ben ik helemaal.
1: Ja.
0: En toen ging het stuur naar links.
1: Nou, je
0: toen
1: kan
0: roffelden
1: hem...
0: we naar, ja. naar links.
1: Je kan hem eventueel tijdens het Central Park Festival in Utrecht live uitvoeren.
0: Zeker, ga ik zeker doen.
1: Je bent ook bij de Amsterdamse Zomer op het podium.
0: Bij de Amsterdamse Zomer, bij de Toppers, bij Central Live, bij heel veel dingen.
1: Maar goed dat je even met vakantie bent geweest. Dan kun je weer volle bak tot het eind van het jaar, Jeroen.
0: Ik heb er zin in.
1: Ja, nou wij ook.
0: Echt zin in.
1: Leuk om je weer gezien te hebben.
0: Wederzijds en ik kom graag weer terug bij je.
1: Ja, we houden contact. En,
0: dit bedankt is voor de lunch. Dat was erg lekker.
1: Het was altijd weer lekker.
2: Af en toe. Slaap je hier?

0: één van zijn twee nieuwe liedjes. En dat is een goede geworden. En dit was de Steve Miller Band.
1: De beleggingstips.
0: En de Jet Airliner. Er komen veel liedjes over fietsen binnen. En natuurlijk zat deze er ook tussen. Katie Melua.

0: En dat was Queen natuurlijk en de Bicycle Race. Aan de telefoon heb ik Hein uit Geleen. Hein, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo, nou, je hebt ook een mooie uitgezocht.
1: Ja, ja, achter op de fiets bij vader achterop.
0: Achter op de fiets bij vader achterop.
1: Ja, van Paul van Vliet.
0: Dat was de aankondiging, inderdaad.
1: Ja.
0: Hein, ik wens je een mooie dag, dankjewel hè.
1: Jo, hey, bedankt hè. Bye.

dankjewel voor het insturen van de suggesties op Wereldfietsdag. Deze is het geworden. Aangekondigd door de Hein van der Zwan uit Geleen. Veilig achterop mijn vader op de fiets van Paul van Vliet. En dit was Lunch Lekker voor vandaag. Morgen dan zijn we er weer tussen 12 en 2. En zometeen Henk van Steeg en het Openhuis. Ik wens je er heel veel plezier bij. En maak er een hele mooie woensdag van. Tot morgen.

0: Reclame Max.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
6: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.

0: Nou. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: De fiets onderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Even kijken, de klok geeft 2 uur aan. Dus zometeen openen Nick Kershaw en Elvis Presley het open huis. En die laatste doet het met een zwaar geïnspireerde gospel. Dus dat zometeen. Maar eerst het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. Goedemiddag.
8: Goedemiddag Henk. Lokale politieke partijen met pro in de naam zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State. Die bepaalde vanochtend dat ook GroenLinks-PvdA de naam pro mag gebruiken. Volgens de lokale partijen is dat te verwarrend. Pro Vlissingen noemt de uitspraak teleurstellend. Pro Veenendaal zegt dat de rechter niet genoeg naar de gevolgen heeft gekeken. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Wil in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Politiek verslaggever Wilco Boom.
9: Nu kunnen ze overigens ook wel opdracht geven om een demonstratie te verplaatsen, maar in de praktijk heeft dat niet altijd het gewenste effect. En daarnaast wil het kabinet het strafrecht aanscherpen, zodat demonstranten eerder kunnen worden vervolgd als ze bijvoorbeeld vernielingen hebben gepleegd of infrastructuur zoals spoorwegen of snelwegen blokkeren.
8: Na de zomer debatteert de Kamer over het voorstel van het kabinet. In de Zuid-Engelse stad Southampton is de politie gisteravond aangevallen na een demonstratie. Mensen gingen de straat op omdat er veel kwaadheid is over de rechtszaak rond de dood van een jongen van 18. Hij was neergestoken, maar agenten behandelden hem als verdachte, vertelt correspondent Arjen van der Horst.
10: Henry Novak was dus vorig jaar meerdere malen neergestoken door een Britse Sikh, maar de dader zei tegen de politie dat het hij juist was die was aangevallen, dat het ook om een racistische aanval ging en dat Novak de tulband van zijn hoofd had geslagen, wat achteraf allemaal een leugen bleek te zijn. Maar het was Novak die de agenten meteen in de boeien sloegen, terwijl hij zwaar gewond op de grond lag.
8: De agenten hadden pas later door hoe erg zijn situatie was. De politie heeft excuses aangeboden. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer geldt begint een week eerder. De nieuwe startdatum is 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen tot 1 september voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het is een maatregel van het kabinet in verband met de hoge brandstofprijzen. Het weer, af en toe zon en een enkele bui. Met een matig tot krachtige zuidwestenwind wordt het vanmiddag hooguit 20 graden. Vanavond regen, morgen stevige onweersbuien. Maar 's middags ook weer zon bij een graad of 18.
6: Huis. Henk van Steeg.

0: lekkere lentedag, een lekker temperatuurtje, een lekker windje, een lekker buitje, een lekker zonnetje. En de lunch was ook weer lekker. Daniel, dankjewel. En Jeroen natuurlijk ook. Het was gezellig. En dat vind ik altijd fijn. Als het gezellig is bij de lunch, nou, dan gaat de middag vanzelf. Met zometeen weer een bak evergreens hier voor je klaargezet. Het lijkt wel de dag van gisteren als het om hoe het naar beneden gaat komen. Namelijk de Who. Ik zat te denken, Kiss leek me ook wel weer eens leuk. Een beetje disco. En ook nog Paul Weller met een lekkere bluesy plaat van hem. You Do Something To Me. Voor de rest natuurlijk ook weer jouw verhaal wat welkom is hier in het huis. En we noemen dat dan
1: jouw sleutelwoord.
0: Want het is de sleutel tot de middag, de sleutel tot het huis. En ook wel een beetje de sleutel tot verbinding. Hoe we met elkaar toch het leven een beetje proberen te delen via de radio. Stuur jouw sleutelwoord in. En een sleutelwoord is niks meer en eigenlijk ook niks minder dan jouw dag samengevat in één woord. Wat het voor mij zou zijn deze dag. Zal ik me aftrappen? Oranje. Ja, het viel me tot nu toe een beetje tegen. Al het oranje wat ik zag, maar vandaag. Eerst vlaggetjes in de straat die al lekker hoog gingen. En ik zag een man in oranje, ja wat was het, een oranje hoedje, een oranje jas. Dus ik zei, hup, Holland, hup. En hij reageerde met, ja wat heb ik niet helemaal gehoord, we fietsen elkaar voorbij. Maar ik heb het gevoel dat hij daarmee bezig was. Of, het was natuurlijk ook een beetje regenachtig vanochtend. Nou, mijn sleutelwoord is oranje. Wat is dat voor jou? Stuur het in via de NPO Luister. Ja.

0: natuurlijk gewoon van de zang. Could it be? I'm falling in love. Altijd een goede vraag. Hè? 73 en daarvoor. Een jaar of vier daarvoor was dat. Hè? De flipperkast uit de rockopera Tommy. The Who, de Pinball Wizards. Ja, ze zijn alle twee halverwege de 30. En naast het ouderschap konden ze ook dit jaar 10 keer de Gelderdoom toevoegen aan hun cv, die toch al lang is. En wat krijg je dan als je er 10 keer hebt gespeeld? Een mooie steen.
1: Echt hoor.

Ja, mooi tegel ligt daar nu voor de Gelredome in Arnhem. Want daar deden ze het 10 keer. En nou ja, als ik de beelden heb gezien, heb ik wat gemist. Maar ja, het was compleet uitverkocht. En soms moet je als DJ gewoon achteraan in de rij aansluiten. En dat is helemaal niet erg. En heel veel andere mensen hebben daardoor ook gewoon kunnen genieten van een heel bijzonder 10. Er zal wel een naam voor zijn, een 10-daags. Zoiets, ja, 10, een reeks van 10. En hun laatste single heet Halverwege. Ondertussen verzamelen we met elkaar via de NPO Luister-app de sleutelwoorden voor deze dag. Op deze 3 juni, een woensdagmiddag. Nou, er zit best wel wat in de lucht. Joke, die komt met de avond-vierdaagse. Ja, daar kan je dan mee bezig zijn. We hadden hem 2 weken terug. En dat is fijn om gewoon mee te lopen. Miranda, die kwam met spanning. Ik moest vanmorgen naar de tandarts voor controle. En in januari was een dag na mijn controle een kies afgebroken die getrokken moest worden. Dus vandaar de spanning. En vanmiddag moest ik naar de fysio voor dry needling. En ik laat het nou niet op nadelen echt hebben. Dat heeft zij niet. Dus dat snap ik dan. Nou, sterkte daarmee. Maar het schijnt allemaal wel goed te werken. Ik voel de spanning ook met je mee. En Alex, die komt met vogelgeluk. Tja, dat geluk komt niet altijd vanzelf, maar vanmorgen ging ik vroeg op pad in het Haarlemmermeerse bos. Dat is een hele mond vol. Wat een gekwetter en heen en weer gevlieg van allerlei vogels. Gezellig om aan te horen en het is een toptijd voor vogels en voor groen en voor Alex in het groen. Het zijn zo wat woorden die deze dag typeren, maar voor jou zal het misschien weer een totaal ander woord zijn. Leuk om van je te horen, maak je ook nog kans, heb ik nog niet gezegd, de gouden sleutel van Open Huis met eraan een mooie sleutelhanger. Raak je nooit meer je sleutels kwijt en ben je altijd welkom in het Open Huis. Zometeen de disco van Kiss en Keith West over die 82-jarige man die gemist wordt. Maar eerst After Tea.

0: pas wat je mist als het er niet meer is. In dit geval de kruidenier van het dorp, Jack. 82 jaar oud, een gezegende leeftijd zou je zeggen. Hij was altijd trouw in zijn ronde door het dorp. Maar nu werd hij gemist, zeker door de kinderen. En moeder moet het dan vertellen dat het niet meer zo is. Keith West was dat. En daarvoor nog Paul Stanley van Kiss. Die dacht, nou, als ik die drumcomputer nou eens een keer een tandje omhoog zet naar 126 bpm, dan komt er een keer disco uit. En dat was deze I Was Made For Loving You.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Zometeen gaan we op Chic. En ook nog de blues van Paul Weller, die ik helemaal gewoon koud ga starten. Dat je meteen het begin meepakt. Dat is zo fijn. Maar ondertussen komen ook alle sleutelwoorden binnen. En dat is, ja, ik vind het altijd heel fijn, omdat ik meteen een beetje beeld krijg hoe we met z'n allen in de dag zitten. Pim bijvoorbeeld, die zegt, nagenieten, gisteren een fantastisch concert van de Best of Sven en Matthijs gezien. De energie spatte er vanaf en nagenieten dus vandaag. Ja, kan me wel voorstellen, live is altijd leuker. Binnenkort ook weer een aantal voorstellingen en concerten. Hendrik, die stuurt als sleutelwoord jam. En dan heeft hij niet over de jam, maar over jam. Ik ben jam aan het maken van bramen die ik vorig jaar heb geplukt. Zo, ik hoop dat ze wel in de vriezer hebben gelegen, want anders dan loopt het vanzelf al weg. En aan de telefoon hebben we Jan. Goedemiddag, Jan.
2: Dag Henk.
0: Wat leuk om je in het huis te verwelkomen. Wat is jouw sleutelwoord?
2: Mijn sleutelwoord is fiets.
0: Fiets. Ja, zeg het maar. Wat,
2: Het is vandaag Wereldfietsdag.
0: Nou, gefeliciteerd.
2: Ja.
0: En doe je er nog wat aan?
2: Ja, zeker. Ik heb in het verleden heel veel op de racefiets gedaan. Dat is nu eigenlijk een beetje afgelopen.
0: Ja.
2: Maar ik fiets tegenwoordig veel met mijn vrouw. En we gaan eind van de maand gaan we de Elfsteden toch samen fietsen.
0: Nou, wat leuk. Dat is dus in Friesland. En dat is een paar dagjes.
2: 6 dagen.
0: Oh ja.
2: En we komen in alle 11 steden komen we uiteraard.
0: Even langs, ja.
2: En we hebben onderweg nog tijd genoeg om leuke dingen te doen. Leuke plaatsjes te bezoeken. Gewoon genieten.
0: Wat heerlijk. En wat mooi dat het je gegeven is, en jullie gegeven is, dat het fietsen nog lekker afgaat. Hoeveel kilometer heb je, zeg maar, heb je dan een beetje bijgehouden? Hoeveel kilometer je dan zo al hebt weggetrapt?
2: Ik heb op de racefiets zo'n 85.000 kilometer weggetrapt.
0: Nee, echt? 85? En, dat is minimaal 2 keer de wereld rond.
2: Dat is 2 keer de wereld rond, ja. Zo, ja. En ik was het liefhebber van de lange afstanden, klassiekers. Dus ik heb Parijs-Roubaix gefietst of Milaan-San Remo, dat soort
0: ritten. Oh, leuk. En ben je ook al wel eens de Alpe du West op geweest? Want straks gaan we nog even contact leggen met Bert, die vandaag de Alpe du West zou. Nee, nog niet. Oké.
2: Okay. Ik ben wel in de Pyreneeën geweest. Ik heb wel Tourmalet en dat soort dingen gedaan. Maar nee, Alpe du West niet.
0: Nee. Jan, waar is dit allemaal ooit een keer begonnen?
2: Het is eigenlijk begonnen in de jaren 60, toen het nog een klein Jantje was. En toen wilde ik niet. Mijn ouders kochten een fiets. En mijn moeder echt met een mattenklopper erachteraan van, jij moet eigenlijk fietsen.
0: Wauw.
2: En dat heeft wel gewerkt.
0: Ja, ik denk het ook inderdaad. Moeder trots op je geweest. Ja, met een mattenklopper. Ja. Ik heb heel wat zijwieltjes, papa die je vasthoudt. Maar de mattenklopper...
2: Ik heb het niet als kindermishandeling gezien, hoor.
0: Oké, nee, dat is waarvan acht inderdaad. Ja, een steuntje in de rug, zo laten we dat...
2: Zeker.
0: Nou, laat de open huis gouden sleutel met de sleutelhanger ook een steuntje in de rug zijn voor de fietstocht die jullie samen gaan maken. Straks aan het einde van de maand de Elfstedentocht daar in Friesland. Hey, dankjewel voor je verhaal, Jan. En doe een groet aan je vrouw.
2: Ja, doe ik.
0: Oké, hoi.
2: Tot ziens, hoi.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. Deze week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Bertolfijf is erbij. Iedere middag vanaf 4 uur en morgen de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez, want opgeven is geen optie.
1: Deze hele week op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

Lekker bezingen met Marcel, de Blue Moon, over dat moment in het leven dat je eenzaam bent of alleen bent en ineens komt de liefde van je leven binnenlopen. Ik zie het ook nog gebeuren inderdaad, ergens in Amersfoort, op een vervolgopleiding. En daar kwam zij binnenlopen. Ik dacht, dat zou best wel eens interessant kunnen zijn. En dat is tot op heden nog steeds zo gebleken. En daarvoor nog de muziek van Chic, I Want Your Love, want dat was mijn volgende vraag inderdaad. Zijn te zien op Norse Jazz volgende maand. Nile Rodgers samen met Chic. En dit was de zangeres Alpha Anderson. Zometeen heb ik een leuke uitdaging voor je. Het heeft alles met liedjes te maken die je net even anders hoort dan dat ze daadwerkelijk zijn gezongen. Zometeen hoor je hoe

George Nazareth, ook wel bekend van de Everly Brothers. Dit was 1976, daarvoor nog Julien Clerc met Hélène. Straks de derde na drie na Smokey Robinson en The Beatles. Heb ik nog een plekje vrij. En ik dacht, we hebben allemaal wel van die liedjes die we ooit een keer verkeerd hebben verstaan. Omdat we de tekst niet zo goed kenden, de taal niet machtig waren. Ik heb dat met Belle Hélène van Doe Maar. Dan hoor ik de hele tijd Benny Lekker. Of misschien wel There's a Bathroom on the Right van Bedroom on the Right. Heb jij ook zoiets? Geef het door via de NPO Luisterapp. Dit heb ik nooit verstaan. Let me loose on

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
8: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Ja, als ik jou een beetje kan laten verheugen op de muziek, dan zeg ik Smokey Robinson en The Miracles, Tears of Clown. Maar daarna Hey Jude van The Beatles. Kleine 7 minuten lang ga ik helemaal voor je draaien. En daarna is het aan jou als de derde van 3 liedjes... waarvan jij de tekst lange tijd niet helemaal goed hebt verstaan. Stuur ze in via de NPO Luisterapp. Dat kan soms hilarisch zijn. Maar eerst naar de man die het altijd luid en duidelijk uitspreekt. Hier is Ewout met het NOS Journaal. Goedemiddag.
13: Goedemiddag, Henk. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Correspondent Chris Ostendorf.
14: Europa zal zijn eigen geavanceerde chips moeten gaan produceren. Nu nog zijn we afhankelijk van chips uit Zuid-Korea en Taiwan. Europa zal eigen cloudopslag moeten gaan ontwikkelen. Ik ga nog even verder. Europa zal ook AI-fabrieken moeten gaan bouwen, want de EU is nu ook afhankelijk van artificial intelligence van elders. En dit allemaal met als doel, dat heet hier in jargon, technologische soevereiniteit.
13: Volgens Europese Commissievoorzitter van der Leyen is het nodig om meer zelf in beheer te hebben voor Europa, omdat al die technologie wordt gebruikt in bijvoorbeeld ziekenhuizen en de energiesector. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet.
15: Kunt u nog wel herinneren welke fracties daarvoor waren?
16: De coalitie. Dat was wel een duidelijke wens om zo min mogelijk en het liefst niet te vergaderen. Maar daarvan heb ik gezegd, jullie mogen alles voorstellen, maar dan moet het plenair in het openbaar in de zaal.
13: Ariep zei verder dat ze niet goed voorbereid waren over wat te doen bij een pandemie. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almeerderstrand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Het water wordt nu onderzocht op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. En vanavond speelt het Nederlands voetbalelftal de laatste oefenwedstrijd voor het vertrek naar het WK in Amerika. Bondscoach Ronald Koeman moet vooral een keuze maken in de spits. Memphis Depay is weer terug van een blessure. Maar Donjan Malen was de laatste tijd in bloedvorm bij AS Roma.
10: Het is duidelijk dat Donjan natuurlijk ook gezien wat hij gepresteerd heeft bij Roma andere kwaliteiten heeft dan bijvoorbeeld Memphis. En het is echt prettig, maar dat hebben we met alle 3-4 spitsen. Dat je kunt kijken wat je nodig hebt in een wedstrijd.
13: Nou, een luxe probleem misschien. De tegenstander vanavond is Algerije en die wedstrijd begint om 8:45. Het weer, af en toe zon en een enkele bui. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind en het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht regen, minima rond 14 graden. Morgen stevige onweersbuien, maar 's middags ook weer zon bij een graad of 18.
17: Open huis, Henk van Steeg.

allemaal. Een van de langste outro's in de Evergreen geschiedenis. En ook, volgens mij, een van de langste singles die ooit op één heeft gestaan. Niet in de tijd, maar wel in dat hij ruim 7 minuten duurt. De Beatles waren dat met...

0: Met zometeen muziek voor je van Matthias Reim en Bonnie M. Love and Spoonful. En ik vroeg je even voor drieën. Wat moet die derde na drie worden als het gaat om evergreens? Met teksten die jij wel in het verleden verkeerd hebt verstaan. Er komen heel veel leuke liedjes binnen. De bekende Mama Appelsapjes. Maar ook deze van Pauline. Goedemiddag Henk. Bij het nummer America van Razor Light wordt aan het einde gezongen. Tell me how does it feel? Maar ik verstond altijd eigenlijk. Sta nauwelijks in de file. Nou, een kleine proef op de som. Ik heb hem hier klaarstaan. Laten we even luisteren hoe dat dan klinkt. Sta nauwelijks in de file. Ja, dan hoor je het er wel in. En we gaan even schakelen met Henk. Henk, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En waar zat jij aan te denken, muzikaal gezien?
1: Ja, ik had het liedje van Giovanka nog steeds in mijn gedachten.
0: Oh.
1: Met On My Way.
0: Oh ja, dat is oud-collega hier, ja.
1: Ja, en de achtergrondzanger die daarin zit, die hoor ik steeds zeggen lekker puh.
0: Lekker puh?
1: Ja, lekker puh.
0: Hè? Wacht even, ik ken dat liedje, ik heb het geregeld gedraaid. Ook op de radio en ik heb Giovanka er nooit over gehoord dat ze dit erin had gestopt als een soort easter egg.
1: Nee, maar ik weet ook nog steeds niet tot de dag van vandaag wat ze wel zingen.
0: Ja.
1: En eigenlijk vind ik het ook altijd jammer als je dat weet, want het heeft ook wel wat om te horen van wat je wil horen.
0: Ja, dat is ook zo. Het gevaar is wel, ik heb het net even op de proef op de som gedaan. En ik kwam niet meer bij van het lachen. En ik ga het ook nooit meer anders horen. Dus misschien moeten we dat wel even zeggen. Als mensen gewoon On My Way van Giovanka willen horen zoals het was. Dan moet je nu even de radio uitzetten voor 3,5 minuut. En anders moet je nu gewoon vol voor de bijl gaan. En hoor je gewoon lekker puh. Nou Henk, dank je wel daarvoor. Ik ben benieuwd hoeveel mensen dit gaan horen. Even kijken. Hier zit het nog niet, hè?

De rock en de schlager vermengd in 1990 door Matthias Rijn met Verdammt die geliebt dich. En daarvoor nog lekker pe, Giovanka, on my way. Henk, dankjewel. En we gaan het nooit meer anders horen. Zometeen de Love and Spoonful. Als we geloven in de liefde. Dat geloven wij natuurlijk toch een beetje magie. 8 minuutjes voor 4:30. Dit is NPO Radio 5 met een graag geziene gast, Boney M.

0: Blijft een goede openingszin, toch? Do you believe in magic? Do you geloof jij in engelen? Dan is er nu een uit de hemel komen van... ik heb het nooit gebruikt. Ik was er nooit goed in. Ik zei gewoon, hoi, ik ben Henk. En wie ben jij? En dat was het dan eigenlijk wel. Love and Spoonful was dat in 65 met Do you believe in magic? En daarvan nog Rasputin, the Russian. Boney M was dat. 2 minuutjes voor 3:30. Ik vond dit zo leuk. Ik kwam een fragmentje tegen van Raccoon van een jaartje of 2 geleden. Hadden ze een nieuw album, Engelstalig. En er stond een heel mooi liedje op, Daffodils. En nou ja, Raccoon... Bart mocht er een beetje toelichting op geven. En daar zei hij dus toen...
1: Ik had deze heel graag als duet gezongen. Dat is het tweede couplet, waar ik dus nu uit mezelf zing. I'll say I'm wrong when I know I'm right, because you give me goosebumps every night. I'll take it like a punching bag when your shitstorm comes my way. Ik had dat heel graag gezien, dat iemand zei van... Het omgedraaid is, iemand maakt mij helemaal kapot in dat couplet. Dat had ik wel gaaf.
0: En dat is nu helemaal goed gekomen, want het is deze maand. Raccoon en Faella is...
2: De schijf. Van NPO Radio 5.

mijn huis zijn ze uitgebloeid, maar hier komen ze tot bloei. De Daffodils, de Narcissen, Raccoon samen met Vela op NPO Radio 5. De schijf van NPO Radio 5 deze hele maand. Zometeen nieuwe muziek van een man from America, maar nu woonachtig in Liverpool. Maar eerst ILO op 5.

70 in een grote ketel soulmuziek is gevallen, maar niets is minder waar. Hij kwam uit Amerika, ging naar Liverpool om daar echt de muziek in te drinken. En dat deed hij fantastisch goed. Het is de opvolger van zijn doorbraakplaat Come Around and Love Me. Dat was 23. En komende vrijdag, ik ga mijn wekker denk ik zetten, donderdagavond, donderdagnacht, ga ik hem denk ik al luisteren. Doctrine of Love. En het leuke is, hij komt nog geregeld naar ons land. 14 juni. Olivia Dean, het voorprogramma. Dan North Sea Jazz komende zomer. Eigen show op de vrijdag. En in het najaar voor 3 shows. Ook 2-3 shows naar ons land.

0: we plannen ze niet zo, maar die liedjes komen er alles wel weer mooi uit. Een vriend dicht bij jou, Trinity, ik wens jou. En mijn vriend zit wat verder weg, mijn buurman op de berg in Frankrijk. Ja, ik maak ze gewoon, de bruggetjes. Bert, goedemiddag. Jij bent de berg op geweest en het klinkt, je lacht nog dat het goed met je gaat. Vertel, hoe is het?
1: Ja, ik ben vooral heel opgelucht. Ja. Ik heb mezelf zo opgelegd van ik wil die berg op fietsen en ik moet boven komen. Want er komt zo ongelooflijk veel sponsorgeld binnen. Gerry heeft gisteravond nog een schitterende actie gehouden om mij aan mijn streefbedrag te helpen. Maar toen was ik er weer slimmer af door mijn streefbedrag gewoon weer te verhogen. We gaan lekker door. Ja. Gaat hartstikke goed. Staat op 10.000 euro nu het streefbedrag. En ik zit al richting de 8. Zag ik dat gaat hartstikke hard. Nou, ik ga straks laten horen hoe het fietsen gegaan is. Ik neem jullie straks allemaal mee op mijn fiets. En dan ga je echt voelen, ruiken, horen, ervaren en zien hoe het is om die berg op te fietsen.
0: Nou, wat heerlijk.
1: En dan komen we alle emoties tegen. Er wordt hard gelachen, er wordt gehuild. Volgens mij wel bijzondere radio, denk ik. Maar hier voor mij staat bijvoorbeeld ook Pater Moeskroen staat hier gewoon te soundchecken. Oh. Die komen zo ook twee liedjes bij aan spelen in Bert op 5.
0: Nou, wat heerlijk. Het is Amersfoort voor en Amersfoort na, joh. Het is,
1: ja, maar ook Maarten Peters is er. Zaandam is ook vertegenwoordigd. Okay, Maarten Peters is er. En we gaan ook Douwe Bob nog tegenkomen vanmiddag. Dus het is een beetje de middag van de artiesten en de dag van de vrijwilligers die naar boven gingen. We waren met 670 mensen, zei ze vanmorgen. Vind ik jammer. Ik vind 666 toch mooier. Hoewel ik weet dat dat voor jou weer een lastig getal is. Bij elke zes.
0: Ja, het is wel
1: ik hou overal rekening mee.
0: Ja, nee, ik snap
1: overal
0: het. Ja. Hey, maar toch even naar die benen. Want de afloop van de tocht en hoe die geweest is, dat gaan we straks horen. Maar je bent boven gekomen en je was heel erg opgelucht. Maar hoe is de benen? Hoe zijn die?
1: Ja, nou, het vervelende is dat wij een chalet hebben dat net wat lager ligt dan de plek waar onze studio is. Dus ik moest nu vanuit het chalet waar ik die reportage gemaakt heb, gemonteerd heb, die we zo meteen gaan laten horen, hier naartoe lopen. Nou, dat is niet zo fijn.
0: Nee, ik voel het.
1: Dat is niet zo fijn. Maar weet je wat wel heel fijn is?
0: Nee.
1: Jou en mijn lieve collega Gerja heeft geregeld dat ik vanavond hier op een massagetafel lig achter de radio.
0: Kijk.
1: Dus dat gaat ook weer helemaal goed komen. Ja. Nee, het is echt allemaal top geregeld en helemaal fijn. En helemaal super en helemaal geweldig. En,
0: ja.
1: Maar vooral die opluchting. Ik had me voorgenomen, ik wil beneden beginnen en dan tjak door. En boven aankomen en onderweg niet zes keer stoppen om te genieten van het uitzicht. En ondertussen stiekem uit te rusten. En dat, kan ik vast verklappen, is mij gelukt. En dan is het heel raar als je afstapt. Dat is zo gek. Dan heb je voortdurend met die benen lopen trappen. En dan moet je erop eens op staan. En dan zak je er doorheen. Dat is zo gek.
0: Ja, en dan belooft het volgens mij ook nog een kort nachtje te gaan worden. Want ik hoorde dat jij de voorochtendshow gaat doen.
1: Ik ga de voorochtendshow presenteren. Live vanaf de start van Alpe d'Huez in Bourg-Bazan. Dus vanaf 4 uur zijn we te beluisteren. Dus Henry Schut komt het vanaf 6 uur. Gewoon doen, maar vanaf 4 uur mag ik al een programma maken. Dus is ook nooit vertoond. Ik maak morgen 2 uitzendingen tussen 4 en 6. Namelijk 's morgens tussen 4 en 6 en 's middags tussen 4 en 6.
0: Je hebt er weer goed over nagedacht. Nou, ik ben heel benieuwd.
1: En dat eerste doe ik als vrijwilliger. Dus daar word ik verder niet extra voor betaald. Dat mensen denken, oh, dan gaat die extra even betaald. Nee, dat doe ik gewoon. Als vrijwilliger doe ik dat. Omdat hier heel veel vrijwilligers zijn die allemaal fantastische dingen voor het evenement doen. Ja, als zo'n evenement 's morgens om 4:30 half 5 begint, kan je toch niet zeggen om 6 uur luisteren wel eens hoe het eraan toe gaat? Nee, dan wil ik om 4:30 graag bij de finish staan. En gelukkig zijn er collega's die dat met mij vinden. Dus dat gaan we met z'n allen gaan we daar 2 mooie extra uren van maken.
0: Nou, hartstikke mooi. En sponsor ook Bert voor die 2 uurtjes extra. Want dat doet hij dus gratis via bertop5.nl. Zijn alle donaties welkom. Ze gaan allemaal naar het goede doel KWF. Bert, zometeen ben ik heel benieuwd naar hoe het was daar op die berg. Dankjewel voor nu en veel plezier zo.
1: Dankjewel. Even zitten, stiekem. Even zitten.
0: Au, au, au.

toch het gevoel dat Bert best wel fluitend omhoog ging. Maar dat gaan we zo meteen horen, hoe erg die heeft afgezien. Otis Redding, die zong het. En het werd postuum een hit. Deze Sitting on the Dock of the Bay, Otis Redding. Zometeen dus Bert op 5. Nou, sponsoren dus nog even via bertop5.nl. Dat zou ik echt heel fideel vinden. Ik moet het zelf trouwens ook doen. En dan gaan we morgen horen zo wat het bedrag gaat worden. Want morgen is natuurlijk ook de actiedag. En lekkere luister. Van 4 tot 6, Bert op 5. En morgenochtend ook weer Bert op 5. Dus Bert voor, Bert na. Het is goed dat Henry er is. Dat is de Bert Show. Nee. Veel plezier. Nog eentje. En dan zijn we er morgen weer. Met het huis. Ik zie trouwens nog een sleutelwoord binnenkomen. Een beetje laat, maar ja, leuk voor morgen alvast. Yvonne, oma. Ik denk dat ik je mag feliciteren, oma. Tot morgen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
1: 5. Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Nothing ever stays.
4: The Boys of Dungeon Lane.
3: Nothing comes to mind.
4: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
3: No one can erase.
4: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
3: The days we left behind.
4: Is nu overal verkrijgbaar.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
11: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Hallo, goedemiddag. Zometeen Bert op 5 bij KRO-NCRV. Rechtstreeks vanuit het Palais des Sports, het Agor Alp, zoals het tegenwoordig heet. De pleisterplaats van Alpe d'Huez, waar... Ja, kijk je achter het scherm bij de radio, is soms heel erg grappig. Want er gebeurt hier ongelooflijk veel. Ik zei net al, Pater Moeskoen stond hier te soundchecken. Toen was er Wouter Waldmoet naast mij van de NOS, nu van de NS. Zo bijzonder, die eind december is hij, nee, eind november was het, is hij van de NOS naar de, hij wordt opgeleid tot machinist nu. Maar is het toch hier om radio te maken?
14: Ja, we zijn hier bij Radio Alpe d'Huez en ik ga gewoon weer elk jaar mee. Dat blijf ik gewoon doen, Jan.
13: Ja, precies. Dus jij doet hier het nieuws voor Radio Alpe d'Huez. Dat doe jij ondertussen terwijl hier die lokale uitzending op de FM gemaakt wordt. En wij voorbereiden voor de uitzending op Radio 5. En buiten nog een grote glazen container staat waar onze commerciële collega's radio maken.
14: Ik weet niet of je Cape Canaveral nog kan herinneren. Nou, dat is er niets bij vergeleken met de mediapresentatie die wij hier op Alpe d'Huez hebben. Maar dat is ook natuurlijk fantastisch, want dat is allemaal voor het geweldige doel.
13: Ik check het even. Hallo Ewout, hoor jij ons daar?
15: Jazeker, ik sta geïnteresseerd te luisteren hier.
13: Ja, nou, die krijgt de groeten van Wouter. En dan luistert heel Nederland nu dus ook mee naar het NOS Journaal van 4 uur met Ewout de Jong.
15: Goedemiddag. GroenLinks PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, ofwel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald en de zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Zij krijgen nu ook ongelijk, zag ook dit raadslid van Pro Veenendaal.
16: Ah.
17: Daar staat.
16: Jammer.
17: U heeft verloren.
16: Ja. Jammer. Dus echt jammer. En dit, nou, dit betekent wel wat voor lokale partijen. Niet alleen nu voor ons, maar ook naar de toekomst toe. Want wat kan een landelijke grote partij doen? En hoeveel ruimte kunnen ze pakken ten opzichte van lokale partijen?
15: De lokale partijen zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. De politie in Italië heeft twee verdachten aangehouden voor het levend in brand steken van vier arbeidsmigranten. De mannen werden deze week doodgevonden in een uitgebrande bestelwagen. De moorden zouden volgens Italiaanse media het gevolg zijn van een slepend conflict in de landbouw. De omstreden Amerikaanse hiphopartiest Jay, voorheen Kanye West, is al in Nederland. Terwijl er op dit moment juist een kort geding dient om dat te voorkomen. Centraal Joods Overleg wilde dat er een inreisverbod zou komen voor de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. De advocaat legt het uit voor de rechtbank in Amsterdam.
18: En toch is het vandaag de Joodse gemeenschap die voor u staat. Ze kan namelijk niet anders dan het nu toch als haar verantwoordelijkheid zien om het verergeren van antisemitisme in Nederland tegen te gaan.
15: De twee concerten van Jay zijn komende zaterdag en volgende week maandag in het Gelredome. En weer een verrassing op Roland Garros. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, is in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor met 2-1 in sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen enkele set verloren in Parijs. Het weer, landinwaarts een enkele bui. Het is rond de 18 graden. Er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond vanuit het westen regen. Vannacht even wat droger, een minima rond 13 graden. Morgen waait het stevig met buien met vooral landinwaarts kans op onweer, hagel en windstoten. 'S Middags soms wat zon en een graad of 18. In het weekend wat vaker droog.
13: Ewa, dankjewel. En hoe het weer er hier uitziet op de Alpe d'Huez en rond de Alpe d'Huez, voor al die mensen die morgen die berg gaan beklimmen, dat horen we straks van Marco Verhoef.

Boudewijn de Groot en Jimmy, hoe sterk is de eenzame fietser? Ik kan me heel veel voorstellen, maar niet dat eenzame. Want ik heb vandaag heel veel meegemaakt op mijn fiets, op die berg. Maar ik was geen seconde eenzaam. Hallo, goedemiddag en van harte welkom hier vanaf de Alpe d'Huez in Frankrijk. Waar morgen de grote dag is, waar iedereen dan de berg tot 6 keer toe op 1 dag gaat beklimmen. Maar vandaag was de dag van de vrijwilligers die dat doen, die morgen druk zijn met andere taken. En ik mocht meefietsen met die ruim 600 vrijwilligers. Zometeen ga ik je laten horen hoe dat gegaan is. En ik praat ook met andere deelnemers die vandaag naar boven zijn gefietst en gelopen. En met vrijwilligers die hier reuze druk zijn om dat te doen wat ze allemaal moeten doen om het morgen goed te laten verlopen. En veel live muziek in Bert op 5 hebben Maarten Peters. Maarten Peters, de chansonneur van het evenement. Die kwam ik tegen in een van de bochten en zong ertoe. We hebben Pater Moeskroen, die speelde bij de start vanmorgen en ook bij de finish vanmiddag hier in Bert op 5. En nu Stevie Wonder. Die is er niet live bij. Ik zou zeggen, kosten nog moeite gespaard, maar dit lukte net niet. We hopen wel Douwe Bob ook nog tegen te komen tussen 4 en 6. Want die is inmiddels ook aangekomen hierboven op de berg en gaat morgen fietsen.

0: Alle liedjes met top en boven en up en zo, die doen het hartstikke goed in onze uitzending deze week. Uptight, Everything is Alright, Jordan. Stevie Wonder, liedje uit 1965.
1: 20 jaar Alpe d'Huez.
2: Live vanaf de Alpe d'Huez.
0: Hé jongens, wat heb ik me gek laten maken. Ik heb echt de hele nacht niet geslapen. Dus echt waar, ik lieg niet. Ik heb vandaag met de vrijwilligers hier de Alpe d'Huez beklommen. Er is mij inmiddels ruim 7600 euro sponsorgeld toegezegd. Dus ja, ik had natuurlijk wat waar te maken. Ik heb mijn streefbedrag op 10.000 euro staan. Ik zou het geweldig vinden als ik daar nog dichterbij kan komen dan ik daar nu sta. Ik was begonnen met 666 euro streefbedrag. Ja, dat ging omhoog naar 2000, naar 2500. Toen dacht ik, ik doe schrik, maak er 4 van. Toen dacht ik, ja, daar zitten we ook alweer. Dan maak ik er nu Radio 5555 van. Nou, dat was hartstikke leuk voor een paar uur. Daarna heb ik het opgehoogd tot Alpe d'Huez 6666. Toen ging mijn collega Gerja gisteravond een actie houden dat wij normaal Bert op vijfjes weggeven, dat iedereen nu een 5 op Bertje zou weggeven. Goed, 6666 ook gehaald. Ik denk, wat moet ik nou doen? Ik denk, doe brutaal. Ik maak er gewoon 1-0-0-0-0 van. En ik hoop dat er nog wat mensen me gaan helpen. Zeker als je gehoord hebt hoe ik het bewijs voor mijn beklimming lever. Want als radioman had ik natuurlijk op mijn fiets ook een microfoon bij me. En ik had me voorgenomen, als het me lukt, als ik nog kan praten, dan ga ik af en toe iets in die microfoon zeggen onderweg. Nou, of dat gelukt is, ga ik je laten horen. Ik zou zeggen, doe je ogen dicht. Dan neem ik je nu mee op mijn fiets door de 21 bochten van de Alpe d'Huez. En dan beginnen we op het startplein onderaan de berg in Bourg-d'Oisans. Het is 9 uur. We staan op het startplein waar het straks gaat gebeuren. Van een half uurtje mogen we op de fiets. De warming-up is bezig onder leiding van Team Medisch. Er wordt gedanst en gesprongen. De handen in de lucht en de handen van links naar rechts. En Pater Moesgroen heeft hier net al ons moed ingespeeld. Met dat o zo belangrijke liedje Naar de Top. Want dat is het enige dat telt vandaag. Naar de Top. Nog een half uur. Dan gaat het beginnen. Ik heb echt wel een beetje de bibbers. Echt waar.

0: Minuutje voor de start. Toespraak van de oud-burgemeester hier in het Frans. Prachtig, de man roept bonjour en iedereen roept bonjour terug. En dan heb ik tranen in mijn ogen hoor. Wat fantastisch.
1: De voorzitter van de gemeenschappelijke gemeente hier in de omgeving wenst ons al een hele goede klim. Denk ook aan je veiligheid en geniet er vooral van.
2: Dat was de goede kant.
1: Viva l'Albuzet. Ja, anders zijn we daar gewend.
3: Daar gaat het. 1, 2, 3, 4, 5, Albuzet! Jullie mogen! Applaus voor jullie succes!
0: En dit is de startboog waar ik onder sta. Ik stap op. En ga beginnen! En dan start je, ga een klein stukje vlak, krijg je de eerste bocht naar links. En daar begint dan meteen een steile klim naar bocht 21, waar we nu aankomen. Heel veel mensen van KWF staan te juichen. En waar een groepje Italianen tussen mij zit opeens, die denken, wat doen wij hier? We doen al die mensen. Italianen fietsen lekker door. En wij op. Nu komt het allerergste stuk. Tussen hier en bocht 16. Als ik daar ben, meld ik me weer. Ben ik heel blij. Duimen. Oh, en daar is hij hoor. Het bordje La Garde en Roison. Het plaatsje in bocht 16. Waarvan ik steeds dacht, als ik daar ben, heb ik het meest gemene, afschuwelijke rotstuk gehad. Maar we zijn er nog lang niet. Ik rij nu even in de zon. De bochten liggen in de zon. De tussenstukken steeds in de schaduw. Die afwisseling is heerlijk. En dit is zo'n fijne feestbocht. Er wordt muziek gedraaid. Er staan mensen met koeken en komkommer. En drinken. En we gaan door. Onderweg naar bocht 15. Ik keek net even naar beneden. En als je dan ziet hoeveel je eigen benen je al naar boven getrapt hebben. Dat is werkelijk onvoorstelbaar. Ik word keurig naar rechts. Gaat het goed?
4: Ja hoor, succes.
0: Ja, staat de motaarde weg te wijzen. Het is naar boven, zegt hij. Naar boven, dat is nou jammer.

0: dertiende keer hier. Dat maakt bocht 13 wel extra bijzonder nu. Sowieso een bijzondere bocht. Ik heb jaren geleden fossielen neergelegd die een vriend van mij gevonden had. Bert, die overleden is. En sinds die tijd zet ik in bocht 13 altijd een kaars neer voor Bert. Namens Frida, die me ook nu gesponsord heeft. Bocht 13 bijzondere gedachten. Ik merk dat ik het allemaal nog vrij nuchter in me opneem. Ook in deze bocht allemaal spandoeken opgehangen door de vrijwilligers. Met namen van mensen die overleden zijn. Zoe, 6 jaar oud. Prachtige foto erbij. Een uitspraak van Zoe. Ja, als je dat ziet, dan hoef je toch helemaal niet te bedenken dat het een beetje pijn doet aan je benen. Naar je kont. Hier een berg op fietsen. En zo'n ook nog eens geld oplevert. Is echt elke inspanning waard. Ik hou mijn hartslag nog steeds onder de 150. Dat is eigenlijk het enige dat ik in de gaten hou. Snelheid maakt me niet uit. Klimpercentage leek niet eens op tot nu toe. Hartslag onder de 50. 150. En door. En door. En door. Een clubje naast me. Jongens, hoe gaat ie?
1: Ja, lekker.
0: Ja. Yo. Ik riep net al, de finish tot 3 uur open, dus doe rustig aan, hè. We hebben de tijd. Geniet ook.
1: Ja, maar yo.
0: Maar hebben we het nog een keer over.
1: Oké.
0: Okay. Ja, een prachtig stukje nieuw zwart asfalt. Net voor bocht 11. Heel lekker glad. Hij rijdt wel heerlijk door. Hartslag ging heel even naar 152. Maar dan is het de kwestie van heel even iets rustiger om gewoon onder die 150 te blijven. Ook niet schakelen, gewoon kleinste verzet naar boven. Proberen in de cadans te komen. Draaien, draaien, draaien. Heb ik geleerd van Tom Dumoulin op een workshop. Dus dat gaat steeds door mijn hoofd. Ik draai door bocht 11. Spandoek van José hangt daar. José Komduur. Heb ik goed gekend. Overleden in 2012. Zo kom ik heel veel mensen tegen. Ik in die 13 keer Alpe d'Huez heel goed heb leren kennen. Jolien, Max, Peter. Jonge mensen die overleden aan kanker. Die er allemaal niet meer zijn. Ook voor hen fiets ik vandaag naar boven. Dit maakt niet het verschil helaas. Maar wel een verschil. Niks doen is geen optie. Net als opgeven is geen optie. Gewoon domweg doortrappen. Hoe lang ben ik onderweg? Ik denk een minuut of 50 inmiddels. Maakt me eigenlijk helemaal niks uit hoe lang ik erover doe. Als ik

0: deze vasthouden en je komt er wel. Netjes zo.
1: Weer zo'n ontzettend eikpunt. Bocht 7. De Nederlandse bocht. Tijdens de tour is hier een gek erin doorkomen aan. Nu hebben we gelukkig al een beetje ruimte. Er staat een discjockey heerlijk te draaien. En de vorige keer dat ik hier was, 9 jaar geleden, draaide de discjockey heel hard. Even aan mijn moeder vragen. En toen kom ik door bocht 9. Met mijn vader achter op de motor naast me. Mijn moeder was het jaar daarvoor overleden aan kanker. Ik fietste voor haar de berg op. En toen... Nee, niet doen, niet doen! Ik krijg een ontzettende duw nu, wat heel erg vervelend is. Dat wil je helemaal niet. Ja, maar als je riep me, goed bedoeld, maar... We hebben met mijn vader hier gezeten bij de begraafplaats. Het kerkje in de bocht. Heel hard gehaald samen. En nu zie ik hier links van mij allemaal kaarsen staan. Zus staat er. Hoop staat er. Een van die kaarsen brandt daar voor mijn vader en moeder. Zo bijzonder om hier nu even fietsen doorheen te komen. Het is gewoon dichtbij te voelen. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Zo bijzonder. En gewoon weer door. Gas. En door. Draaien, draaien, draaien. Uitslag. Uitslag 157 inmiddels. Even uit de drukte, ik wil even alleen zijn.

best.

0: beneden, dan zie ze zwaaien.
1: Plaatje Huw is voorbij inmiddels. Weg naar bocht nummer 5, ja. Sommige dingen zijn hier veranderd. Er staan nu van die bordjes over de 21 bochten. Elke kilometer een bordje met het klimpercentage. Nu nog 5 kilometer te gaan, 1480 meter hoogte. Dus iets minder dan 400 meter klimmen. De 5 kilometer is net onder de 10%. Staat er ook. Gemiddelde stijging komende kilometer 9%. Hebben we al vaker gehad. Gaat lukken.
2: Kijk, wij zitten snoepen met Kevin, hoor Erik. Ze gaat er heel makkelijk naar omhoog hier. En dat doe jij ook super goed.
1: Maarten Peters hier zingt, geef niet op. Dan ga ik door. Bocht 3 in zicht.

0: nummer 1. De laatste. Inmiddels binnen de bebouwde kom van het dorpje Alpe d'Huez. De oude dorp door, zo tunneltje door. Een boze postbode die er langs moest. Lekker voor mij als geboren Brabant naar dit.
1: Kom op, Bert.
0: Ja. Mijn Garmin gaat er nu over op mijn stuur. Kan ik de beklimmingspercentages zien? Van het rode stuk naar het gele stuk. Dat betekent dat de percentages iets omlaag gaan. Het laatste stukje in het dorp Alpe d'Huez aangekomen. Zo linksaf door de tunnel, onder de skilift door. Langs het chalet waar wij wonen. En dan rechtsaf richting de finish. Het is echt het allerlaatste stukje. Het eerste stuk ging heerlijk. Het tweede stuk dacht ik, wordt pittig. Het laatste stuk vond ik echt vreselijk. Ik had er alles voor over gehad om even af te stappen en te wachten in een bocht. Maar ik had me voorgenomen dat niet te doen. In één streep, in één kabbelend streepje, pruttelend streepje naar boven. Het galmt. Dit is de tunnel. Ik ben er bijna!

0: Lekker.
1: Nou jongens. Het warme bad staat klaar. Ik stap erin hoor. Daar is de rotonde. Ietsje naar beneden. Om de rotonde heen zometeen. En dan ga ik heel erg genieten. Finishdoek in zicht. Laatste rechte stukje. Eén handje aan het stuur. Oh, allemaal mensen langs de kant. Heerlijk. Oh, hier doe je het voor. Daar doe je het voor. Ja, ik moet even door. Ik moet even klokken. Hoppatee. En over de finishmat heen. En de tijd stoppen. Ik heb mijn sponsorgeld gehaald. Hoeveel het ook is, onderweg naar de 10.000 euro. Ik heb heel stomweg gezegd, elke cent verdiend vanaf nu. Wat fantastisch. En iedereen die gedoneerd heeft voor het goede doel, ongelooflijk bedankt. En we zijn boven met z'n allen. Dit was 2:11 fietsen samengevat in een kwartier. Begon met Pater Moeskroen beneden op het startplein. Daar stonden ze vanmorgen. We stonden daar lekker naar de top te zingen en te dromen van die top. Ik was tussen bocht 14 en bocht 13. Toen kwam mijn busje voorbij. Brum, Pater Moeskroen op weg naar boven. Want ze zijn hier. En soms wordt na de top opeens op de top. Kan zomaar gebeuren. Pater Moeskroen!
2: Oké, mensen, we zijn live op Radio 5. Hoe harder jullie klappen, hoe meer ze jullie horen.

0: Paternoesteren live hier bovenop de Alpe. En ze komen nog terug zometeen met een ander prachtig nummer. Maar dat doen we na het NOS Journaal van 4:30. Hoogtijd voor Ewout de Jong.
1: De werkomstandigheden in de vleessector moeten binnen 2 weken voldoende zijn verbeterd. Anders mogen bedrijven geen uitzendkrachten meer gebruiken. Daarmee dreigt minister Veilbrief. Uitzendkrachten worden onderbetaald in de vleessector, maken te lange werkdagen, zijn ondergebracht in beroerde huizen en hebben vaak te maken met intimidatie en geweld. De EU wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. In het plan van de commissie staat dat Europa eigen geavanceerde chips moet gaan maken en meer datacentra moeten komen, en dat in Europa cloud- en AI-technologie ontwikkeld moet worden. De meeste burgers en bedrijven maken nu gebruik van Amerikaanse diensten als Google en Microsoft. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. De uitslag komt morgen, niet vandaag dus. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. En een medewerker van een begraafplaats in Den Haag is opgepakt omdat hij verdacht wordt van het roven van sieraden uit graven. De man van 60 werd vorige week al aangehouden. Justitie maakt het vanwege het onderzoek nu pas bekend. Zal ik toch even wat geluid moeten laten horen? Daar komt hij.
2: Op dit moment verdenken wij hem ervan dat hij tijdens zijn werkzaamheden, namelijk het delven van graven, kostbaarheden die daarbij naar boven kwamen, zoals sieraden en gouden vullingen, heeft meegenomen en uiteindelijk ook verkocht.
1: Dat was het OM. Volgens het OM zijn er nog geen nabestaanden ingelicht, omdat het nog niet duidelijk is van wie de sieraden zijn. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht even wat droger, minimaal rond 13 graden. Morgen waait het stevig met buien, met vooral landinwaarts kans op onweer, hagel en windstoten. 'S Middags ook soms wat zon en een graad of 18.
0: Ewout, dankjewel. En dan voor de mensen hier de belangrijke vraag. En voor alle volgers in Nederland natuurlijk ook. Want er zijn heel veel mensen hier die allemaal volgers en sponsors en donateurs in Nederland hebben. Die willen weten, hoe wordt het dan morgen als dat evenement gehouden gaat worden? Alpe d'Huez vanaf morgen vroeg 4:30, dan is de start in Bourg-d'Oisans. Live te volgen op NPO Radio 5. Want waar we normaal gesproken om 6:00 's morgens beginnen, hebben we nu gezegd, joh, we beginnen 2 uur eerder. Dus dat betekent dat ik morgen 2 programma's maak tussen 4 en 6. Namelijk tussen 4 en 6 's morgens en tussen 4 en 6 's middags. En daartussendoor ben ik gewoon ook de hele dag te horen op NPO Radio 5. Om verslag te doen van Alpe d'Huez, om te horen hoe al die deelnemers het doen, waaronder weerman Marco Verhoef.
3: Ja, klopt inderdaad, ja.
0: Hoe is het met de knieën, met de beentjes, met de billen?
3: Gaat helemaal goed. Ik heb net mijn kuiten nog even laten masseren. Oh. En er zat een knoopje in, maar dat is nu weg.
0: Oké. Okay. Ja, en wat eet je nou morgen vroeg als je wakker wordt?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Je moet inderdaad echt goed eten. Maar om nou een hele pasta maaltijd om 2 uur 's nachts te gaan nuttigen, ik weet niet of dat voor mijn bioritme nou zo goed is. Maar er moet wel iets in. Dus pannenkoeken of...
0: Ik heb hier wel eens mensen echt om 3 uur 's nachts pannenkoeken zien bakken op het balkon van hun hotel.
3: Nou ja, wij gaan dat vanavond al doen. Dan staat het allemaal klaar. En dan kunnen we morgen gewoon koude pannenkoeken naar binnen schuiven. En iedere keer als je boven komt, weer een nieuwe pannenkoek erin, hè?
0: Marco fietst met Team Lenig. Dat bestaat uit Marco en 2 van zijn neven. En zij fietsen voor de vader van de neven, de zwager van Marco, die 2 jaar geleden overleden is. Marco is ook te steunen via de site van Alpe d'Huez. Vind je allemaal via nporadio5.nl/ad6 of bertop5.nl. Vragen ook veel mensen, hoe kan ik doneren? Kijk maar even op bertop5.nl, daar staat het. Want dat lukt goed, want er staat inmiddels €8168 op mijn teller. En op die van jou?
3: Ruim 11.000, geloof ik.
0: Dat is zo lekker daar. Hartstikke goed. En komt allemaal op die ene grote berg terecht voor dat goede doel, voor meer wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van kanker. Oh, je was hier voor het weer. Dat was ik aan het vertellen eigenlijk.
3: Je mij voor hebben, geloof ik. Ja, ik wil overal over praten, hoor. Ja.
0: Nee, maar het is prima.
3: Gooi er een kwartje in en hij kletst wel.
0: Het was vandaag fantastisch om te fietsen. Het was heerlijk weer. In de zon, in de bochten, in de schaduw, in de stukken tussen de bochten. Dus als het morgen weer zo is, klaagt niemand.
3: Nee, dat klopt. En soms wil je inderdaad dat je kan zeggen, joh, copy-paste. Kopieer vandaag, plak op morgen. Ja, dat zou je graag willen, maar helaas, de waarheid is anders. Ik denk wel dat de start en de ochtend vrijwel droog of helemaal droog gaan verlopen. Als er wat valt, is een paar druppeltjes, stelt niet veel voor. Maar in de loop van de middag gaat het echt harder regenen. En zo richting tweede helft middagavond wordt het gewoon echt een kleddernatte boel hier. Dus we gaan met van alles te maken krijgen. Het is niet al te koud morgenochtend. Maar ja, uiteindelijk is het altijd koud als je midden in de nacht weggaat. Dus je moet daar echt wel laagjes kleding voor meenemen.
0: En gevaarlijk slecht weer? onweer, dat soort dingen?
3: Ja, ik denk eigenlijk niet zo heel erg aan onweer. Kun je in de bergen nooit helemaal uitsluiten. Maar echt heel zwaar onweer verwacht ik niet. Enkele klap, ja, nogmaals, kun je in de bergen nooit helemaal uitsluiten. Maar als het één keer echt door gaat regenen, ja, dan zit je echt in die neerslagzone. Heb je daar niet meer mee te maken. Dus dan is het vooral de nattigheid die ons parten gaat spelen hier.
0: De troost is altijd dat als je eenmaal doorweekt bent, ben je doorweekt en word je nooit doorweekter.
3: Nou ja, het is vooral, kijk, het dalen in de regen, dat is gewoon niet prettig. De wegen zijn glad, je moet heel langzaam rijden. Je bent doorweekt als je beneden komt. Dan ben je dus ook een beetje koud. Ja, dat start niet heel erg lekker aan de volgende beklimming. Terwijl als je droog gewoon start en het gaat regenen. Als het dan bij een beetje regen blijft, dan is het soms nog wel lekker ook. Een beetje verkoelend, ja. Lekker veel zuurstof in de lucht. Dus dan rij je misschien eigenlijk alleen nog maar wat makkelijker. Dus ja. Daar hou ik me dan ook maar een klein beetje aan vast.
0: Mag ik een applaus voor de meest sociale weerman van Nederland? Die het mooiste weer gegeven heeft aan de vrijwilligers hier. En er zelf niet in gaat fietsen, het slechtste voor zichzelf bewaard heeft. Heel veel succes morgen.
3: Dankjewel, we gaan ons best doen.
4: Dit is Bert op 5.
5: Deze hele week live.

0: ABC van de Jackson 5. Voor, die stuurt een appje via de NPO Luisterapp. Misschien is het idee om Bert op 5 voor eventjes Berg op 5 te noemen. Vind ik wel mooi eigenlijk, ja. Dat zouden we kunnen doen. We gaan naar Franse muziek.
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: Want Bert op 5 is niet compleet zonder Franstalige muziek. Ik zoek elke dag een plaatje uit en vertel daar een verhaaltje bij. En soms is dat zo makkelijk, dan gaat het echt bijna vanzelf. Je maakt hier radio over een bijzonder evenement op een berg in Frankrijk. Dus ja, wie zet je dan in het volle licht? Deze natuurlijk. Nee, het is niet het dorp van Wim Sonneveld. Het is het origineel van Jean Ferrat, La Montagne.
2: Il quitte un an le pays pour s'en aller gagner leur vie. Loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux

0: Jean Forat La Montagne. Bart, ken de tekst beter dan jij.
1: Sowieso, ja, ja. Dat klopt. Maar ik ben meer van Wim Sonneveld, hè?
0: Oh ja, nou doen we die de volgende keer. Als we een Nederlandstalig evenement hebben.
1: Leuk, leuk.
0: Ja, want die zien niet over een berg, maar over een als we een uitzending in een dorp maken, komen jullie lekker spelen en draaien we Wim Sonneveld. Ja, hartstikke goed. Bart van Patermoeskroen, Vincent van Patermoeskroen met dat altijd aanwezige fluitje.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Laat hem nou solo horen. Ja, dat lied komt zo meteen. Verder zeggen we daar nog helemaal niks over, maar dat gaan jullie zo meteen spelen. Ja. Maar voor jullie weer lekker mogen spelen, is het even overmorgen, Bart. En Koen, jullie gaan met z'n tweeën. Je hebt geluisterd naar mijn reportage net. En wat zei je toen?
1: Dat we waarschijnlijk niet gaan. Dat is een pittige. Nee, we gaan sowieso, Bert. We gaan knallen. Maar het is afzien. En daar waren we nu ook getuigen van live. Van jouw heldenstrijd.
0: Nou ja, joh. En dan ben ik één keer naar boven gegaan. Wat zijn jullie plannen?
1: Ook één keer. Ja? Ja. Ja, Koen durf ik niks over te zeggen, maar die gaat ietsje meer.
0: Die zat bij het weerbericht van Marco net weer een beetje angstig te kijken. Van, oh, wanneer moet ik dan stoppen zodat ik nog een beetje droog onder dak kom, toch? Ja, hè?
3: Ja, daar was ik toch wel een beetje van geschrokken. Maar ja, we gaan er gewoon voor.
0: Maar je start om 5:30, toch?
3: Zeker weten, zeker weten.
0: Nou, ik zei het al, dan zijn wij er ook. Want we beginnen om 4:00 met onze uitzending. Dus we zien iedereen ons voorbij trekken morgen vroeg bij de start. En dan kun je op NPO Radio 5 live bij zijn. Als je de wekker een beetje eerder zet, ga je het allemaal live meemaken. Hoeveelste jaar zijn jullie hier eigenlijk?
1: Sinds 2011. En er zijn dan 2 coronajaren afgegaan. Dus wie helpt mij? 13 keer. 13 keer.
4: Nou, we zijn 16 jaar, want die coronajaren tellen toch gewoon mee. Ik ben 16 jaar al de 6.
0: Ja, ja, precies. Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, dat is hartstikke. Ik, de 13e keer. Ik heb een paar jaar gespijbeld. Maar we zijn gelukkig terug dit jaar vanwege 20 jaar op de 6. En we dachten, oh ja, eind 10 jaar Bert op 5. Dan is dat een hele mooie reden om tegen de bazen bij de publieke omroep, die enorm aan het schrappen en aan het bezuinigen zijn, te zeggen: allemaal mooi, maar we willen heel graag nog een keer. En dat mocht.
1: Mooi. En volgend jaar weer, toch?
0: Daar volgt nog nieuws over, maar er bestaat dit programma niet meer.
1: Oh, dan ja dan.
0: Allerlei dingen schuiven in Hilversum, daar zijn ze nu druk mee bezig. Ja,
1: dan kom je toch zelf, joh.
0: Ja, of je moet Simone Walbera vragen, want die komt dan op het programma. Daar gaan we allemaal. Er wordt allemaal over gesproken. Eén ding is zeker, we zijn er nu. We maken een feestje met z'n allen. Het eerste moment dat ik vandaag gehuild heb, is toen jullie vanmorgen zeiden: maar dan spelen we nog 100.
1: Ja.
0: Toen hoorde ik nog niks.
1: Nee.
0: Toen was ik al weg. Echt.
1: Ah,
0: ja,
1: echt. Zullen we dan voor jou nu doen?
0: Ja, heel fijn. Ja, heel fijn. Die druk is eraf, maar het kan zomaar zijn dat het weer komt.
1: Want 5 jaar Bert, 20 jaar op de West, 5 keer 20.
0: 10 Bert.
1: 10? Oh, dat
0: 10 jaar Bert op 5. Ja, en daarvoor nog wat andere dingen. Maar 10 jaar Bert op 5. Oh, wat wou je zeggen? Oh, je had de rekensom gemaakt. Oh, doe maar.
1: Doe maar, ja, dat is goed. Ja, 5 keer 20 is 100.
0: Oh ja, dat is heel goed. Patermoes Groen en 100! Ja!
5: Nou, Bart had eigenlijk best wel goed uitgerekend, hoor. 20 jaar op de 6. 10 jaar Bert. 40 jaar Patermoeskoen is precies 100, toch?

0: Oh, dat was ik. Ik kom te ver voor de speakers, daar moet ik mee uitkijken. Paterboes gewoon live hier, ja!
1: Bertel 5, KRO, NCRV en NPO Radio 5 samen voor Alpe d'Huez.
0: En superveel succes met fietsen, jongens. €8.327 zie ik, staat mijn donatiepagina inmiddels op. Ik ben onderweg naar de €10.000. Bertop5.nl, daar staat een heel handig linkje. Dat kun je gebruiken. Gisteren was er de actie in plaats van een Bertop 5je, een 5 voor Bertje. Vind ik een prachtige actie. Mag van mij vandaag rustig doorlopen. Ik wil heel graag dat streefbedrag, dat verhoogde streefbedrag halen. Dus het zou fantastisch zijn om daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Ja, ondertussen heb ik al heel wat vrijwilligers gesproken in de loop van deze week. Sommige vrijwilligers komen met deelnemers mee. En als je er dan toch bent, dan wil je ook de handen uit de mouwen steken. Er zijn ook van die vrijwilligers die komen speciaal naar hier om bij te dragen aan dit ongelooflijke evenement. En dat soort vrijwilligers zijn Marjan en haar nichtje Henriet en collega Leonie. Dames, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dat is leuk, hè? Er ging één het woord voeren en deze met z'n drieën tegelijk. Dat is toch prachtig, ja. Marjan, wat brengt jullie hier?
2: Nou, we hebben 2 jaar geleden hier gewandeld. En toen zeiden wij van, we willen ook een keer als vrijwilliger werken. En zodoende hebben we besloten om met z'n drieën hier naartoe te gaan. Maar omdat we niet graag zelf met de auto wilden rijden, hadden we besloten om helemaal met de trein, bus hier naartoe te gaan.
0: En dat is al een opoffering, want dan kost je heel veel tijd. Maar het kost je ook heel veel geld, want je moet de treinkaartje zelf betalen. Ja. Je krijgt daar niet vergoed.
2: Nee,
3: niks krijg je vergoed. Oh, sorry.
0: Ja, wat zei je?
3: Niks krijg je vergoed.
0: Zie je wel dat je wel wil praten, Harry? Nee, dat maakt het zo bijzonder. Als je hier als vrijwilliger wat doet, dat doe je vrijwillig. Al het werk doe je vrijwillig, maar ook de kosten die je maakt om hier te komen, hier te overnachten, die betaal je zelf. Dus dat is eigenlijk best een lat. En toch zijn er ongelooflijk veel vrijwilligers hier. Hoe mooi is dat?
2: Ja, want als we zien dat wij die €360 hebben we al betaald voor de trein. En dan hebben we 200 iets meer voor ons huisje. Maar we hebben dat graag voor over.
0: En dan moet je nog hard werken ook. Wat hebben jullie gedaan vandaag, Riet?
3: Het hard werk valt er mee, vind ik. Je moet wel werken, maar niet te hard, vind ik.
0: Maar vertel eens, wat voor taken hebben jullie? Want ze noemen dat hier taken, wat de vrijwilligers doen.
3: Ja, eerst heel wat dienbladen afgewassen. En me wrijven en wrijven en wrijven.
0: Wat dienbladen die mensen gebruikt hebben om te eten. En dan gaan de bordjes gaan weg. En dan
3: 700, hè?
2: Ja, bijna 700.
3: 700 afgewassen, ja. Dus dat was heel wat.
0: Ja. En andere dingen ook?
2: Sorry?
0: Andere dingen ook nog?
2: Ja, vanmorgen moesten wij 7:30 melden. En dan hebben we het ontbijt gedaan. En daarna tot 10:00 ongeveer. En toen moesten we met z'n drieën afwassen. En tot onze verrassing zagen we Rob Geus met zijn hele cameraploeg.
0: Die kwam even in de keuken kijken of het een beetje schoon was.
2: Ja. Maar alles was goed natuurlijk. Oh, goed. Dankzij ons.
0: Ja, natuurlijk. Ja, fantastisch gedaan. Heel erg goed. Leonie, je wil echt niks zeggen. Nee, oké. Okay. Maar je hebt wel afgewassen, toch?
4: Ja,
0: knikt ze. Ja, heel goed. Nee, ik ga je verder niet plagen. Dat doen
2: we. Hebben tot een uur of 10:30. En toen zijn wij naar het kleine cafeetje gegaan.
3: Niet bij de haven, maar een klein beetje van de haven. Dat
2: toen zijn we naar het café gegaan. En daar hebben we met z'n tweeën, want er waren niet meer mensen nodig. En daar hebben we even gestaan voor drankjes, broodjes, tot 2:00. En toen zijn we eens kijken bij Aldi's. We hebben nog een hele leuke middag gehad.
0: Fantastisch. En nu snel weer aan de slag. Dit zijn de vrijwilligers van de dag. Hier staan ze, mensen. Marja, Henriet en Leonie. Dank jullie wel. En snel weer aan de slag. Hartstikke mooi. Oh, jeetje, jongens. Is het hele uur al afgelopen? Dat is ongelooflijk. En het geld blijft binnenstromen. Dat vind ik heel erg lekker. Dus normaal gesproken eens in de maand met mijn salaris. En nu €8.375. Dus we komen inderdaad steeds verder in de buurt van die 10.000 die ik graag wil bereiken. Ik kan wat namen noemen ook van mensen die gedoneerd hebben. Allemaal lieve luisteraars die zeggen, joh, we helpen je wel een klein beetje. Want jij fietst die berg op, dat hoeven wij gelukkig niet te doen. Nou, Wil, Ingrid, Clarina, Ton, José, Rob, Jos, J. Heetkamp, Marley, Ron, Jan en Fien ook, dank jullie wel. Onze buren heet ook Jan en Fien, maar die leven al lang niet meer. Dus zijn andere Jan en Fien, dank jullie wel. Marika, Herman, Sophie de Beijer, ach, oud-collega. Ineke, Irma, Martijn Nijhuis, dat is ook leuk, hè. Die zit hier buiten in die glazen dinges radio te maken. Heeft ook gedoneerd, hartstikke dank. Martijn, Erik en Yvonne, Alfred, Henny, Liesbeth, Inge, Yvonne van de redactie, Sibbele, Greetje, Irma, Willeke, Wim, Ineke, TB, Marja, Theo, hoe lang heb ik nog? halve minuut. Gaan we even door. Hans, Fred, Benno, Ulje, Evelien, Marianne, Wilma, Jos, Winnie, Fred, René, Ab, Ati, Inge, Jan, Nienke, Trace, Willy, Jannie, Diana, Brigitta en ook Peter. Zet hem op, Bert, je kunt het. Ik ben net klaar met een bestralingstherapie in het ziekenhuis Isela in Zwolle. Daar ben ik heel fijn geholpen door alle lieve mensen in de zorg. Elke dag weer een lief woord of aandacht. Heel bijzonder was dat. Dank jullie wel allemaal. Bert op 5.nl is de kortste weg om ook iets te geven voor deze schitterende
1: Os 5.
4: KRO NCRV.
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Ster. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
9: Ben je psychiater?
10: Ik ben psycholoog.
11: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
8: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
12: Interessant, hè, de menselijke geest.
10: Ik zal eerlijk zeggen, het valt me niet mee. Het
13: valt ook niet mee.
8: Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
14: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
14: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Terwijl mijn lichaam en geest zich ondertussen afvragen... hoe laat is het, wat ben ik eigenlijk, wat ben ik aan het doen... en wat ga ik morgen eigenlijk doen? Ik geloof dat ik om 4:00 moet beginnen. Nou, maakt allemaal niet uit. Is het tijd voor het NOS Journaal van 5:00 met Ewout Jong. Ik klaag niet hoor, het is echt fantastisch om te doen. Ja. Echt geweldig.
16: Ja, fantastisch. Maar goed, het nieuws dus van 5:00 inderdaad. Goedemiddag. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen... die hier met een studievisum mogen studeren. Ze gaan naar de Universiteit in Wageningen. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen een studenten- of werkvisum gekregen. Maar ze kunnen maar moeilijk uit de Gaza-strook wegkomen... omdat Israël daarvoor geen toestemming geeft. Daarom krijgen ze ook geen hulp van de Nederlandse overheid. Europa moet minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. De Europese Commissie heeft daar nu een plan voor gemaakt. Zo moet er meer kunstmatige intelligentietechnologie in Europa worden ontwikkeld. En moeten er meer Europese datacenters komen. Volgens correspondent Chris Ostendorf heeft de Commissie geleerd van de laatste tijd.
17: We hebben natuurlijk gezien toen Nederland het chipsbedrijf Nexperia aan ging pakken... had China de hele EU in de tang door de levering van chips te blokkeren. En we hebben recent nog gezien de VS kan zomaar het internationaal strafhof... in Den Haag lam leggen door de servers van Microsoft te blokkeren. Reden genoeg dus voor Europa om te zorgen dat we niet langer te chanteren zijn... door grote mogendheden buiten Europa.
16: Een half jaar na de verwoestende brand in de Vondelkerk in Amsterdam... wordt er nu hard gewerkt aan het herstel. Nu is er een tijdelijk dak geplaatst... zodat bouwers onder alle weersomstandigheden verder kunnen werken... en volgt niet nog meer schade aanricht, zegt de restaurateur bij AT5.
18: De schade die we hier vooral hebben is van vocht. Eerst van al het bluswater, maar later vooral van, ook nog van heel veel regen... en ook sneeuw hebben gehad in januari en februari. Dat maakt dat de kleuren aan het vervagen zijn. En het allerbelangrijkste nu is dat we zo snel mogelijk die kerk droog krijgen.
16: De restauratie van de Vondelkerk gaat nog jaren duren en kostte ongeveer 18 miljoen euro. En dat de brandweer een koe uit een sloot haalt is geen nieuws, maar wel dat een brandweerman vervolgens zelf in de sloot vast komt te zitten. Het gebeurde in Breda. De brandweerman zat tot zijn middel in de modder en is met een touw en veel getrek door collega's weer uit de sloot gehaald. Het weer landinwaarts een enkele bui. Het is rond de 18 graden en er staat ook een stevige zuidwestenwind. Vanavond vanuit het westen regen. Vannacht even wat droger, minimaal rond 13 graden. Morgen waait het stevig met buien met vooral landinwaarts kans op onweer, hagel en windstoten. 'S Middags soms was het al wat zon en een graad of 18. In het weekend wat vaker droog.
0: En dat was hem. Dankjewel, Ewout. Tot straks.
16: Jo.
1: Weg op 5.

0: wandelen met die massen. We zijn een heel groot team van scholen, HBO, MBO en voortgezet onderwijs. Bijna 180 mensen. En ja, we gaan lopen om veel geld op te halen natuurlijk.
1: Ik ga morgen fietsen. En ja, alles in de strijd gooien boven te komen, denk maar. samen met nog vier andere jongens. Kameraden van het voetbal. En ja, ons beste beentje voortzetten.
2: Nou, ik ga morgen mijn man supporteren. Ik weet niet hoeveel keer hij de berg op gaat, maar we gaan hem in ieder geval steunen. Ik ben net de berg op geweest en voor ons viel het mee. Het was een hele mooie tocht. Super.
3: Ik ga morgen wandelen.
0: Ik ga morgen wandelen en ik hoop twee keer.
4: Ik ga morgen wandelen en fietsen. Ik hoop ook zoveel mogelijk.
5: Ik ga morgen wandelen en hardlopen.
6: Morgen gaan mijn vrouw en ik vlaggen in bocht 13. Van 8 tot 12 en dan zorgen we voor de veiligheid in de bocht. Goed opletten op de dalende fietsers en de auto's die er eventueel zijn.
7: Ja, lopen en aanmoedigen al die toppers hier op de berg.
8: Voor team Klarenbeek en voor alle toppers die hier naar boven lopen voor het goede doel. Kaart schreeuwen en fietsen. Ja.
7: Tot we geen stem meer over hebben.

0: De Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Sommige dingen verzin je niet. Ik sta bij Antoinette. Antoinette heet Van de Heuvel en gaat morgen de berg op. Dat is mooi, toch?
1: Jazeker. Ja, nu nog wel.
0: Maar Antoinette is ook van Team Kaarsen. En daar hebben we al een paar keer horen vallen deze week. Van ja, ik ga een kaars zetten in die bocht of in die bocht. Ik heb dat zelf ook gezegd, dat ik kaarsen ging zetten in... We lopen even ietsje deze kant op. Dat is ietsje beter voor hoe we dan te verstaan zijn in de uitzending. Ik heb zelf ook 3 kaarsen in 3 bochten laten plaatsen. Dan ga ik niet zelf naar zo'n bocht om die kaars neer te zetten. Want dat doen jullie. Ja. Mensen in Nederland hebben geen idee hoe dat zit. Hier zie je foto's van alle bochten. Dan kan je uitkiezen in welke bocht je een kaars wil. Hè?
1: Ja, als je bij de balie hier bent geweest, krijg je een etiket. En dan ga je je etiket mooi beplakken. En dat zet je hier in kratjes. En voor elk kratje staat een bocht. Ja, ik praat met mijn handen. Dat zien jullie allemaal niet. En dan kan je dus ook nog een fotootje maken. En die kratjes, die verzamelen wij. Die gaan wij vanavond, of daar zijn we nu mee bezig om ze allemaal logistiek te verzamelen. En dan gaan ze in de bochten gezet worden. Dan worden ze in mooie figuurtjes geplaatst. Die steken we aan. En die gaan ons morgen al helpen de bergen op te duwen, zeg maar.
0: Ik heb meegefietst vandaag met de vrijwilligers. Ik kwam door bocht 7, die mij zeer dierbaar is. Daar staat dus ook een kaars die ik daar neer heb laten zetten. Daar stond heel mooi zus, omdat het Alpe d'Huez was. En hoop. Ja. En dan weet je, een van die kaarsen is daar door mij neergezet. Ja. Stonden er heel veel. Wat is de meest favoriete bocht?
1: Ja, toch wel bocht 7.
0: Ja.
1: Bocht 9 is ook favoriet. Daar ligt het anker van de hoop. Ik heb net vanmiddag al bocht 13. Samen met onze kaarsensponsor Bolsjes. Ik noem hem toch. Neergezet.
0: Schandalig, want we moeten hier allemaal €6 per kaars betalen. Nee, dat is natuurlijk hartstikke goed. Want
1: maar die €6 gaan wel naar het goede doel, hè?
0: Dat weet ik ook. Ik pest je alleen maar.
1: Ik pest gewoon net zo hard terug. En daar ligt het klavertje 4 in bocht 13. Want iedereen kan met een beetje ongeluk toch wel een beetje geluk gebruiken.
0: Maar die kaars, je gaat naar de winkel, je koopt een etiket voor €6. Dan krijg je een kaars waar je het etiket op kan plakken. Kan je iets moois opzetten. Je kan hier dus een foto maken van jouw kaars bij de bocht waar die inkomt. Of een hele mooie foto met een mooie achtergrond waar de kaars ronddraait. Kan je een filmpje van maken. Maar dan moeten ze in die bocht komen. Dat doet dus ook team. Jij komt net uit de bocht, zei je?
1: Ja, ik heb het net gedaan. Een team, met een teamje zijn we naar bocht 13 geweest. Hebben we hem al aangezet. Omdat er was een verzoek of we dat al iets eerder wilden doen. En dat kwam mij heel goed uit. Want ik sta vannacht om 3 uur weer klaar om naar beneden te gaan. Ja.
0: Ik ken er nog één.
1: Ja. En ik wilde straks een keertje op één oor. Ja. Dus ik ben niet bij de late avondploeg. Maar wij gaan door totdat alle kaarsen branden. En er gaan meer dan 10.000 kaarsen vanavond de berg op.
0: Ik wilde je net vragen. Hoeveel kaarsen branden er morgen vroeg als de eerste mensen naar boven fietsen? Ja, meer dan 10.000?
1: Meer dan 10.000. Het exacte aantal dat wordt vanavond misschien bekendgemaakt. En anders komt dat in de loop van de week nog. Ja. Maar meer dan 10.000 hebben we er dit jaar.
0: Keer die €6 is dus €60.000 dankzij Team Kaarsen op deze manier bij elkaar gebracht.
1: Ja.
0: En die sponsor heeft ervoor gezorgd dat die kaarsen aangeleverd worden. Hoe prachtig is dat? Het is weer zo'n win-win situatie zoals dat voortdurend is hier bij Alpe d'Huez. En dan kan je ook nog zeggen, ik wil mijn kaars graag terug.
1: Ja, degene die hem graag terug willen, dat geven we al bij de balie aan. Die krijgen van ons een groen stickertje op de kaars. Morgenavond, als de Alpe d'Huez afgelopen is, dan schudden we de kaarsen weer uit of blazen we ze weer uit. En dan worden ze uitgesorteerd. Een gedeelte gaat dus met een nummertje. Gaat terug, die kan je vrijdag ophalen in Boertozan.
0: Ja.
1: En degene zonder nummertje, die worden dit jaar ook voor een gedeelte gaan we kijken of we dat kunnen recyclen. En de opbrengst daaruit gaat ook weer naar het KWF.
0: Fantastisch, hè? En dat worden ze allemaal gedaan door die vrijwilligers hier, die zich echt helemaal het schompers werken om dat op een juiste manier voor elkaar te krijgen. En dat is zo bijzonder. Dit evenement bestaat niet zonder vrijwilligers. En ook mensen die nu luisteren en die denken, ja, maar ik fiets helemaal nooit een berg op. Dat wil ik ook helemaal niet. Of lopen, of ben jij gek? Maar dat vrijwilligerswerk is echt heel bijzonder wat ze daar doen. Die kunnen zich aanmelden en dan volgend jaar hier ook meedoen en vrijwilligerstaken krijgen. Dat kan allemaal. Dat is Alpe d'Huez, dat maakt het zo bijzonder. Antoinette, snel door, want anders kan je niet op tijd je mandje in.
1: Zeker. Nou, succes iedereen morgen.
0: Wel te rusten. Dankjewel. Ja, The Edge of Heaven. Alsof we op het randje staan van een veel mooiere wereld. Dat is Alpe d'Huez.

0: Ja, wem. Het waren er 684, de andere deelnemers die vanuit het dal naar boven gingen. Tijdens Alpe d'Huzes, zoals het heet. Dat is de dag dat de vrijwilligers allemaal naar boven gaan. Mensen die morgen druk zijn met andere dingen rond het grote evenement. En ik heb een collega naast me staan. Christel is dat. Ik zat op de fiets. Jij bent gaan wandelen, Christel. Hoe is het bevallen?
1: Ja, mooi. Weet je, de meeste verhalen hoor je altijd wel, het is zo'n bijzondere berg. Maar als je het nooit hebt gedaan, dan denk je, ja, wat kan je verwachten? Ja, het is echt waar. Het is echt heel bijzonder allemaal.
0: Wat is er dan zo bijzonder? Leg het eens uit aan de mensen in Nederland die dat helemaal niet snappen.
1: Ja, je begint al samen. Nou, dan, het is het aftellen. En dan ga je dus met z'n allen ga je dan de berg op. En je wordt al massaal aangemoedigd door de mensen die daar beneden wonen of verblijven. Ja, en dan bijna in iedere bocht is wel iets te zien. En als je zoveel spandoeken aan de wanden ziet staan, nou, dat is echt heel indrukwekkend. En vandaag hadden we dan een paar bochten waar echt gewoon leuke muziek is. En wat heel sprekend is. En mensen zijn je aan het oppeppen. En ja, het echt mooi. Ja.
0: Alpe d'Huzes heet het evenement. Voor jou was het ook letterlijk Alpe d'Huzes. Vertel eens.
1: Ja, helaas. Vorig jaar is mijn zus kregen we te horen dat ze toch ernstig ziek is. En eigenlijk geen behandeling meer mogelijk is. En is ze 3 maanden later overleden. En ik wist eigenlijk niet van het bestaan. Wel van de Alpe d'Huzes, maar niet van de Alpe d'Huzes. En vriendinnen van haar, die liepen al deze Alpe d'Huzes. En dan had ze een kaarsje gekregen vorig jaar. En die zei dat, toen zei ze dus ook, wat is het toch bijzonder dat mensen voor mij een kaarsje gaan branden in het bocht. En dat zet me een beetje aan denken. En dan hoor je dat de zus dus bestaat. Ja, dat is wel heel toepasselijk. Ja, ja. Ja, dus ik heb echt gelopen voor mijn zus.
0: En kwam je zus tegen ergens tijdens het lopen?
1: Ja, ik heb wel het gevoel. Weet je, wat wil je geloven? Maar je wil altijd ergens een houvast hebben. En ja, de zon was aanwezig. En ik ja, dat is toch ook heel bijzonder. En nou, bocht 13, dat hadden we dan als herdenking. We hebben een mooi spandoek gemaakt en vlaggetjes. En ja, dan komt er wel een brok van in je keel als je daar loopt, hoor. Ja, en dan gaat toch wel het hele verhaal in jezelf weer opnieuw leven. En dat is denk ik het bijzondere van deze tocht. Dat je dus ook bijzondere reizen in jezelf gaat maken. Ik denk dat dat het mooiste is wat je kan proberen.
0: Ja, en dat is heel moeilijk in woorden te vangen. Dus ik vind dat het heel fijn als andere mensen dat ook proberen te doen. Want dat is natuurlijk een beetje mijn taak. Ik ben hier, doe verslag van dit evenement. En probeer ook dat Alpe d'Huzes gevoel naar Nederland te krijgen. En dat is best lastig. Want je moet het eigenlijk meemaken om het echt. Ik vertelde eerder in deze uitzending. Dat

0: leven. En dat is denk ik het bijzondere van deze tocht. Dat je dus ook bijzondere reizen in jezelf gaat maken. Ik denk dat dat het mooiste is wat je kan proberen.
1: Ja, en dat is heel moeilijk in woorden te vangen. Dus ik vind dat het heel fijn als andere mensen dat ook proberen te doen. Want dat is natuurlijk een beetje mijn taak. Ik ben hier, doe verslag van dit evenement. En probeer ook dat Alpe d'Huez gevoel naar Nederland te krijgen. En dat is best lastig, want je moet het eigenlijk meemaken om het echt... Ik vertelde eerder in deze uitzending, ik heb de reportage laten horen van mijn fietstocht, dat ik in bocht 7, mijn ouders zijn allebei overleden, dat ze even bij me waren. Dat het heel dichtbij voelde. Ik bedoel, en het is helemaal niet dat ik denk, zwaar religieus, maar... Ik weet het niet. Dat voelde zo. En het voelde heel fijn.
0: Ja, dat klopt. Ja, had ik ook. Ja. Ik had van tevoren was een beetje laconiek in mijn training. En ik dacht, nou, weet je, dat moet toch haast wel lukken. 14,5 kilometer, dat is wel redelijk te doen. Maar goed, ik kneep hem wel. Toen van de week hier naartoe reed, ik wow, dat is wel een pittige berg. Ja. Maar ja, ergens word je toch wel gedragen, zoals de meeste mensen ook zeggen.
1: Ik hoorde vanmorgen iemand vertellen, die zei, ja, ik ga dit doen voor een vriend van mij. Ik heb eigenlijk veel te weinig getraind. Maar ja, die vriend kon ook niet trainen voor die ziek werd. Dus ik vind het eigenlijk wel mooi dat ik niet getraind heb.
0: Nou, dat is zo. Weet je, dat hoor je vaak van, wij kunnen gelukkig nog lopen en wij kunnen dit nog. Zij, dat weet ik ook van mijn zus, dat ze zei van, het is zo pittig deze ziekte. Het is haast niet te doen.
1: En nu vrijwilligerswerk de rest van de tijd?
0: Ja, ik ga morgen vroeg, of vannacht eigenlijk, van 4 tot 7 ga ik in bocht 16. Dan ga ik mensen aanmoedigen en eten geven. En ook nog tussen 11 en 2 sta ik bij de finish.
1: Ja, dus... Pannenkoeken met stroop is heel lekker.
0: Oh, nou, ga ik geven.
1: Een stukje pannenkoek met stroop onderweg. Dat helpt je enorm die berg op. Hé, dank je wel.
0: Ja, graag gedaan.
1: Ontzettend mooi dat je dit gedaan hebt. En natuurlijk is Christel ook terug te vinden met haar actiepagina. Daar gaan we voor zorgen via bertop5.nl.
2: Bert op 5 tot 6 uur live vanuit Frankrijk. En morgen volgen we de deelnemers en vrijwilligers van start tot finish op NPO Radio 5.
3: Kijk

0: zo'n goed liedje. Boas, zo heet hij. Even aan Maarten vragen, die weet heel veel van muziek. Ken je Boas?
1: Nee.
0: Nieuwe artiest?
1: Nou, geweldig.
0: Hoorde je net?
1: Ik hoorde het goed en het vond het hartstikke goed.
0: Ja, toch? Ja, thuis even goed naar luisteren nog. Draaien we veel op NPO Radio 5 en niet voor niks, want die doet het hartstikke goed.
2: Oh ja, die.
0: Ja, dat is altijd een lekkere plaat. Dat is altijd een liedje dat je nou, niet zo heel vaak hoort. Dat maakt het meteen extra lekker. Vandaag heb ik er eentje van de Style Council gekozen. En zij breken nogal met de traditie hier. Want waar iedereen naar de top toe klimt op de fiets of lopend om geld in te zamelen, halen zij niks binnen omdat ze alleen maar schreeuwen. Shout to the top.

0: Shout to the top, dat heeft geen enkele zin. Je moet niet shouten, je moet wat doen, die berg opgaan. En als je dat niet doet, is het heel mooi als je dat een beetje compenseert in de vorm van een kleine bijdrage. Dat kan dus bijvoorbeeld via die site bertop5.nl. Kort linkje, huppatee, kan ook via nporadio5.nl/AD6. Daar vind je echt alles wat we deze hele week doen rond Alpe d'Huez. Ik weet niet hoe we het doen, maar het is gewoon 5:30.
1: Ja.
0: Ik heb geen idee wat hier allemaal gebeurt. En opeens is het 6:30. En dat is precies de bedoeling, want dan is het tijd voor het NOS Journaal met Ewout.
2: Ja, inderdaad. Goedemiddag. De Oekraïense president Zelensky noemt de aanvallen van vannacht op Sint-Petersburg een passend antwoord op de grootschalige aanvallen van Rusland op Oekraïne. In Sint-Petersburg is op dit moment een economische conferentie. Door de Oekraïense aanvallen moest de luchthaven daar tijdelijk dicht. Een olieterminal en een militair complex werden geraakt. Steeds meer gemeenten besluiten om het aantal kinderen dat thuisonderwijs krijgt vanwege de levensovertuiging van hun ouders te beperken. Onder meer Rotterdam, Utrecht, Amersfoort en Groningen wijzen nieuwe aanvragen voorlopig af. Den Haag deed dat eerder ook al. In april oordeelde de Hoge Raad dat ouders geen aanspraak meer kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht als er een openbare school in de buurt is. Daarom worden in afwachting van landelijk beleid nieuwe aanvragen voorlopig gepauzeerd. Veel kinderen lopen deze dagen de avondvierdaagse. Ook in Wassenaar ziet Omroep Centraal Plus. En al zit het weer niet helemaal mee, is dat voor deze kinderen geen enkel probleem.
3: Gewoon doorzetten.
4: Ja, gewoon doorzetten. Ja.
5: En wij vinden het soms wel leuk als het gaat regenen.
6: Ja. Ja. Ja.
7: Waarom is dat zo leuk?
5: Ja, gewoon, ja.
8: Gewoon gezellig.
5: Genuid.
8: Ja, gezellig.
5: Ja.
2: Gisteravond ging de avondvierdaagse op een aantal plaatsen niet door vanwege de onweersbuien. Maar vooralsnog lijkt het vandaag nu overal door te gaan. En de Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze had begin jaren 90 een hit in Vlaanderen met Alle mooie mannen zijn zo lelijk. En een paar jaar geleden een zomerhit met Lekker blijven hangen.

0: in de jaren 90 panellid bij het tv-programma Zo Vader, Zo Zoon. En ze was ook jurylid in de Vlaamse versie van De Slimste Mens. Margriet Hermans had kanker en was 72 jaar. Het weer vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. En vannacht is het weer droger. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dat wordt dan ook maximaal 18 graden.
1: Hey, dankjewel. Ja, dat is zeker van Margriet Hermans. Fantastische mediapersoonlijkheid inderdaad. Met dat ene wat spottende liedje dat Alle Mooie Mannen Zijn Zo Lelijk heet. Dan denk je, waar gaat dit over? Gaat ze mij nu lopen beledigen? Maar het is het grootste compliment wat je kunt krijgen. Want ze zegt namelijk, alle mooie mannen zijn zo lelijk als ik jou zie. Draaien we ter nagedachtenis aan Margriet Hermans. 72-jarige leeftijd dus overleden ook.

0: Ik geloof niet dat ik haar ooit geïnterviewd heb. Maar ik had dat heel graag wel willen doen. Lijkt een fantastische vrouw. Margriet Hermans dus. Alle mooie mannen zijn zo lelijk als ik jou zie. Moesten we wel draaien bij het nieuws dat zij is overleden.
1: Bert op 5.
2: Bert op 5. Bert op 5.
1: Zet de Nederlandse muziek.
2: Zet de Nederlandse muziek. Zet de Nederlandse muziek.
1: Op een voetstuk.
2: Op een voetstuk. Op een voetstuk.
0: We doen elke dag in Bert op 5 en dat doen we vandaag ook live hier bovenaan de Alpe d'Huez met Maarten Peters. Maarten, fijn dat je er bent.
3: Heel graag. Heel fijn.
0: Fijn dat je voor me zong toen ik tussen bocht 4 en 3 jou tegenkwam vanmorgen.
3: Dat is een pittig stukje daar.
0: Ja, ja, ja.
3: Maar jij zag er flitsend uit.
0: En jij stond er alleen maar te zingen. Geef niet op, Bert. Geef niet op. Ik denk, nee, Bert, ik zei het ook. Ik ga door.
3: Ja, natuurlijk ga jij door.
0: Als jij zegt dat ik niet op mag geven, ga ik door. Jij gaat ook door. Margriet Hermans horen we net. Ja, Margriet Eshuis, ben jij natuurlijk heel vaak mee hier geweest bij Alpe d'Huez. Margriet is ook overleden aan kanker. Het overkomt veel te veel mensen. Daarom is dit evenement zo ongelooflijk hard nodig. Is Alpe d'Huez voor jou anders sinds die tijd?
3: Ja, tuurlijk wel. We zijn in 2009 samen begonnen. En in 2015-16 was Margriet hier voor het laatst. Toen is ze zich op de achtergrond natuurlijk wel... Het werd voor haar ook te zwaar. En altijd die filmpjes gemaakt met wie ik nog steeds hier optreed. En sindsdien ben ik alleen naar de berg gegaan. De laatste jaren weer met Ina. En elke bocht, elk stukje, elk grasprietje, elke steen. Daar heb je herinneringen aan. Als je al hier al zo lang komt. Ja.
0: Hoe was het dan de eerste keer nadat Margriet overleden was?
3: Dat was pittig. Ja, dat was heel pittig. Dus wat ik dan altijd zeg. Ik doe de luxe flex naar beneden. Zodat ik mijn liedjes kan zingen. Want niemand heeft eraan als ik hier in tranen uitbarst. Maar dat heb ik wel gedaan in de donkerte van de kleedkamer en et cetera, ja.
0: En je bent er weer voor zoveel jaar, 2009 voor het eerst. Toen werd dat Alpe d'Huez lied geboren. Het was volgens mij in 2010, toen we ook hier een uitzending stonden te maken.
3: Ja, man, dat zal ik nooit vergeten. Ik had hier toen bij de finish, dat was een jaar dat ik een ijdele poging had gedaan om het ook met de fiets te doen. En ik had, misschien kan ik het geheim wel vertellen. Ik zei tegen de organisatie, ik wil wel dat fietsen proberen. Maar ik ga dat zeker niet afdalen. Toen zei ze, nee, we hebben een chauffeur, we leggen de fiets achter in de auto. Kort verhaal, ik ging naar beneden, ik stapte op de fiets. En ik denk, wat heb ik een rukfiets gekregen van die organisatie. Dus ik fietste naar bocht 21. Ik ben nog nooit zo blij geweest dat ik moest zingen. Ik ben daar afgestapt, ik heb gezongen. Toen fiets ik naar bocht 20, daar heb ik eerst mijn ontbijt geparkeerd. En toen kwam ik in bocht 19 aan. Daar stond iemand van de fietsenpost tot mijn grote dag. Die zei, kom eens, zullen we het stuur even omdraaien? Ik heb dus het eerste stuk met het... Ja, ik heb geen verstand van fietsen. Ja. Ja, kijk ze nou eens lachen hier.
0: Wat kan die zingen, hè, die man? Ja, ja. Ja.
3: Nee, dus en toen heb ik het toch wel gehaald. En toen kwam ik hierboven, zal ik nooit vergeten. En toen zag ik iedereen naar boven wijzen. En toen zakte het zinnetje in mijn hoofd. Dichter bij de hemel kom ik niet. En dat heb ik toen ter plekke hier het lied geschreven. En dat hebben we bij jou toen heel prematuur het schetsje van het lied laten horen in jouw uitzending.
0: De oerversie destijds in Knoop en Kranenborg bij mij bij de NCRV op NPO Radio 2. En nu weer hier met z'n allen. En voordat we gingen, ik kreeg verschillende verzoeken van mensen van wil je dat draaien, wil je dat draaien. Heel vaak wil je Dichter bij de hemel draaien. Die mooie versie van Maarten en Margriet. Dat je Margriet bijna als gospelzangeres. Dus die heb ik natuurlijk al gedraaid toen ik in Nederland was. Maar het prachtige is dat je hem hier live gaat doen. Dus niet de oerversie van toen, maar de akoestische versie... zoals die klinkt anno 2026. Vandaag op het voetstuk in Bert op 5 op 1860 meter hoogte... bovenop de Alpe d'Huez. Een davend applaus voor Maarten Peters.
3: En we zingen er met z'n allen.

0: Applaus voor Maarten Peters. Applaus voor het fantastische koor dat we hier hebben staan. Wat geweldig. Met z'n allen dat gevoel, dichter bij de hemel kom ik niet. Dichter bij mijn streefbedrag kom ik wel. Ik ben op weg naar 10.000 euro. Ik zat te kijken net. Er is dus die actie gestart. Hè? Geen Bert op vijfje, maar een vijf op Bertje. Dat werkt heel erg goed. Sommige mensen smokkelen een beetje. Die doen meer dan dat vijfje. Daar ga ik in dit geval niks van zeggen. Laat het maar gebeuren. Ik sta op 9173 euro. Dus 817 euro te gaan tot de 10.000 euro. Het is 17:15. Je weet allemaal niet wat er gebeurt.
1: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. Deze week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Bert op 5 is erbij. Iedere middag vanaf 4 uur en morgen de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez, want opgeven is geen optie.
2: Deze hele week op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Santa Esmeralda. Ta, don't let me be misunderstood. Ik kom collega's kom ik gewoon tegen. Dat is leuk, want ik kwam jullie eerder tegen bij de koffieautomaat bij ons in het M-gebouw in Hilversum, waar Caro en Chivé de redactie heeft. Laurie en Mike, hi.
1: Hallo, daar zijn we weer.
0: Ja, daar zijn we weer. Toen stonden jullie me te vertellen dat jullie actie aan het voeren waren, dat jullie hartstikke lekkere baksels hadden. En die kon je met een QR-code kon je die kopen en dan kon je geld aan jullie doneren. Mark, jij zat toen al aan jouw streefbedrag?
2: Ja, klopt. Ik zat er toen al aan. Laurie nog niet. Maar
0: weet je, zo'n streefbedrag kan je gewoon verhogen, hè?
2: Zeker, zeker. Onze eerste prioriteit was eigenlijk om Laurie's streefbedrag nog even op te krikken, want die moest nog.
0: Ja, maar het is zo makkelijk om te zeggen, ik heb een streefbedrag, dus het is wel klaar. Ik bedoel, ik begon met 666 euro streefbedrag en gisteravond heb ik er 10.000 van gemaakt.
2: Ja, Bert.
0: Maar ik heb heel veel luisteraars die ontzettend lief zijn.
2: Je hebt een heel radiostation tot je beschikking, die hebben wij niet. Ja, leuk.
0: Ik stang je een beetje. Hoe is het met jouw streefbedrag? Heb je het gehaald?
1: Dik gehaald.
0: Tada, ja.
1: Ja, 2740 staat hier nu op.
0: Fantastisch, hartstikke goed gedaan. Maar nou moeten jullie je prestatie nog leveren. Ik heb morgen gefietst, dus ik heb gedaan wat ik mijn donateurs en sponsoren beloofd heb. Jullie gaan wandelen morgen.
1: Ja, klopt inderdaad. Wij willen het liefst 2 keer de berg op morgenochtend. En dan gaan we het zien, hoe ver we komen.
0: En jullie moesten al 1 keer de berg op toen je hier aankwam. Dat ging op zijn zachtst gezegd niet zo lekker.
2: Nee, wij hebben hulp in moeten schakelen. Want onze auto die heeft het helaas onderweg begeven. Dus wij moesten mijn vader bellen om ons de berg op te brengen.
0: Waar zijn jullie gestrand?
2: Ja, echt. Was het 300 kilometer voor US, geloof ik. Ja, ergens de hoogte van Genève richting Lyon. En het gas hield er ineens mee op. Dus we konden niet verder rijden. Dus hup, op de vluchtstrook, hesjes aan, naar de praatpaal, via de depannage, naar een garage gebracht. En die zei, ja leuk, maar jullie gaan niet meer via de snelweg daar komen.
0: Nee. Fijn hè, zo'n evenement in Frankrijk.
2: heel leuk, heel fijn. Dat vertellen ze er niet bij ter voorbereiding.
0: Maar dus wel geholpen?
1: Ontzettend geholpen. We zijn hier echt op een slakgangetje naartoe gereden met de auto. En toen gelukkig de vader van Mike in de buurt, die zei, joh, ik breng jullie wel naar boven. Dus dat was heel fijn.
0: Maar ja, nou ben je boven. En dan moet je morgen dus beneden starten. Vanaf 4:30 mag je starten. Hoe ga je nou weer? Ga je dan eerst naar beneden wandelen morgen?
1: Nou, dat is een heel groot probleem. Want naar beneden wandelen is eigenlijk geen optie. Dat is een lange weg en dat is niet zo slim. Nee. En we hebben dus geen auto om naar beneden te gaan. Dus we zitten een beetje met een probleem.
0: Nou, wacht even, als hij geen gas geeft, kan je hem gewoon bovenaan neerzetten. Dan kom je wel beneden. Natuurlijk, maar dat is niet de meest veilige manier. Heb jij ook plannen?
2: Wij zitten nog steeds een beetje in de paniek. Maar als ik jou nou eens vriendelijk aankijk, Bert.
0: Ik hoorde dus dit verhaal van jullie. Ik heb er wel even over na zitten denken. Wij hebben namelijk besloten. Normaal gesproken beginnen we om 6 uur met uitzenden op NPO Radio 5. Dus vanaf 6 uur zou ik bij Henry Schut in het programma verslag doen van wat er allemaal gebeurt beneden. Tot een collega zei, ja, maar de start is om 4:30. Dan is het toch veel mooier als we om 4 uur beginnen, zodat we die start meenemen. Toen zeiden we met z'n allen, dat is mooi. Dus we gaan tussen 4 en 6 vannacht een extra uitzending maken vanaf de start. Dat betekent dat wij om 3:15 met onze bus naar beneden rijden. Want tot 4:30 mag dat nog de berg af. En we gaan met z'n drieën en we hebben 6 zitplaatsen in die bus.
2: Hey. Nou ja, ik hoor dat er dan nog 3 plekken over zijn.
0: Maar jullie maken altijd lekkere baksels. Dus ik wil wel een deal sluiten.
1: Ja.
0: Wij de bus, jullie lekkere baksel.
1: Nou, dat is heel grappig, want we hadden dit natuurlijk al een beetje beloofd. Dat wij iets lekkers mee zouden nemen naar Frankrijk. En dat hebben we dus al gedaan.
0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: Oh, maar dan komt die QR-code ook weer uit je tas. Maar dat is helemaal niet erg. Oh, kijk eens even.
1: Ja, we hadden helemaal lekker Rocky Road al gemaakt. Oh. We dachten, dat is toepasselijk.
0: Ja, fantastisch zeg. Dank jullie wel. Dank jullie wel. We gaan dat weer goed maken op jullie donatiepagina. Zien we elkaar morgen vroeg 3:15?
2: Ja, wel vroeg, maar we gaan elkaar zien. Ja, nee, we hebben er zin in.
0: Graag of niet?
2: Ja, let's go.
3: Bert op 5, KRO NCRV en NPO Radio 5.

0: No particular place to go. Nou, ik dacht het wel. Ze vroeg het mandje in om morgen op tijd te zijn voor die extra uitzending vanaf 4 uur op NPO Radio 5. Bij de start van Alpe d'Huez. Dat gaan we doen. Theo, Rob, Nathalie, Cor, Jannie, Therese, Roni, Jan, Willem, Bert, Leni, G, Marjan, Anneke, Unven, Rineke, Hans en Henny Burgraaf. Dank jullie wel. Ik sta op dit moment, zie ik, op 9887 euro. Straks Simone, morgen vroeg 4 uur wekker zetten. Tot dan. Dag.
1: Op 5.
2: KRO en CRV.
3: NPO Radio 5.
2: Ster.
4: De hete zomer. Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
3: Crayon rolluiken.
6: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
7: Ben je psychiater?
8: Ik ben psycholoog.
9: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
6: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
10: Interessant, hè, de menselijke geest?
8: Ik zal eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
11: Ik zat ook niet mee.
6: Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Odido.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 6 uur, het laatste nieuws met Ewout de Jong. Goedenavond.
18: Goedenavond, Simone. NAVO-baas Rutte heeft een onaangekondigd bezoek gebracht aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er waren ook 32 NAVO-ambassadeurs. Normaal overleggen ze altijd in Brussel, maar als steun in de rug voor Oekraïne was dat nu daar in Kiev. Volgens correspondent Kiesja Hekster heeft president Zelensky vooral gevraagd om meer luchtverdediging, want die is hard nodig.
19: De situatie is ook echt heel dringend. Eerder schreef Zelensky vandaag ook een bericht op X, waarin hij schrijft: het gaat allemaal veel te langzaam. En daarbij kijkt hij ook naar zijn eigen land. Hij zei: we hebben afgesproken dat we allerlei Patriot-systemen kopen, maar dat schiet allemaal niet op. En nu moet het binnen een week rond zijn, schrijft hij boos, want anders volgen er grote personele consequenties, want er staan levens op het spel.
18: Rapper Ye, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joodse Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege antisemitische uitspraken en pro-nazistische acties. Een helikopterongeluk heeft het leven gekost aan 3 medewerkers van de Britse marine. Een toestel stortte neer in een veld in het zuidwesten van Engeland. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Premier Starmer leeft mee met de nabestaanden.
20: Mr. Speaker, I'm also aware of a Royal Navy helicopter crash this morning in Devon. This will be a deeply worrying time for the families. And more information will be set out as soon as possible.
18: premier Starmer in het Lagerhuis. Dan sport. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in de zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu in alle 3 de grote rondes een etappe gewonnen. En de roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. En het Nederlands elftal speelt vanavond de uitzwaaiwedstrijd voordat ze naar het WK in Amerika vertrekken. Tegenstander in de Kuip is Algerije en een deel van de opstelling is al bekend. Zo staat Bart Verbrugge op doel. Hij is ook de eerste keeper op het WK. En hij zegt dat er veel getraind wordt op penalties.
1: We zijn er wel gewoon veel mee bezig. Hè? Je analyseert natuurlijk ook tegenstanders en je hebt de data en dat soort dingen. En daarmee steek je alle koppen samen. Wij als keepers zijn natuurlijk met alle analisten. En dan kom je per elftal, per speler tot een conclusie wat het beste plan is in onze ogen. En dan is het een kwestie van uitvoeren.
5: Ja, dat is nog even weg.
1: Dat is nog even weg, ja.
18: Op het vorige WK werd Oranje nog uitgeschakeld met penalties. En dat was door Argentinië. Het weer vanuit het westen op steeds meer plekken regen. Vannacht weer droger, minimaal rond een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. Het wordt dan maximaal 18 graden. De dagen daarna geleidelijk wat droger en iets warmer.
7: De avondstart. Simone Walraven.

0: Heroes. Speciaal voor alle helden en heldinnen daar op de Alpe d'Huez. Raakte als tiener goed bevriend met de ene Reginald Kenneth Dwight. Ze spraken vaak af om een beetje over muziek te kletsen en zo. Ze zijn allebei bekend geworden, want Reginald ken je beter als Elton John. Van harte welkom. Dit is je woensdagavondstart. We kleuren je avond in met de beste evergreens ooit gemaakt. En het gaat weer alle kanten op vanavond, dus ik zou zeggen, laat je verrassen. Je hoort zo wat Beethoven heeft betekend voor Barry White. En we maken kennis met een obscure muzikant uit Wales, wiens naam tot de verbeelding spreekt.
1: Avondspreuk.
0: Maar eerst even op zoek naar een plaatje aan de hand van de avondspreuk. En die is vanavond van Rod Stewart. Hij heeft ooit gezegd: I am very proud of my well-earned wrinkles, so show 'em. Ik ben heel trots op mijn welverdiende rimpels, dus laat ze maar zien. Nou, veel succes. Bedenk er een leuk plaatje bij. Daar ga ik straks eentje van draaien. Suggesties kun je kwijt in de NPO luisteren. The night was clear.

0: Dionne Warwick en Heartbreaker. Daarvoor Lloyd Price uit 1959 en Stagger Lee.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Wist je dat zowel de Love and Spoonful als de Mamas en de Papas voortkomen uit een samenwerking tussen twee obscure bands uit Canada? Ja, de Journeymen en de Halifax 3 heette die. En begin jaren 60 toerden zij vaak met elkaar door het land. Op een gegeven moment gingen de bands uit elkaar. Werd het tijd voor iets nieuws, waaronder de Mugwumps. Ja, met twee leden van de Halifax 3 en Cass Elliot. Maar ja, toen ging John Phillips van de Journeymen samen met zijn vrouw Michelle bezig met de Mamas en de Papas. En toen, ja, je weet dus hoe dat is gegaan. Het lijkt wel een stamboom en ik ben de draad nu eigenlijk al kwijt. Dus laten we even gaan genieten van die...

Barry White, you're the first, the last, my everything. En je vraagt je wellicht af, wat heeft deze legendarische soulzanger te maken met Furelize? Nou, kan ik je vertellen. Zijn eerste liefde was de piano. En toen hij op een dag thuis kwam, toen hoorde hij zijn moeder allerlei stukken spelen van Beethoven. En hij heeft wel eens gezegd dat het meest bijzondere moment was dat moment dat hij binnenkwam en hij hoorde zijn moeder muziek maken. En het staat gewoon voor eeuwig geëtst in zijn muzikale ziel. Dus hij moest en zou zelf piano leren spelen. Dat heb hij gedaan. Nou ja, zo is het gekomen allemaal, hè. We gaan door met Bluff en Hannah May.

0: Jimmy Ruffin en Hold On To My Love, geschreven door Robin Gibb van de Bee Gees. En dat deed hij niet alleen. Nee, hij werkte samen met een toetsenist uit Wales met de illustere naam Blue Weaver. Blauwe Wever. Ja, die was medeoprichter van Eamon Corner. Maar werd ook heel veel gevraagd als sessiemuzikant. Je hebt hem al heel vaak voorbij horen komen zonder het te weten. Want hij speelt mee op platen van de Pet Shop Boys in Chicago. En ook dus de Bee Gees op Jive Talking. En Spirits Having Flown. En nog veel meer.
1: De muzikale drieling.
0: We gaan grasduinen in de muziek. Drie plaatjes met een rode draad. Als je mee wilt denken over de derde plaat, heel gezellig. Je suggesties kan je kwijt in de NPO Luisterapp. En we beginnen met een vergeten Britse band uit de jaren 60, genaamd The Ferris Wheel.

Het is een van mijn favoriete gewoontes. Een muzikale drilling bouwen samen. Geweldig wat er allemaal binnenkomt. Jenny Burton, Bad Habits was dat. Daarvoor Mick Jagger en Dave Stewart uit de film Elvie. Old Habits Die Hard. Oh, Air Supply hebben daar ook een van. En als eerste dus The Ferris Wheel and I Can't Break the Habit. Nou, eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Elvis Presley. What you need is a change.

0: geweldig. De Dijk, Slechte Gewoontes. Maria Mena en Habits. En Champion Jack Dupré. Oh, Hank Williams Jr. zie ik hier. Old Habits, Dolly Parton, A Habit I Can't Break. En dan Anita O'Day.
1: Let me stay in your arms. I'm addicted to your charms. You're getting to be a habit with me.
0: Zalig, die gaat meteen in het mandje voor de toekomst. Changed Habits and Memory, Ed Sheeran, Bad Habits. En dan Jimmy Buffett.

Sada en Latin Dance, daarvoor The Scorpions en Hello Josephine. En we zijn aanbeland bij de avondspreuk van Rod Stewart. Hij heeft ooit gezegd: ik ben heel trots op mijn welverdiende rimpels, dus laat ze maar zien. Ik zie in de app onder andere de veterans, There Ain't No Age for Rock'n'Roll, het nummer My Back Pages van Bob Dylan, The Birds. Frank van S. Rimpels, heel mooi allemaal, maar deze vinden wij zo leuk van Little Jimmy Dickens. Komt uit 1954 en het heet Take Me As I Am.

morgenochtend is het zover. Nog voor Goeiedag Hendrikman hoor je Bert Kranenbarg live vanuit Frankrijk. Vanaf 4 uur 's morgens brengt hij het laatste nieuws. De sfeer en de verhalen van de Alpe d'Huez. Zet je wekker vroeg en luister mee. Morgenochtend vanaf 4 uur.

vertolkt door Randy Crawford. Tot zometeen na het nieuws van 7. Ik heb nog veel meer heerlijke muziek voor je in petto. En meer over een van onze avondsterren deze week, Valerie Simpson. We hebben nog net even tijd voor Frank Sinatra en zijn versie van een Simon & Garfunkel evergreen. Hij heeft wel een beetje aan de tekst gesleuteld en daar was Paul Simon een beetje pissig over, maar uiteindelijk vond hij het toch allemaal.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
5: Ben je psychiater?
6: Ik ben psycholoog.
7: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
4: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
8: Interessant, hè, de menselijke geest.
9: Ik zal eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
10: Het valt ook niet mee.
4: Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
13: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 7 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De concerten van Kanye West, oftewel rapper Ye, mogen gewoon doorgaan. De rechtbank van Amsterdam legde hem geen inreisverbod op. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. De advocaat van het CAO legde het uit voor de rechtbank.
15: En toch is het vandaag de Joodse gemeenschap die voor u staat. Ze kan namelijk niet anders dan het nu toch als haar verantwoordelijkheid zien om het verergeren van antisemitisme in Nederland tegen te gaan.
14: Je treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdoom in Arnhem. Duitsland is zijn zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen het als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en 2020. Oekraïne kreeg vandaag bezoek van een grote NAVO-delegatie. Maar liefst 32 NAVO-ambassadeurs waren afgereisd naar Kiev om met de Oekraïnse president Zelensky te praten. Er zouden toezeggingen zijn gedaan, maar Zelensky wilde na afloop niet zeggen wat er is afgesproken, vertelt correspondent Kiesje Hekster.
16: Hij noemde het bezoek van die 32 ambassadeurs en Rutte en het overleg dat ze hebben gehad wel historisch. En ze zien dat in Kiev uiteraard als een grote steun in de rug.
14: Er zou vooral zijn gesproken over luchtverdediging en Patriot-raketten. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet voldoende aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en de kinderen daar dus naartoe kunnen. Het weer dan vanuit het westen regen, vannacht even droog, later opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe zon en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
13: De avondstart. Simone Walraven.

0: versie van de Bobby Fuller 4. Die kwamen uit El Paso, Texas. En daarmee rollen wij je tweede etappe van je woensdagavondstart in. En ik heb een meesterwerkje klaarstaan van het nieuwe album van Paul McCartney. En je kan straks ook weer in de prijzen vallen bij onze notenkraker-uitdaging. Maar eerst vertelt Phil Collins even over zijn allereerste stapjes in de muziek.
1: About when I was 3, I got for Christmas, I got a drum, you know, plastic drum. And then when I was about 4 or 5, they made me a little drum kit. It was something I could sit at and I thrashed along to the television.
0: Oh, in 1954 was hij dus 3 jaar. Dat betekent dat hij 32 was toen hij deze knijter uitbracht in 1983. Klopt dat? Ben ik wel wiskundig goed? Ik ga het even natellen nog. It don't matter to me.

Tops uit 1971 en Simple Game. De Amerikaanse zanger en liedjeschrijver Jim Lauderdale was onlangs in Nederland om het voorprogramma te verzorgen voor Emmylou Harris. En dat deed hij in zijn uppie. Met een akoestische gitaar stond hij daar op het podium. Maar hij wist de hele zaal mee te krijgen en hij doet het al heel erg lang. Dit is niet zijn eerste rodeo. Op zijn 15e was hij al thuis op de drums en de harmonica en de banjo. En sindsdien heeft hij iets van, nou ja, meer dan 30 albums gemaakt. En zijn liedjes die vinden altijd hun weg naar andere artiesten, zoals Elvis Costello en Dave Edmunds en zo. Maar het belangrijkste is misschien wel dat Jim echt een hart van goud heeft. Dat merk je wanneer je met hem spreekt. Maar je voelt het ook in zijn muziek. Ik heb hier zijn album Hope uit 2021. Dat is best wel nieuw eigenlijk. Daarvan hoor je nu The Opportunity to Help Somebody Through It.

0: Long and Lonesome Road.
1: De Avondster.
0: Deze hele week zijn Ashford en Simpson onze avondsterren. Maar we gaan nu even inzoomen op Valerie Simpson. Geboren en getogen in de Bronx in New York. Absoluut wonderkind op de piano. En ze had een muzikale familie. Haar broertje Ray bijvoorbeeld, die werd later de leadzanger bij Village People. Hij was kok, ja. En in haar vruchtbare samenwerking met Nicholas Ashford was Nicholas verantwoordelijk voor de prachtige teksten. En Valerie deed echt de rest. Hè. Ze arrangeerde de achtergrondkoortjes. Ze bedacht iconische basloopjes. En componeerde de melodieën die voor eeuwig in je hoofd blijven hangen. En Valerie is zo'n muzikaal genie dat platenbaas Berry Gordy haar vraagt om solo te gaan. Ze maakt dan 2 soloalbums. En de enige hit daarvan, dat was deze uit 1972. Silly, wasn't I?

Ik heb wel eens gelezen dat er in 1985 een enorme stijging werd geconstateerd in het aantal baby's met de naam Kaylee. En laat dat nou net het jaar zijn waarin deze Evergreen van Marillion uitkwam. Ja. Er komt een notenkraker aan. En hier is vast een hint. I must go home. Ik ben heel benieuwd. Klinkt lekker. Zometeen ga ik het hele fragment voor je draaien. En dan kun je meedingen naar een sleutelhanger. Maar, je hebt het vast al gehoord. Paul McCartney heeft een nieuw album uit. The Boys of Dungeon Lane. Ik heb het helemaal beluisterd. En moet je eerlijk zeggen, het slotnummer is een meesterwerk. Mama Gets By.

It's in the air. Jean Paul Young. En dat brengt ons bij de... Ik ben zo benieuwd hoe snel jij het in de smiezen hebt. Welke evergreen is omgetoverd door onze huisband vanavond? Pak je telefoontje vast erbij. 0800-3000-555 is het nummer van de studio. En je maakt kans op onze avondstart, muzieksleutel, sleutelhanger. Veel plezier! Hey!

0: de avond start. Met wie spreek ik?
1: Met Willem. Goedenavond, Simone.
0: Willem, hallo daar. Vertel het maar.
1: Ik heb een gokje, Massachusetts, ja. Van de Bee Gees. Ja.
0: Ik vind het wel wat hebben, zo'n country-versie. Maar ik weet niet of de oorspronkelijke makers het ermee eens zouden zijn.
1: Nou, ze zijn zelf ook heel overal ingesteld, dus dat zal wel.
0: Dat zal wel, hè. Goed, goed, goed. Willem, je krijgt onze sleutelhanger toegestuurd. Dankjewel voor het bellen.
1: Dankjewel.
0: Mooie avond.
1: Jij ook.
0: Doei. Dankjewel.

daarvoor Rowan Heze en het mooie eiland in de regen. En dat brengt ons aan het eind van deze avondstart van een wolkenrijke woensdag 3 juni. Heel veel dank voor alle gezellige berichtjes in de app. Morgen zijn wij er weer. Ik wens je veel plezier bij Gerja Zo en de avond van 5. We gaan eruit met Toto van hun album The Seventh One uit 1988 en Pamela. Ik ga nu even opstaan uit mijn luie stoel, mijn haar losdoen en dan een soort vroegavondse headbang. Oké? Okay?

dat ik hier met

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als J, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat J door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande daarom een rechtszaak aan. Maar de rechter zegt geen aanwijzingen te zien dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is teleurgesteld.
7: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar Joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
6: Een man uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naaktbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beelden is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien. En dan vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook weer af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: De avond van 5. Gerja Wolf.

Yes, de komende uren. Ze zijn gevuld met de allerfijnste muziek. Hè. Het is de avond van 5. Welkom erbij. We hebben even hier een kleine hiccup in de studio. Maakt helemaal niet uit. Eric Clapton, Forever Man. En we openen met Mr. Big en Romeo.

avond van 5. Wat fijn dat je luistert en neem lekker plaats. Het regent hier in Hilversum, zo'n vieze motregen. Maar misschien juist ook wel lekker. Tot 11 uur zijn Niels en ik bij je op deze woensdag de 3e juni. Zometeen, waar is Bob? Hij is voor ons op pad en aan jou om te raden waar hij vanavond staat. Je krijgt 3 hints en de eerste staat al klaar. En de komende uren ze zijn gevuld met de allerfijnste muziek. En ik ga bellen met collega Bert Kranenbarg. Hij is vandaag de Alpe d'Huez op geweest. En ik wil natuurlijk even horen hoe het met hem gaat. Dat hoor je zo meteen. Eerst door met lekkere muziek. Een lekkere bak soul heb ik voor je klaarstaan. Soul met een capital S. Maar eerst een nummer waarmee Marianne Faithfull doorbreekt. Ze timmert al een tijdje aan de weg met kleine optredens. Ze is pas 17 wanneer dit nummer uitkomt. Het begint heel bescheiden als B-kantje. Maar het nummer slaat zo aan. Dat B-kantje wordt al snel een hele dikke vette A-kant. Hier is die. As tears go by.

0: Ik hoor een hele dikke vette inspiratie van Stevie Wonder. En het is meteen een grote comeback voor de band Tower of Power. In de jaren 90. Soul with a capital S.
1: 20 jaar Alpdus S. NPO Radio 5 volgt vandaag alle deelnemers en vrijwilligers van start tot finish.
0: Ja, morgen dan is het de grote dag. En dan gaan 5000 mensen de Alpdus S op. Maar vandaag was het de beurt aan onze eigen Bert Kranenbarg. Om 9:30 vanochtend stond hij aan de start voor zijn beklimming van de Alpdus S. En als dat goed is, dan ligt hij nu op de massagetafel. Ik zou zeggen, kom er maar in, Bert. Bonsoir, poevoe.
2: Bonsoir, Gerja. Nou, ik lig nog niet. Ik sta wel bij de massagetafel.
0: Ja.
2: De grote massageruimte is hier beneden in het centrale punt. Het lastige met de radioverbinding is dat je dat niet hebt met beneden. Dus als ik niet naar de massagetafel kan, komt de massagetafel naar mij. Dus in het laatste avondzonnetje, hier op de berg, staat de massagetafel. En naast de massagetafel staat Mirjam. Hi.
3: Hi, goedemiddag.
2: Mag ik jouw diploma's even zien?
3: Ja, die mag je zien. Moet ik ze even mailen. We hebben ze niet gedaan.
2: Ja, we hebben afgesproken, ja, jij vroeg waar heb je het, wat is het lekker, Ger? Waar denk je welk lichaamsdeel ik graag gemasseerd wil hebben?
0: Ik denk zomaar je kuiten, je benen.
2: Ja, nou, dat klopt helemaal.
0: Ja,
2: en het fijne van de kuiten is dat je ook niet helemaal naakt hoeft hier buiten. Dat scheelt ook weer, want er lopen heel veel mensen langs.
0: Oh, okay.
2: Ik zag Gijs Stavelman net langs lopen, weet je, onze oud-collega van... Ja,
0: ja.
2: Ja, moet je niet hebben natuurlijk. Dan gaan die foto's rond, dan zit ik in shownieuws vanavond, dus ik wil helemaal niet meemaken.
0: Volgens mij is helemaal niks met je benen, hoor, Bert. Dat kan makkelijk. Hey, maar ik wil even...
2: Nee, maar daarom.
0: Kun je mij even zeggen, wat ging er door jou heen toen jij over de finish ging?
2: Oh, dat was zo'n enorme ontlading en opluchting.
0: Want ik luisterde natuurlijk naar jouw programma, maar kun je het eens even nog vertellen? Ja. Wat ging er door je heen?
2: Nou, ja, het heel bijzondere is dat je de laatste 200 meter, ik kijk hier uit op de finish, is een laatste rechtstuk met het finishdoek aan het eind. En daar fiets je dan op af en dan staan er links en rechts van de dranghekken allemaal mensen te slaan en te klappen en te juichen en je naam te roepen, want iedereen heeft een stuurbordje of een bordje op je buik als je loper of hardloper of wandelaar bent, waar je naam op staat. Dus iedereen weet wie eraan komt en dan word je op handen gedragen, werkelijk waar.
0: Oh,
2: echt
0: mooi.
2: Absoluut, helemaal
0: echt
2: geweldig. Ja.
0: En dat was ook nog eens mooie radio vandaag. Echt hoor. Chapeau dat je dat gedaan hebt.
2: Dankjewel. Ja. Hey, en heb je gezien wat er met mijn streefbedrag gebeurd is?
0: Je bent er dik overheen, man. Alweer.
2: Na jouw actie van gisteravond heb ik er 10.000 euro van gemaakt.
0: Oh.
2: Ik twijfelde enorm van, kan dat wel en zal ik dat wel en weet ik veel.
0: Je hebt het gedaan.
2: En om 6:11 ging ik er overheen.
0: Ja, en we hebben gewoon
2: dus wat moet ik nou? Moet het nog weer omhoog dan?
0: Ja, ik zou het doen, want we hebben nog een hele dag morgen, hè? Weet je,
2: 15.000. Nee. Dan moet je er vanavond heel hard aan gaan trekken. Ja,
0: nee.
2: Zal ik ondertussen gaan liggen? Want dan kan ik gewoon met je doorpraten natuurlijk. Mirjam, hoe ga ik liggen? Ik heb mijn bril al afgezet.
3: Je mag met je hoofd daar richting het gat. Met je benen hier over het kussentje.
2: Oké, benen over het kussentje. En dan ga ik de microfoon even aan Yvonne van de redactie geven. Die gaat dan een beetje lopen hengelen.
0: Oh,
2: mag je deze ook? Hou ik de koptelefoon op? Kan ik Gerja blijven? Nou, klim ik als oude man die gefietst heeft op een massagetafel.
0: Maar ja, je zegt het nu zelf. Want
2: hoe soepel gaat dat?
0: Hey, de laatste keer dat jij dat deed was 9 jaar geleden. Hoe was het om het dan nu weer te doen?
2: Ja, dat was fantastisch. Even de microfoon onder de tafel. Ja, zo kan ik door het gaatje heen praten. Nu hoor je me nog, hè?
0: Ja, ik hoor je heel goed.
2: Ja, ik praat door het gaatje in de tafel nu met jou. Omdat er gebeurt van alles met mijn kuiten.
0: Oh.
2: Niet scheren, hè?
0: Het kan pijn doen, hè?
2: Ja, nee, ik heb echt heel fijn gefietst vandaag. 9 jaar geleden vertelde ik in de uitzending, was mijn vader mee. Mijn moeder was het jaar daarvoor overleden. Ik had mijn moeder beloofd, ik ga volgend jaar voor jou de berg op fietsen. Ik weet nog dat ik het tegen haar zei, dat ze me aankeek en dat ze zei, dat dacht ik al.
0: Dat
2: moest ik doen en dat zou ik doen. Toen heb ik tegen mijn vader gezegd, maar waarom ga je niet mee naar Frankrijk? Dat vond hij een prachtig idee. Toen zei hij, kan ik dan bij de finish staan als jij boven komt? Ik zei, ja, dat kan, maar we kunnen ook kijken of je misschien mee kan. Dus toen is hij met een motaar mee naar beneden gegaan. En heeft hij achter op de motor mijn hele klim meegemaakt.
0: Ja, geweldig.
2: Vraag even aan Mirjam. Gaat het goed?
3: Het gaat goed.
2: Ja,
3: gaat zeker.
0: Hoe voelen die kuiten? Ja, hoe voelt het?
2: Ja,
3: ik voel wel een beetje spanning hier aan deze kant. Ja. Dat voel je denk ik zelf ook een beetje.
2: Ja, daarom. Maar dat is hartstikke lekker. Dus ga rustig door.
0: Oh,
2: hè.
0: Heerlijk.
2: Ik hoop dat je nog heel veel vragen hebt. Ik heb alle tijd. Ga lekker door, Mirjam.
0: Weet je, ik las dat Frits Spits heeft jou ooit uitgedaagd om hier aan te beginnen. Hoe is
2: dat
0: zo gekomen? Vertel.
2: Ja, dat was in 2010. Wij gingen Alpdus S volgen. Ik had in 2007 voor het eerst aandacht voor Alpdus S.
0: Mm-hmm.
2: Toen had ik een fietser aan de lijn die aan het fietsen was. Want toen ging het in onze redactievergadering over... ja, er zijn mensen die gaan vandaag 7 keer... want dat was 2007, ja. Tweede editie. Oh, daar zit de knoop, zeg, zo. Ja, ga lekker door.
0: Even
2: aan. Dus toen had ik iemand aan de lijn die fietste. Nou, dat was een heel bijzonder gesprek... waardoor we besloten, hier willen we wel meer mee doen. Mijn droom was volgend jaar op de top staan... en daar zijn als de mensen binnenkomen. Dat is gelukt. En toen ging ik dat in 2009 weer doen op Radio 2... waar Frits Spits natuurlijk ook een programma presenteerde. En in 2010 ging ik hem trots vertellen... Frits, wij gaan weer. We hebben een heel mooi team samengesteld. Allemaal powervrouwen. Ja, Caroline Tensen zat erbij, Rutger Kots zat erbij... Helga van Leur zat erbij, Esther Schouten, de bokster... en twee luisteraars ook. En toen ik dat bij Frits vertelde, zei hij... ja, dat is mooi en dat wordt mooie radio, want dat kun je en dat weten we wel. Maar waarom ga je zelf niet fietsen? Toen zei ik, waarom ga ik zelf niet fietsen? Omdat ik helemaal geen wielrenner ben.
0: Ja.
2: Toen zei hij, maar dat kun je toch worden? Toen zei ik, nou ja, dat wil ik dan wel. Maar nee, ja, daar, ja, ja, daar, ja, precies daar, ja.
0: Ik krijg een
2: heel
0: andere beeld in mijn hoofd.
2: toen zei ik tegen Frits, nou ja, we hebben nu... ik geloof dat we 4.000 euro hadden ingezameld. Toen zei ik tegen Frits, nou, als er binnen een week... dan minstens 8.000 euro voor dat Powervrouwenteam is ingezameld... beloof ik dat ik ook één keer die berg op fiets. Nou, Frits had uitzending tussen 12 en 2. Mijn uitzending begon om 5 uur. Toen mijn uitzending begon, was dat bedrag al lang en breed binnen. Dus toen moest ik eraan. Dus toen ben ik gauw gaan trainen. Ben ik een fiets gaan lenen. Ben ik kleren gaan regelen. En
0: je bent niet
2: toen
0: meer
2: heb ik het gedaan. Nou, de afspraak met de fietsenmaker was... leen een fiets, ga het doen, breng de fiets terug. Of je kan hem van me overnemen als je besluit te blijven wielrennen. Ja. En vanaf dat moment ben ik blijven wielrennen. Het is nu

0: In mijn uitzending begon om 5 uur. Toen mijn uitzending begon was dat bedrag al lang en breed binnen. Dus toen moest ik eraan. Dus toen ben ik gauw gaan trainen. Ben ik een fiets gaan lenen. Ben ik kleren gaan regelen. Ja. En
1: je bent niet
0: toen
1: meer
0: heb ik het gedaan. Nee, de afspraak met de fietsenmaker was... leen een fiets, ga het doen, breng de fiets terug. Of je kan hem van me overnemen als je besluit te blijven wielrennen. Ja. En vanaf dat moment ben ik blijven wielrennen. Het is nu 16 jaar later. 16 jaar later.
1: Ja. En je doet het
0: en
1: nog.
0: Ik wielren nog steeds met heel erg veel plezier. En ik wielren nu beter. En langer en verder. En ik heb ook krachttraining gedaan. Dus mijn benen zijn ook veel beter. Ja, voel je dat, Mirjam? Dat mijn benen veel beter zijn?
2: Ja, zeker, zeker. Ja.
0: Ja, gelukkig maar. Waar. Nee, ik fiets daardoor makkelijker. Ja. Het trappen gaat echt fijn. Vroeger had ik altijd als ik een berg opklom... dat ik dacht, ik moet nu afstappen. Anders val ik of om, of ik ga dood.
1: Ja.
0: En dat gevoel heb ik geen één keer gehad vandaag.
1: Oh, goed, man.
0: In bocht 2 dacht ik wel, ik zou heel graag willen afstappen. Want, oh, wat heb ik een zeer... kont, mag ik het zeggen?
1: Ja, mag helemaal.
0: Billen?
1: Ja, kont is helemaal
0: achterste.
1: Prima.
0: Bips?
1: Nee, we houden op kont.
0: Oké. Okay. Maar toen dacht hij, ja, ik ben nou een bocht 2. Was wat zonde om af te... Dus ik ben bij de start opgestapt, bij de finish afgestapt. Ja. En toen was ik boven in 2:11.
1: Heb dat over het fiets, maar wat ik ook last ben over jou... dat vind ik ook wel heel mooi, want je doet het eigenlijk ook...
0: Dus mijn rechterbeen, wacht even hoor, rechterbeen is wel beter. Mijn rechterbeen is soepeler, hè?
1: Hoe voelt het links?
0: Sorry.
1: Hoe voelt het links?
0: Ja, lekker.
1: Ja, kan ik gewoon doorgaan?
0: Als het te wordt, gil ik gewoon. Ja, zo ben ik. Ik ben heel... Ja hoor, maakt mij niet uit.
1: Jouw doel is ook dat de drempel om te praten over kanker lager wordt. Want heb je daar zelf ervaring mee? Dat mensen er niet over beginnen?
0: Ja, dat is heel erg. Ja. Zelfs hier hoor ik vaak mensen zeggen, hij heeft de ziekte. En dat snap ik wel. En we weten allemaal wel waar het over gaat. Maar ik denk altijd, als je dat op die manier doet, hè, de gevreesde ziekte of K of weet
1: precies,
0: ik. Dat kan allemaal. Maar dan, als jouw buurman het heeft, dan vind je dat heel eng om daarover te praten. Dus ik zeg altijd, als ik op de radio daar gewoon openlijk over praat met mensen... en het woord kanker valt af en toe, want dat moet nou eenmaal, want daar gaat het over... dan, ik moet mijn armen naar beneden hangen, dat is veel lekkerder. Dat doe ik normaal altijd bij de masseur.
1: Geef me toe aan de zwaartekracht toe.
0: Ah, heerlijk, laat ze maar lekker bungelen. Maar als je, weet je, als ik daar op de radio over praat met mensen... dan denk ik altijd, als mensen dat thuis horen...
1: Ja.
0: Dan denken ze, oh, je kan daar dus wel over praten. Ja, dus dan hoop ik altijd dat ze wel naar die buurman toe gaan en zeggen... hoe gaat het nou met je? Ja. En wat is er aan de hand? En kan ik je helpen? Kan ik iets voor je doen? Dat vind ik echt heel belangrijk.
1: Het levert iets moois op.
0: Dus daarmee hoop ik die drempel te verlagen. Dat vind ik heel erg belangrijk.
1: Ja, mooi. Jij hebt je moeder verloren aan kanker. Ik heb mijn oudste broer verloren aan kanker. Iedereen heeft wel iemand in de familie, in zijn nabijheid verloren. Ja. Dus laten we er vooral openlijk over zijn naar elkaar.
0: Ja.
1: Nou is morgen de grote dag. Hoe ziet hij er voor jou uit? Want je gaat zo naar bed, hè? Ja, je gaat zo naar bed, begreep ik. Want 4 uur is de start.
0: Ja. De start is om 4:30. Morgen vroeg om 4:00 beginnen we met een Bert op 5 extra. Heel vertrouwd tussen 4 en 6. Alleen al 's ochtends.
1: Ja, geweldig.
0: Dus dan gaan we met muziek en met... gaat goed hoor, Mirjam. Ja, hartstikke lekker. Ja, het is nog steeds links. Links is echt een beetje mijn zorgenkindje, merk ik al.
1: Ja.
0: En dan sta ik bij de start. Al die mensen starten vanaf 4:30. Dat is een enorme kolonne die in groepen dan steeds start. 5000, om ervoor te zorgen dat het ook goed verdeeld is over de berg.
1: Ja,
0: in totaal 5000 die vroeg starten. En om 12:00 is er nog een extra start. Dan mogen er nog weer 500 deelnemers extra gaan starten. Dus dat levert ook weer voor 500 mensen extra sponsorgeld op.
1: Ja. En je bent
0: wat
1: de hele dag
0: alleen maar hoger kan laten oplopen.
1: En je bent de hele dag te horen op Radio 5. Dat was we schakelen
0: op Radio 5.
1: Ja, we schakelen constant.
0: Zeker,
1: en op nog meer zenders, begreep ik. Dus,
0: ik ga er een beetje bij snabbelen als vrijwilliger inderdaad. Joh. Ik ben ook op Radio 1 te horen en op NPO Radio 2 en zelfs op NPO Klassiek. En ik ben nog aan het proberen ook of 3FM misschien nog iets wil doen.
1: Nou,
0: er zitten ook allemaal vrienden van ons natuurlijk.
1: Precies.
0: Ja, dat bedoel ik maar. Zeker.
1: Hé hey Bert, ik ga jou een hele fijne massage nog toewensen en zometeen een lekkere goede nachtrust. Wat zou je lekker slapen vannacht?
0: Oh, dat denk ik. Ik heb vannacht dus wakker gelegen van
1: dat
0: fietsen gewoon.
1: Dat
0: je denkt van, oh, het moet. En ik word toch wel wakker van mijn wekker. En het zal toch wel. Dus die opluchting is heel groot.
1: Je
0: morgen lekker radio maken.
1: Precies. Je gaat het hartstikke goed doen. Ik weet het nu al. En ik ga een nummer voor je draaien. Het is Top of the World. Want ik kan me zo voorstellen dat jij dat voelde vandaag. Toen je daarboven stond.
0: Weet je dat een heel bijzonder liedje voor me is?
1: Ja? Nou.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Toen ik studeerde. Ja, mag ik het vertellen?
1: Ja, mag je vertellen.
0: Ja, toen ik studeerde. Had ik van die momenten dat ik tentamens niet goed genoeg geleerd had en dacht het gaat helemaal mis en weet ik veel wat. Dat had ik een keer bij een tentamen. Mijn vader bracht mij 's ochtends naar Deventer. Ja. Want daar zou ik met iemand mee rijden naar Groningen waar ik studeerde. En terwijl wij daar naartoe reden was bij Ad Roland Top of the World van de Carpenters een uitzending. En

0: Toen dacht ik, dat is een voorspellend liedje. Het gaat vast heel goed aflopen met de tentamen. En dat deed het ook. Dus eigenlijk is Top of the World van de Carpenters sinds die maandagochtend vroeg een beetje mijn geluksplaat.
1: Weet je, Gerrit die app naar de NPO luistert. Hij zegt, Bert maakt er €1250 van en dat gaat jou lukken. En dan ga ik Top of the World draaien zo. Nu,
0: hallo,
1: en dan
0: 12.500 wordt het dan, hè?
1: 12.500, ja precies.
0: Ja, 12.500. Ik zit wel op 10.000. Ik ga het niet verminderen.
1: Nee,
0: dat vind ik wel jammer.
1: 12.500, dat moet gaan lukken. En vooral als ik dan ook nog Top of the World ga draaien, jouw geluksliedje. Wil je hem zelf aankondigen?
0: Dames en heren, vanaf de massagetafel op de top van de Alpe d'Huez. In het laatste avondzonnetje zijn dit de Carpenters die net als wij heel hoog zitten. Namelijk on top of the world. Tot morgen vroeg 4 uur, allemaal de wekker op tijd zetten. Dag.

0: geluksnummer van Bert Kranenbarg. Top of the World van de Carpenters was dat.
1: Waar is Bob?
0: Ja, en ook Bob is voor ons op pad vanavond. En waar die staat is aan jou om te draaien. Het is ergens in... Raden. Het is ergens in ons eigen landje. Dat is het enige wat ik erbij ga vertellen. De rest is aan jou om te raden. Dit is hint nummer 1.
2: Ik ben aangekomen over de Zeedijk en heb nu het drukke centrumpje verlaten. Ik loop over het pad richting het water en ga even stilstaan bij dat witte gebouw daar op de punt. Je snapt meteen als je dit ziet, hier wordt veel gefotografeerd.
0: Oké, nou. Ja, jij kijkt je Niels alsof hij goed te doen is, maar jij maakt ze dus.
3: Ja, dat is natuurlijk appeltje eitje dan.
0: Open deurtje inderdaad.
3: Ja, ja.
0: Maar ja, nee, ik denk ook wel. Het is een goede eerste hint. Hij is niet zo vaag als dat hij ook wel eens kan zijn. Vorige week had ik verteld, zat ik hier met Arjen op donderdag, hadden we zo'n vage eerste hint dat ik zei, nou, iedereen die het nu raadt, die krijgt iets moois aangeboden. En dan waren er toch nog de
3: ja, dat was gewoon, dus zo vaag zijn ze dan toch niet. Zeg
0: maar. Nee, blijkbaar niet, nee.
3: Wat is dat dan, hè? Dat je het toch weet? Dat is interessant. Ja. Maar ze komen langs, dus je kunt het vragen.
0: Gisteren waren het die iglo, betonnen iglo's, mm-hmm, in Tirana. En die tweede hint, die had het over die betonnen iglo's.
3: Die bolletjes.
0: En toen kwamen de goede antwoorden in één keer binnen. Ja. Dat kan je natuurlijk op googlen. Maar goed, ga maar eens kijken wat deze eerste hint voor jou doet. En als jij denkt te weten, dan mag je je antwoord appen naar de NPO Luister app. En als die goed is, gaat die in de rode hoge hoed.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. Deze week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Bertolfijf is erbij. Iedere middag vanaf 4 uur en morgen de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez, want opgeven is geen optie.
1: Deze hele week op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Voor mij het lied van de NPO Radio 5 en van het programma De Avond van 5. We are family. Want dat zijn we met elkaar. Er komen echt weer zulke mooie appjes binnen naar aanleiding van het gesprek met Bert. Mensen sturen hem echt een hart onder de riem voor morgen, voor die hele dag, voor al die 5000 mensen die omhoog gaan. 5500 mensen die omhoog gaan. We gaan kijken of we het bedrag nog iets omhoog kunnen krijgen voor Bert. Maar ja, dank voor alle geweldige reacties. Ik ga ze doorsturen naar Bert, zodat hij ook op de hoogte er is van. En ja, dat geeft toch echt dat familiegevoel. En dat familiegevoel, dat is De Avond van 5. Het is woensdagavond en Niels is verantwoordelijk voor het muziekitem van vanavond. En het is Niels, en dan weet je, dan komt dat bijna altijd uit de geweldige jaren 80. En we hebben er weer eentje, of hij heeft er weer zo eentje gevonden, kan ik je vertellen. Het gaat over Pietro Paolo Pelandi. Nou, die naam die zegt je misschien helemaal niks. P. Lion dan. Misschien die wel. Het is in elk geval de man achter Happy Children uit 1984. En met deze bescheiden hit stond hij mede aan de basis van de opkomst van de Italo-disco. Pietro Paolo Pelandi, hij noemde zich dus P. Lion. En met die leeuw was iets bijzonders aan de hand.
1: Ed è per questo che il P. Lion, che poi in realtà Lion cosa vuol dire? Leone.
2: Lion, leone, sì. Stemma di famiglia.
1: Avevi un leone.
2: Esatto.
1: Bergamasco.
2: Leone, Veneto.
1: Ah, Veneto.
0: Non eri, dat is toch een prachtige taal. Ja, die leeuw die zat dus in zijn familiewapen. Hij is namelijk van adellijke afkomst en heeft wortels in Venetië. Klinkt goed, maar ten tijde van het schrijven van het nummer werkte hij gewoon voor een fabriek die naaimachines produceerde. En met blauw bloed in de aderen, terwijl de naaimachines om hem heen ratelden, hield hij zich bezig met een betere wereld. Dat blijkt wel uit het nummer Happy Children. De songtekst schetst een somber beeld van de moderne wereld, waarin oorlog, geld en hard werken het leven bepalen en geluk naar de achtergrond verdwijnt. Maar er is hoop. Kinderen hebben de kracht om met liefde, met verbeelding en met zachtheid een verandering in gang te zetten. En misschien was het inmiddels volwassen wel P. Lion's eigen droom.
1: Il titolo è Happy Children, bambini felici, no? Circa. Sì. Tu sei felice, ti senti uno di questi bambini?
2: Sì.
0: Ja, zie je wel. Hij is gewoon stiekem zelf nog dat kind met die stoute dromen over een betere wereld. En misschien is dat eigenlijk wel iets universeels. Allemaal een beetje dat kinderlijke in jezelf opzoeken. Daar wordt de wereld een stuk gezelliger van. Echt waar. Hier is die Happy Children.

0: Het WK beleef je deze zomer bij NPO Radio 5. Met de WK-pool. Voorspel de wedstrijden van het Nederlands elftal. Geef door wie volgens jou de wereldkampioen wordt. En neem het op tegen andere luisteraars en tegen de DJ's van NPO Radio 5. Wie heeft de meeste voetbalkennis?
1: Speel mee via nporadio5.nl.
0: En maak kans op een unieke hoofdprijs. Beleef het WK samen met NPO Radio 5. Ga naar nporadio5.nl of app WK via de studio-app.

0: Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Nothing ever stays.
6: The Boys of Dungeon Lane.
5: Nothing comes to mind.
6: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
5: No one can erase.
6: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
5: The days we left behind.
6: Is nu overal verkrijgbaar.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 9 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. En de Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
14: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kant op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
13: Ja, bekende nummers zijn Voor Alles Bang en De Leven. Leonard Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Leonard Nijg-prijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer, vanavond vanuit het westen regen. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen trekken dan opnieuw buien over het land. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
12: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Van de band die in elk decennium wel één of meerdere hits had. Of in elk geval een hitnotering. Ik heb het over Queen met een parel uit de jaren 80. Radio Gaga. Gesproken. Ook dit uur weer eigenlijk alleen maar parels op de radio. De beste evergreens, de lekkerste muziek heb ik allemaal voor je klaarstaan. Fijn dat je ernaar luistert. En blijf lekker luisteren, want tot 11 uur zijn Niels en ik hier en houden we jouw gezelschap op NPO Radio 5. Zometeen gaat de douche aan, spelen we Shower Power. En Bob heeft een tweede hint over de plek. Maar volgens mij, er zijn best wel heel wat goede antwoorden binnengekomen. Hè?
1: Ja, er zitten al veel mensen al in de goede hoek. Ja. Dus zo moeilijk was hij niet.
0: Nee, inderdaad. Nee,
1: ja, ik ben heel, heel schappelijk hoor.
0: Ja, dat zou je niet zeggen, maar dat is inderdaad. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk, want ja, er zijn genoeg goede antwoorden. Maar er kunnen er altijd meer bij. We hebben zo'n circusdirecteur hoed, zeg maar, zo'n rode hoed hier liggen. En die wil...
1: Die gaat gevuld.
0: Precies. Tot op de rand toe moet hij vol. Dan is het leuk morrelen aan zo'n hoed en dan valt er een winnaar uit. Dus ik zou zeggen, wacht lekker op die tweede hint als je nog geen idee hebt. En, ja, ik draaide net een promo van over de WK-pool. Het is weer zover. Volgende week dan start de WK. En luisteraar Helene heeft hem al ingevuld. Want NPO Radio 5 heeft een prachtige pool die je in kan vullen. Als je naar nporadio5.nl gaat, dan zie je hem vanzelf staan. Ik heb er vanmiddag ook even voor gezeten. Beetje natte vingerwerk.
1: Ja.
0: Wat moet je ervan zeggen? Ik weet niet hoe Kaapverdië speelt. Ik weet niet hoe Curaçao speelt. Ik heb ze nog nooit zien spelen. Dus het is een beetje gokken. Maar dan heb je ook wat. Er is iets uitgekomen.
1: Ja, ja.
0: Nederland deed goed, kan ik je vertellen.
1: Ja. Maar chauvinisme is jou niet vreemd.
0: Nee. Ja, nee, ze zijn vanavond ook aan het spelen als het goed is. Dus ik hoop dat het goed gaat. En dan gaan ze daarna op weg naar Amerika. We gaan ze volgen. Bob gaat ze ook een beetje volgen, geloof ik. Hè? Die gaat ook zijn koffers pakken binnenkort.
1: Ja, Bob gaat ook naar Noord-Amerika brengen.
0: Ja, superleuk hoor. Ik ben echt benieuwd waar die naartoe gaat. Nou ja. In elk geval, kijk eens op nporadio5.nl en vul voor jezelf ook maar eens die WK-pool in. Er zijn leuke dingen mee te winnen, dus leuk om te doen. En zeg je mode, heel iets anders, dan denk ik meteen aan Milaan en ik denk aan Parijs en ik denk aan New York. En ja, denk ook wel een beetje aan Londen vooruit. Het nummer Dedicated Follower of Fashion, dat is dan weer een leuke parodie op de modecultuur in Londen en dan in de jaren 60.

morgenochtend is het zover. Nog voor Goeiedag Hendrikman hoor je Bert Kranenbarg live vanuit Frankrijk. Vanaf 4 uur 's morgens brengt hij het laatste nieuws, de sfeer en de verhalen van de Alpe d'Huez. Zet je wekker vroeg en luister mee. Morgenochtend vanaf 4 uur.

0: Een nummer van Motors uit 1978. En het was een redelijke hit in ons land. Totdat het in 2004 gebruikt werd in een reclame voor een telecomaanbieder. En toen kreeg het nummer een enorme boost en een opleving.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, je zou misschien denken, reclame voor een vliegmaatschappij of zo. Maar nee, dat was het niet. Het was voor een telecomaanbieder. We noemen verder geen namen. Ondertussen is de avond van 5 douche aan en er wordt naar hartelust ondergezongen. En aan jou om te raden wat het is. Ik wil voor jou de titel en de uitvoerende van dit.

0: Nou ja.
1: Toch, of niet?
2: Ja, je moet het op zich nog makkelijker maken. Dan, ja. Dan word ik helemaal plat gebeld. Kijk, daar gaan we al.
0: Ja, oh ja, de eerste hangt al. Nou ja, heb je ook wat te doen, Niels, toch? Hartstikke fijn. Ja. Als jij weet wie het is en ik wil de titel en de uitvoerende, dan mag je bellen 0800 3000 555. Of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. Ik ben gewoon gek op zingen. Daar komt het door. Ja, nou ja, weet je. Zingen of lachen, het is allebei heerlijk en super.

0: Sonny en Cher en The Beat Goes On. Die gaan nog wel even door, denk ik. En dan hoor ik Guus Meeuwis tranen gelachen. Ja, tranen van het lachen. Wanneer heb jij dat voor het laatst gehad? Kun jij dat nog herinneren, Niels? Dat jij echt helemaal buikpijn had van het lachen. Dat je gewoon... Oh, ik weet het namelijk nog wel. Heb jij dat ook...
1: Ja, ik kan me die momenten nog herinneren. Ja. Maar ik weet eigenlijk niet zo heel goed meer.
0: Het is al een tijdje geleden, bedoel je?
1: Ja.

0: voor, denk ik. En dan hoor ik Guus Meeuwis tranen gelachen. Ja, tranen van het lachen. Wanneer heb jij dat voor het laatst gehad? Kun jij dat nog herinneren, Niels? Dat jij echt helemaal buikpijn had van het lachen? Dat je gewoon, oh, ik weet het namelijk nog wel. Heb jij dat ook?
1: Ja, ik kan me die momenten nog herinneren. Ja. Maar ik weet eigenlijk niet zo heel goed meer.
0: Het is al een tijdje geleden, bedoel je?
1: Ja, misschien wel.
0: Ja. Dat is zo lekker. Zo lekker om te doen. Dat je dan in een setting zit en dat je in één keer voelt van, oh, ik heb echt de tranen over mijn wangen lopen van het lachen. Dat je zo'n lol hebt.
1: Ja, het is meestal wel een beetje, ja, moet ik zeggen, bij mij is het vaak wel een beetje de onderbroek lol, zeg maar.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dat kan.
1: Ja, je hebt mensen die hebben gewoon rare...
0: Ja, precies. Rare smaak, rare humor. Ja. Jannie die appt, ze zegt, heerlijk dat nummer van Guus. Ik word er instant vrolijk van. Nou, ik voel helemaal met je mee, Jannie. En ik kan het me ook nog herinneren. Het is een paar weken geleden in Italië. We zaten bij een vuurtje s'avonds laat en het werd al lolliger en lolliger. En nou ja, op een gegeven moment liepen echt de tranen over mijn wangen van het lachen. En ik ging naar bed met gewoon spierpijn in mijn buik van het lachen.
1: Het mooiste is dat je dan ook niet meer kan stoppen. Ja. In die zin dat ook
0: elke opmerking, alles.
1: Is dan weer
0: een blik naar elkaar en hup, daar ga je weer. Ja, lekker hoor.
2: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: We hebben ik liet een fragment horen. Ik zong dus ook nog een stukje mee, dus weer een extra hintje erbij. En ik heb Matthijs aan de telefoon. Goedenavond, Matthijs.
3: Goedenavond.
0: Dag, hoe is het ermee vandaag?
3: Ja, best goed. Het weer valt een beetje tegen, voor de rest een lekkere dag.
0: Nou, heb je gewerkt vandaag? Was je vrij of heb je nog iets anders gedaan?
3: Nee, vandaag weer naar kantoor geweest, dus gewerkt.
0: Oké, en wat voor kantoor is het? Wat doe je voor werk?
3: Ik werk als back-office bij een klantservice-medewerker.
0: Oké. Dus als ik dan een probleem heb, dan krijg ik jou aan de back-office. Dan krijg ik jou niet aan de telefoon dan.
3: Niet direct, nee.
0: Je bent de backup, zeg maar, voor de front office.
3: Ja, inderdaad.
0: Zo, wauw. Lijkt wel of ik er verstand van heb, wat ik niet heb. Maar... en nu zit je lekker thuis naar de radio te luisteren, neem ik aan.
3: Ja, klopt.
0: En je hoorde het fragment. En je wist het meteen zeker.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Vertel, wat denk je? Wat is het?
3: Het is Fantasy van Earth, Wind and Fire.
0: Ja, zeker. Ja hoor. Ben je een fan van ze?
3: Ja, ik kan het wel waarderen. Ik ga ook graag naar Noordje Jazz en zo. Oh. En toevallig had ik laatst dat nummer van Alderliefste en Paul de Leeuw.
0: Ja.
3: Mooi verhaal. En daar wordt dit in gesampled. Dus vandaar dat had ik recent geluisterd. Dus hij zat nog vers in het geheugen.
0: Kijk, en daardoor kon je het zo in één keer ophoesten. En je belde en je kwam erdoor. En nou ben je zo maar uit je hoed komen vallen. En heb ik jou aan de lijn. De avond van Vijf Vliesdeken, die komt jouw kant op, Matthijs.
3: Hartstikke leuk.
0: Nou, hartstikke leuk dat je hem gewonnen hebt. En ook leuk om jou, want volgens mij heb ik jou nog niet eerder aan de telefoon gehad. Of wel?
3: Nee, klopt.
0: Nee. Nou, voor alles is een eerste keer. Dus fijn dat we elkaar even gesproken hebben. En de deken komt jouw kant op, dus ik geef je even terug aan Niels. Dan gaat hij jouw gegevens even noteren.
3: Helemaal
0: goed. Oké, fijne avond nog, Matthijs.
3: Fijne avond.

0: singer-songwriters Bertolf en Diederik. Ze ontmoeten elkaar ooit bij een concert van Paul McCartney. En van het een kwam het ander. Samen speelden ze in Her Majesty en Bertolf zat ooit in een begeleidingsband van Ilse de Lange. En Nomde zat de laatste jaren in de Analogues, de band die de Beatles zo waarheidsgetrouw mogelijk op het podium bracht. En nu zijn ze samengekomen. En ze vinden elkaar vooral in die liefde voor de Beatles. En dat hoor je terug in Whole Again.
1: Waar is Bob?
0: Ja, hij staat nog steeds op de plek van vanavond. En waar dat is aan jou om te raden. Ik heb je één hint gegeven. Dit is de tweede hint.
2: Waarom ze dit gebouw nou met een dierennaam hebben getooid? Geen idee. Misschien moet ik er straks even wat verder vanaf gaan staan. Vanaf hier heb je wel een prachtig uitzicht over het meer, zeg.
0: Nou, dit was hint nummer 2. Wat, je wil wat zeggen, Niels.
3: Ja, ik wil wat zeggen. Moet ik wat zeggen?
0: Nou, ja, nee. Is heel veel, je keek alsof je even
3: ik vond de hint veelzeggend.
0: Ja, zeker, ja. Hij gaat iets afstand nemen. Ik ben benieuwd of hem dat wat oplevert. En of deze hint jou iets oplevert. En als dat zo is, pak de NPO Luister-app er maar bij. En laat het mij maar weten waar jij denkt dat die staat. En is je antwoord goed, dan ga je mee in die rode hoge hoed. Zometeen, dan ga ik bellen met Martijn Kanters. Want morgen is het Nationale Opa en Oma Dag. En Martijn wil heel graag die eenzaamheid onder ouderen tegengaan. En hoe hij dat gaat doen, hoe hij dat van plan is, dat ga je zo meteen horen. Na dit schitterende nummer, een van de mooiste liefdesliedjes ook weer.

0: Zo blij dat ik u weer eens hoor. Veel te lang niet gehoord. The Sandy Coast and the Eyes of Jenny. Ja, eenzaamheid is een probleem in onze maatschappij. Dat horen we vaker. En vooral ook onder 75-plussers. En met de zomer voor de deur kan het zomaar zijn dat die stilte nog groter gaat worden. En gelukkig is het morgen Nationale Opa en Oma Dag. En Stichting Oma Soep lanceert dan de actie Een Tafel voor Twee. Het idee? Nou, je trommelt je kleinkind of je kind of een gezellige buur op om samen uit eten te gaan bij een van de 200 deelnemende restaurants. En je tafelgenoot die betaalt zijn of haar eigen maaltijd. En jij eet als eregast helemaal gratis. Aan de telefoon heb ik de oprichter van Stichting Oma Soep. Goedenavond, Martijn Kanters.
1: Goedenavond.
0: Dag, wat een mooie stichting lijkt me dat, Oma Soep. Vertel eens even, die cijfers, die liggen er niet om. Veel senioren voelen zich regelmatig alleen. Hoe proberen jullie met Stichting Oma Soep die stilte in het dagelijks leven te doorbreken?
1: Ja, inderdaad, er is enorm veel eenzaamheid. Dat is het grootste maatschappelijke probleem in Nederland. Meer dan 1,8 miljoen mensen in Nederland, ouderen, voelen zich geregeld eenzaam. En dat proberen wij zoveel mogelijk te verminderen, tegengaan door structurele bezoekjes en activiteiten te organiseren voor jong en oud, om eenzaamheid tegen te gaan.
0: Maar ik zei net, voelen zich regelmatig alleen. Alleen zijn is iets anders dan je eenzaam voelen, hè? Want mijn eigen moeder, die is net overleden, 92 jaar, die was heel graag alleen. Die heeft zich echt nooit eenzaam gevoeld. Dus er zit wel een verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn.
1: Nee, dat is zeker een verschil. Gecondoleerd nog.
0: Dankjewel.
1: Trouwens. Dat klopt inderdaad. Sommige mensen vinden het prettig om vaak alleen te zijn, maar sommige mensen zeggen ook dat ze graag alleen zijn, terwijl ze stiekem toch een beetje eenzaam zijn. Het is een begrip wat niet altijd even makkelijk over te praten valt. Nee. En dat proberen wij met deze actie natuurlijk iets meer beschikbaar te maken.
0: Ja, want is het ook iets misschien waar nog een beetje schaamte omheen zit?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat mensen niet graag zouden toegeven dat ze eenzaam zijn. Ze willen misschien niet zielig gevonden worden. Maar ik denk dat we tijdens corona ook wel zelf, ook de jongere mensen, ook hebben ervaren hoe het is om eenzaam te zijn. En dat het toch wel heel pittig kan zijn.
0: Ja, en dat het soms ook helemaal niet aan jouzelf hoeft te liggen. Dat je geen leuk mens bent waar niemand mee om wil gaan. Maar dat gewoon de omstandigheden ertoe kunnen leiden. En dan is het morgen Nationale Opa en Oma Dag. En daar organiseren jullie een tafel voor twee. Kun je nog eens even uitleggen, ik deed het heel in het kort, hoe werkt precies die actie? En als onze luisteraars morgen gezellig met hun kinderen of kleinkind mee willen, wat moeten ze dan doen?
1: Ja, je deed dat hartstikke goed hoor, maar ik zal het nog een keertje vertellen. Inderdaad proberen wij op Nationale Opa en Oma Dag, dat is morgen, 4 juni, proberen wij die eenzaamheid wat meer bewustzijn voor te creëren en te zorgen dat ouderen een hele mooie dag hebben. Dus als jongere kan je een ouderen gratis mee uit eten nemen in 200 restaurants door het hele land. In elke provincie zit er één, dus er is altijd eentje in de buurt. Dus je betaalt alleen voor jezelf en je kan gewoon een ouderen mee uit eten nemen. En ouderen gaan niet zo vaak uit eten.
0: Nee.
1: Dus voor hen is het een geweldige avond. En zo maken we de drempel heel laag om een ouderen mee te nemen. Ja. Omdat het ook met een ouderen superleuk is om tijd door te brengen.
0: En hoe kom ik erachter welke restaurants meedoen waar ik naartoe kan?
1: Dat kan je vinden op eentafelvoor2.nl. En dan scroll je een beetje naar beneden en dan vind je daar alle deelnemende restaurants. Okay. En dan kan je via die link kan je reserveren in die restaurants.
0: Ja, en dat had ik al moeten doen of kan dat nog steeds? Dat het iemand nu zit te luisteren?
1: Kan nog steeds, dat kan nog steeds. Het kan ook nog morgen, maar het zou natuurlijk helemaal leuk zijn als je zo snel mogelijk nog een plekje ergens reserveert en iemand in je omgeving die ouder is, hoeft dus niet je opa of oma te zijn.
0: Nee,
1: kan ook je buurman zijn.
0: Ja.
1: Mee het eten neemt.
0: En stel je nou voor, nieuwjaarsduik is een goede traditie in Nederland. Zou dit ook zo'n traditie kunnen worden?
1: Ja, dat is echt ons grote doel is dat. Dat we echt straks massaal op Nationale Opa en Oma Dag, net zoals dat je je vader of moeder belt op Vader-Moederdag, dat je je opa of oma of een oudere in het zonnetje zet en zegt, joh, we gaan gezellig uit eten. Het is Nationale Opa en Oma Dag. Dat zou heel mooi zijn als dat gaat lukken.
0: Hey, en wat nou als er iemand zit te luisteren en denkt, ja, ik zou dat wel heel graag willen, maar ik kan gewoon fysiek niet naar een restaurant toe. Hoe kan Stichting Oma Soep dan toch iets betekenen voor hem of haar?
1: Ja, wij organiseren wekelijks activiteiten voor ouderen. En als de ouderen niet mobiel zijn, komen we ook bij ouderen thuis in 14 steden in Nederland. Dus dan brengen we met vrijwilligers een soepje. En dan komen we echt langs gewoon voor een gezellig praatje. Dus dan kan je gewoon op onze site heel makkelijk vinden, ik wil me aanmelden, of stuur een mail naar info@omasoep.nl en dan komen wij gezelschap houden.
0: Nou, wat leuk, wat mooi. Hey, en ik las dat dit jaar doen er 2 keer zoveel restaurants mee als vorig jaar. Dus dat wordt ook steeds groter.
1: Ja, klopt. Dus we proberen zoveel mogelijk plekken in Nederland beschikbaar te stellen. En we hopen daarmee natuurlijk dat er nog meer ouderen in een restaurant gaan zitten. En ja, dat is zoals je zegt, het is moeilijk beschikbaar, eenzaamheid. Maar ja, we proberen zoveel mogelijk lawaai te maken, zodat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de actie. En dat zou natuurlijk mooi zijn.
0: Ja, en ik had begin vanavond een gesprek met Bert Kranenbarg over de Alpe d'Huez, over kanker. Dat we daar ook opener over moeten zijn naar elkaar toe. Het schaamte moet eraf. Het moet niet zo beladen zijn, praat er gewoon over. En misschien is eenzaamheid ook wel zo'n onderwerp waar we het gewoon met elkaar over moeten kunnen hebben. Dat je er niet voor hoeft te schamen en dat je mag toegeven. Je zegt, ik zou heel graag eens wat meer bezoek willen.
1: Absoluut. Ja. Ik denk dat iedereen zich echt wel eens een keertje eenzaam voelt. De een wat meer dan de ander. Dus dat is zeker niks geks.
0: Dat denk ik ook, ja. Heel mooi wat jullie doen, Martijn, met Stichting Oma Soep. Dus tafelvoor2.nl om te kijken of je morgen nog, of je nog kan reserveren voor morgenavond. Daar staan alle restaurants op. En Martijn, mag ik jou ontzettend bedanken voor je heldere verhaal en je mooie initiatief. En heel veel succes met deze prachtige actie.
1: Dankjewel. Jij ook bedankt.
0: Graag gedaan. Dag Martijn. Well, it's one.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. Deze week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Bertolfijf is erbij. Iedere middag vanaf 4 uur en morgen de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez, want opgeven is geen optie.
1: Deze hele week op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Nu bij Dirk, Jan Pannenkoek, 1,59. Niet over nadenken, doen.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
7: We love you, president.
6: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 10:00, Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daarop een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R. Dat is de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na elk gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de 2 zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
11: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
10: De man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is niet duidelijk wat de aanleiding was voor het incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. Het weer dan regen en vannacht wordt het dan weer even droog. Morgen opnieuw buien en vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt ook de zon er weer af en toe bij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: en sherbet, wat een cricketterm al niet kan bewerkstelligen. Zij zingen ons zomaar het derde uur van de avond van vijf in. Fijn dat jij zit te luisteren. Blijf dat lekker doen. We hebben nog een heerlijk uur voor de boeg. Met een mooie twee voor de prijs van één. Daar ga ik je zo meer over vertellen, maar ik kijk er heel erg naar uit. En Bob natuurlijk met zijn derde en laatste hint. Is het een beetje nodig nieuws of niet? Of zit die hoed al aardig vol met
1: ja, die hoed zit al wel aardig vol. Okay. Maar er kan altijd meer bij natuurlijk. Hè? Want er vroeg laatst iemand, ja, kan je niet gewoon de eerste...
0: Nou, dat wou ik net zeggen,
1: De eerste apper of zo, weet je wel. Of
0: dat vroeg laatst iemand, gewoon, die appte dat net een uur geleden.
1: Gewoon de eerste, dat is toch... Dat kan toch ook? En natuurlijk kan dat, inderdaad. Mm-hmm. Alleen het is ook leuk dat je die drie appjes, of die drie hintjes hebt.
0: Precies.
1: En dan heb je dus heel veel pogingen. Kan je meedoen.
0: Ja.
1: Dat is leuk.
0: Ja.
1: En ook als je later inschakelt, of als je het niet direct weet, dan krijg je nog een poging. Dus het is gewoon leuk om mee te doen.
0: Precies.
1: En er is altijd ruimte in de hoed.
0: Ja, weet je, en we hebben wel eens de eerste mensen gebeld. Maar die liggen dan soms ook al op bed. Want dan appen ze om 9:30. En als je ze dan om 10:30, als de winnaar uit de hoek belt,
1: dan is het neutje al zwaar gevallen. En dan zijn de oogjes.
0: Dan wordt er niet meer opgenomen.
1: Nee, dan is het klaar.
0: Nee, dus dat is ook een reden. We proberen het uiteraard wel, want het is maar wie er uit die hoge hoed komt vallen. Maar goed, zometeen krijg je de derde en de laatste hint over de verblijfplaats van Bob. En ik zei het al, zometeen dus ook twee voor de prijs van één. Maar daar ga ik je dan meer over vertellen. Ik ga nu lekker door met muziek. Straks heb ik een nummer klaarstaan van een van de hofleveranciers van de Evergreen Top 1000. Nou, dan weet je denk ik al over wie het gaat. Maar we gaan eerst even richting Italië. Ik heb zin in zon, ik heb zin in vakantiegevoel. Ik zeg, kom maar door met
2: La
0: Italië.
2: La sera della cinque è fantastica.
0: Ja, weet je wat dat betekent? NPO Radio 5 is fantastisch.
1: Kijk.
0: Kijk.
1: Ook uit de laars.
0: Dat is een luisteraar die in Italië woont. En die heeft het gewoon even voor ons ingesproken.

0: heb even gekeken. 22 keer stonden ze maar liefst in de laatste Evergreen Top 1000 afgelopen november. Benieuwd hoe dat dit jaar gaat zijn. Ik heb het over The Cats en Turn Around and Start Again.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Nou, deze maakt mij absoluut vrolijk. De Doobie Brothers, vanavond in twee voor de prijs van één. En wat begon ooit in Californië aan het begin van de jaren 70... groeide uit tot een van de meest succesvolle bands van hun generatie. En die band kende verschillende muzikale periodes, maar ze bleven altijd trouw aan die prachtige melodieën, mooie harmonieën ook en echt vakmanschap. En toen zanger en toetsenist Michael McDonald zich bij de band voegde, ja, toen kreeg die muziek een meer soulvolle, meer jazzy richting. En dat leverde een reeks klassiekers op, die vandaag de dag nog altijd regelmatig op de radio te horen zijn. Ga dus maar eens op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. Ik draai zoals eerste deze, die je nu al hoort. What a Fool Believes. Maar welk nummer van de Doobie Brothers kan ik daarna voor jou draaien? En die suggestie mag je net als alle andere dingen die je kwijt wil appen naar de NPO Luister-app. Ga even een dansje wagen. Hoe zit jij in de wals, Niels? Kun je een beetje walsen?
2: Walsen?
0: Ja, walsen. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Nou, vooral met bierglas.
0: Oké, okay. Nee, ja. Kom, we gaan het even proberen. Oké, gaat. Ja, ja, ja. Oké, okay, kom.
2: Heupjes los.
0: Ja, ja, ja.

0: Let the people sing it. Peace, we've gotta have peace. Curtis Mayfield. En ik vind het een mooie boodschap. Het is van zijn album Roots. En ook weer een album vol met politiek bewuste teksten. Maar ja, als de tekst is we gotta have peace, dan mag die van mij heel lekker klinken.
1: Waar is Bob?
0: Ja, wat komen er mooie suggesties binnen voor de Doobie Brothers. Ik ga zo meteen als eerste draaien What a Fool Believes. Maar welke kan ik daarna voor jou draaien? Dat mag je me laten weten via de NPO Luister-app. En ondertussen heb je van mij ook nog de derde hint te goed van Waar is Bob? En die derde hint, die klinkt als volgt.
2: Ik moet nog even de naam van dit gebouw checken. Ik loop wat naar achteren en vertel wat details die ik net las. Dit gebouwtje heeft een lichthoogte van 16 meter... en een lichtbereik van 9 zeemijlen. Zo, nu ben ik veraf genoeg. Haha, nu snap ik hem wel. Inderdaad, net een paard.
0: Ja, ook een inkoppertje hebben we dan weer, hè? Ja, zal ik je openzetten. Kom maar binnen. Laat het maar weten via de NPO Luister-app als jij denkt te weten waar Bob vanavond staat. En zometeen dan ga ik een heel mooi nummer draaien van... het is nieuw, ik ga het eigenlijk gewoon meteen doen. Sienna Spiro. Ze zingt Material Lover. En dat is een nummer dat gaat over het houden van echte dingen. Want vandaag de dag is alles zo vluchtig. Social media, AI en alles wat digitaal is. En zij zingt juist dat ze houdt van echte dingen. Dat je elkaar in de ogen kan kijken. Dat je elkaar vast kan pakken. En het nummer ken je misschien als je al naar de film bent geweest. The Devil Wears Prada, nummer 2. Daar komt-ie.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelevenement van Nederland. Deze week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Berto 5 is erbij. Iedere middag vanaf 4 uur en morgen de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez, want opgeven is geen optie.
1: Deze hele week op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: stem van Glen Campbell. Uit 1969, een hele tijd geleden, maar wat blijft het een mooi nummer. Galveston was dat.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de oplossing van Waar is Bob? Oh, waar zou die staan, waar zou die staan? Nou, er zijn veel goede antwoorden binnengekomen. Onder andere, nou ja, ja, dan zeg ik meteen al dat het te goed is ook. Dat is nog maar even afwachten, Dini Knop. Goedenavond.
2: Ja. Goedenavond.
0: Oh, joh.
2: Hoi.
0: Hey, hoe is het ermee?
2: Ja, prima.
0: Ja,
2: heel goed.
0: Een leuke dag gehad tot nu toe?
2: Een drukke dag.
0: Vertel, waar was je druk
2: nou,
0: mee?
2: Nou, we hebben de caravan opgehaald.
0: Ah.
2: En die moet natuurlijk schoongemaakt worden en ingepakt.
0: Ja,
2: en dat hebben we gedaan.
0: En wanneer ga je weg?
2: Vrijdagochtend.
0: Okay. Ja. En naar welke kant gaan jullie op? Naar het noorden?
2: Wij gaan naar de Veluwe.
0: Oh, mooi. Mooi,
2: ja,
0: mooi, mooi.
2: Heerlijk, ja.
0: En lekker dicht bij huis, denk ik dan, hè? Om de, geen dagen in de auto, maar gewoon lekker
2: in
0: je eigen land.
2: Nee, oh, heerlijk. Fietsen mee. Nee, lekker.
0: Hey, en heb je dan een soort van een seizoensplek? Of is het gewoon
2: Nee, vijf.
0: Vijf weken? Wauw.
2: Ja.
0: Oh,
2: ja, nou, ja.
0: Heerlijk.
2: Dat heb je met die pensionado.
0: Ja, ja, ja, maar ja, jullie hebben je werkende leven erop zitten. Je hebt ervoor gewerkt.
2: Daarom.
0: Dus,
2: daarom.
0: Mag je er nu lekker van genieten.
2: Heerlijk.
0: Maar dus het lekker fietsen. In de caravan, rustig opstarten 's morgens. Boekje mee, spelletje mee, radio mee, alles mee.
2: Ja hoor,
0: nou,
2: heerlijk, helemaal
0: stuur
2: gelukkig.
0: Stuur in die vijf weken maar eens een keer een fotootje van hoe je erbij zit samen in de caravan.
2: Ga ik zeker doen.
0: Ik leuk.
2: Ga ik zeker doen.
0: Ja.
2: Leuk,
0: hey, misschien dat we jou een waterfles mee kunnen geven. Nou, ik weet niet, voor vrijdag zal niet meer lukken.
2: Dat lukt niet meer.
0: Maar dan ligt hij in ieder geval op je te wachten als je thuis komt.
2: Goed zo, goed zo.
0: Want waar denk jij dat Bob vanavond staat?
2: Ik denk dat Bob in Marken staat.
0: Ja, en
2: bij het paard.
0: Bij het paard op Marken. Nou, we gaan eens even kijken. Hier komt de oplossing, Dini.
3: Ik moet nog even de naam van dit gebouw checken. Ik loop wat naar achteren en vertel
0: dit is de
3: wat
0: laatste hint, weet je, die haal ik gewoon weg. Dan...
3: De plek waar ik ben is... De vuurtoren, het paard van Marken op het eiland Marken.
0: Ja hoor. Helemaal gelijk.
2: Heel fijn.
0: Yes. Het is een prachtige waterfles. Hij is gitzwart met het logo erop van de avond van vijf. En die komt naar je toe. Je hebt hem gewonnen.
2: Daar ga ik mee pronken. Dankjewel.
0: Ja, hey, heel graag gedaan. Ik geef je even terug aan Niels. Dan gaan we je gegevens noteren. En dan zorgen we dat je hem thuis gestuurd krijgt. Hè?
2: Zo, ja hoor. Dankjewel.
0: Fijne vakantie. En we horen nog van je vanaf de Veluwe.
2: Zeker. Zeker weten.
0: Fijn. Dankjewel.
2: Dag, Dini. Dag.

Den Haag of in Carré. Dan zei hij graag zo langs zijn neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten.

Hoe later op de avond, hoe fijner de muziek. Just the Way You Are en Billy Joel. Ja, en ik draai de hele week al een albumtrack van Pink Floyd. En dat wou ik vanavond eigenlijk ook doen. En ik had een hele mooie gepland staan. En toen appte net Nonno naar de NPO Radio NPO Luister-app. En die zegt, kun je misschien Great Gig in the Sky draaien? Want hij heeft bijzondere herinneringen aan. Nou, wil ik met alle liefde doen, want die heb ik zelf ook. Ik heb het wel eens verteld al een tijd geleden. Mijn man en ik toen elkaar net leerden kennen. Toen was communiceren niet ons sterkste punt, zeg maar, in de eerste paar jaren van onze relatie. En we wisten wel, als er iets te bespreken viel, als er iets aan de hand was, maar we konden er moeilijk over praten, dan zette een van ons dit nummer op van Pink Floyd. En dan wist de ander, aha, er is iets, er moet gepraat worden. Dus daar staat voor mij dit nummer voor. Communiceren. Ik ga mijn mond houden. We gaan ervan genieten met elkaar. Hier is die.

over you for it, you've died. There's no reason for it. You're

0: prachtig. Alle emoties zitten erin. En Leen die app naar de NPO Luisterapp en zegt... ik kan de radio niet te hard zetten, want iedereen slaapt hier... op de vrachtwagenparkeerplaats. Geweldig, Leen. Oh.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Ja, we gaan terug naar de Doobie Brothers. Een van die absolute hoogtepunten verscheen in 1979. Het is een nummer over liefde, welke niet, over illusies en over zelfbedrog. En allemaal verpakt in die onweerstaanbare melodie. En gedragen door de warme stem van Michael McDonald. Het werd een wereldwijde hit. Het won meerdere Grammy Awards. En het groeide uit tot een van de mooiste liedjes, vind ik wat in elk geval, van zijn tijd. Zometeen hoor je welk liedje jullie willen horen van de Doobie Brothers. Maar eerst, What a Fool Believes.

0: Eyes of Silver. Dat was het tweede nummer van de Doobie Brothers voor vanavond. En daarmee zit deze avond van 5 er alweer op. Dank aan Niels. Ik denk dat jij wel 30 keer je neus hebt gesnoten vanavond. Hè? Dat gaat echt lekker met jou.
1: Ja, ik loop een beetje leeg. Maar ja, dag, ja. Ooit ben je leeg, hè? En dan houdt het vanzelf op. Het
0: vult zich vanzelf weer, trust me.
1: Ah.
0: Ja, ja, ja. Maar beterschap in elk geval. Maar fijn dat je er was. En fijn, het is weer omgevlogen vanavond. Fijn ook dat jij er was, die zat te luisteren. Sommige mensen hebben heel laat ingeschakeld omdat ze eerst naar de voetbal zaten te kijken. En die hebben daar spijt van, want het schijnt een hele slechte wedstrijd te zijn geweest.
1: Ja, nou.
0: Terwijl we hier echt 3 uur lang ontzettend veel lol hebben gehad.
1: Gezellig.
0: Ja, was heel erg leuk.
1: Hier ben je altijd.
0: Precies, met Bert op de massagetafel. Morgenavond gaan we hem weer bellen, want dan is natuurlijk de grote dag. De hele dag door hoor je hoe het gaat met Alpe d'Huez. En heb je nu nog niet genoeg van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En ga je zo slapen of ga je nog aan het werk vannacht? Niels en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè? Waar jij ook bent op deze wereld. En wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor een ander. En één ding is zeker, je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Nothing ever stays.
8: The Boys of Dungeon Lane.
7: Nothing comes to mind.
8: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
7: No one.
8: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
9: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
10: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
11: We love you, president.
10: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
13: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
13: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
11: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland is er niet in geslaagd om een tijdelijke zetel te bemachtigen in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming gingen de twee beschikbare zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en 2020. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van een strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohamed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daarop een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na elk gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist. Dat is in Vught kennelijk misgegaan. Op advies van zijn advocaat heeft S. meteen de gevangenisdirectie ingelicht. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Het Nederlands elftal heeft in de Kuip de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije verloren. De ingevallen Feyenoorder Anis Hajmoussa scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, er trekt regen over. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn, met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
11: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
4: We love you, president.
3: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.

0: Het begin van donderdag 4 juni. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Een liquidatieverdachte in de gevangenis in Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij een van de dossiers lezen van het Marengo-proces. De informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuigde Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Harts Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt het Nederlands elftal naar de VS. Er wordt maandag nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Maar nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij waarschijnlijk voor gaat stemmen en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde afgelopen avond in een 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door Feyenoorder Hartj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag dan opnieuw regen met ook kans op hagel en onweer en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Transformers-acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor een vechtpartij afgelopen februari. Hij duwde onder meer een man op de grond en sloeg een ander in het gezicht. Hij zou daarbij homofobe beledigingen hebben geuit. LaBeouf bekende schuld aan 3 gevallen van lichte mishandeling en krijgt een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. De provincie Friesland gaat miljoenen investeren om het dorp Holwert en omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Er wordt 6 miljoen euro vrijgemaakt voor kleine projecten zoals het verplaatsen van de ijsbaan en het aantrekkelijker maken van de vaart voor recreatie. En ook trekt Friesland 7 miljoen uit voor een betere leefbaarheid in nabijgelegen gemeenten.